0: bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken gelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

down in it.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Er waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege

0: Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting stalken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek.

0: kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal.

0: kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstichten die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal

keep on the street, cause you're in danger. 400,000 disparos.

Hey.

from Kiva Russia. It's been a sex, it's been a suicide.

Light of hand and twist of feet.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Altijd met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Markt in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf €39,95.
7: Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt...

0: kenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij omschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: They walked along the lonely roads. With rusty guns and dirty clothes. The last support, a bugle calls. Once proud, but soon they'll

0: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfitcare.com. Anfitcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten.

0: Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Hallo, hallo, welkom.
1: Iedere zaterdagmorgen 8 tot 10. Dit is Van Buren Begint. Van Buren Begint op Novo 3. Met William Beckers.

0: De trein is aan het opstarten, dat ben ik zelf ook. Mijn slaapzak heb ik ingerold. Mijn luchtbedje is weer de lucht uitgehaald. Want ja, gisteren om 8 uur dacht ik van nou, ik kan net zo goed even naar bed gaan. Bijna een klokje rondgeslapen hier in de studio. Heerlijk, ha, ik ben fit, fris en fruitig. Ik kan er weer tegen 2 uur lang bekkers begint. Frans van Buren is met vakantie.
1: Leuk dat je luistert.
0: Laat hem lekker staan. En daar bemoei je er ook gewoon mee, hè? Als je denkt, nou William, ik weet niet wat jij voor muziek hebt uitgekozen vanochtend, maar daar wil ik me wel tegenaan bemoeien. Doe dat gewoon lekker, want 073-23-12 is het appnummer waar je je verzoekplaten op in kunt dienen. Maar je kunt dat ook via Facebook doen. Ik heb een berichtje gegooid op Facebook via Weekend Novo 3 en dan is er 3 uitgeschreven. En dan geef even lekker je plaat hoor, dan ik ga je gewoon helpen met een hele fijne start van de zaterdag. Dat gaan we doen. En natuurlijk heb ik dan mijn geschiedenislesje meegenomen. Want die doe ik eigenlijk altijd wel met Weekend Novo 3. Dus de vaste luisteraar van mijn programma, die herkent dat wel. En natuurlijk pakken we ook nog wel een beetje mee wat er allemaal te doen is hier in de buurt. Daar zit I'm Live bij natuurlijk. En wie van de Novo 3? Ook die heb ik een beetje op I'm Live. Daar heb ik een beetje naar gekeken. Ik heb toch wat tribute bands uitgekozen. Nou, dan nog niet zozeer de tribute bands, maar in ieder geval de originele artiesten van die tribute bands die morgen gaan optreden. Nou ja, gisteren was alvast een succes. Dat hebben we al kunnen zien en horen. Horen in Vught zeker ook. Bluff was duidelijk te verstaan. De wind stond gunstig onze kant op. Dus het was eigenlijk allemaal wel lekker.
2: Zo! Kunnen we dan eindelijk echt gaan beginnen? Ja, is iedereen er?
0: Ja,
2: zo te zien zijn we
0: wel.
2: Helemaal compleet.
0: Ja.
2: Mooi zo.
0: Nou,
2: goed
0: Nick,
2: zo.
0: Ben je er ook? Ah, daar komt hij weer aan, om de hoek. Hij heeft zijn gitaar al in zijn hand, daar komt hij aan.
3: Hello, good morning, how are you?
0: Ja, het gaat goed.
3: How is your weather today?
0: Nog behoorlijk, maar dat geeft niks.
3: Hello, good morning, how are you?
0: Hartstikke fijn.
3: And your moody clouds passed away.
0: Nou, daar gaat Jos van Dunn ons straks alles over vertellen. Maar eerst hebben we nog eventjes een lekker stukje rock'n'roll om mee wakker te worden, hoor. Ik heb gekozen voor Linkin Park in the End. En dit is Bekkers begint op Novo 3.

0: Mariah Carey, met toch denk ik wel een van de leukste van haar. Dream Lover, zo heette die. En daarvoor hadden we lekkere... Oh, nee, dat is de verkeerde, deze.
1: Rock and roll!
0: Zie je eens, al die knopjes hier, 's ochtends vroeg. Het blijft toch altijd weer een probleem. Van Linkin Park, In The End, daar wilde ik het over hebben. Daarmee is het 18 minuten over 8 geworden. En gaan we het maar eens eventjes hebben over de geschiedenis van 19 september. Want daar zitten we in, hè. Het is 19 september 2026. De 262e dag van het jaar. En 1783 op 19 september was een heugelijke dag. Want toen werd de luchtballon uitgevonden. Dat is toch wel leuk. Daar kunnen we ook nog wel een leuk plaatje over draaien, toch? Frans Bauer, volgens mij. In 1796 op 19 september houdt George Washington zijn afscheidsrede. En precies 126 jaar geleden, oftewel 1900, Butch Cassidy en Sundance Kid, oftewel Billy the Kid, die plegen hun eerste overval. In 1981 Simon & Garfunkel worden herenigd voor een gratis optreden in Central Park, New York. Nou, dat is ook een iconisch concert geworden daar. En in 1982 Scott Foreman, die zet het eerste emoticon op een online bulletin board. Nou, en daar is het dus eigenlijk misgegaan, mensen, met al die emoticons. Helaas. Maar goed, het is al 44 jaar dat die bestaan. Dat is toch al best wel een flinke tijd, kunnen we zeggen. In 1985 wordt Mexico-stad getroffen door een aardbeving met de kracht van 8,1 op de schaal van Richter. Zelfs de modernste gebouwen worden verwoest. En iets dichterbij, 4 jaar geleden om deze tijd, was de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth II, de tweede, van het Verenigd Koninkrijk in Londen, Engeland. Nou, dat staat mij nog vers. Denk ik, is dat al 4 jaar terug, jongens? Maar goed, daar mogen we dan verder weer niks over zeggen, want dan voelen we ons meteen weer oud. Dan zijn er ook jarigen natuurlijk. Candy Dulfer, zij wordt 57 vandaag. Jimmy Fallon, 52. Candy Dulfer kennen we als saxofonist natuurlijk. Amerikaanse televisiepresentator Jimmy Fallon. En Charlie Luske, hij wordt 48 vandaag. Hij is een zanger, acteur en presentator in Nederland. We kennen ze allemaal wel. En we zeggen van harte
1: gefeliciteerd.
0: Zullen ze leuk vinden. En ik denk, even wat lekkere funk erin. Even lekker die saxofoon laten spelen. Candy Dulfer kan er alles van. En dat gaat ze hier doen, hoor, bij No 4 3. Sexuality.

0: Ja, in het kader van het Central Park concert waar dat ze voor samenkwamen, Simon & Garfunkel, heb ik het over 45 jaar geleden. Mooi aantal ook, mooi jubileum. Draaide ik de Boxer van Simon & Garfunkel gewoon eventjes om daar nog even bij stil te staan. Hoe bijzonder dat die twee waren, wat een mooie stemmen hadden die samen. Ik vond het in ieder geval fantastisch. Daarmee is het precies 8:30 geworden. Ik denk, nou weet je, ik vind het eigenlijk best wel een hele mooie tijd om hier eens mee te gaan beginnen.
1: Dit is Wie van de Novo 3.
0: Laten we maar eens gewoon beginnen met Wie van de Novo 3. Eens eventjes gewoon die drie platen op een rijtje voor je.
2: 1.
0: En 1... is Donna Summer. Could It Be Magic? Ik zei al, we kijken een beetje vooruit morgen. Want dan is op IJM zijn die vier fantastische tribute bands. Ik heb het uitgekozen. Donna Summer, Could It Be Magic is keuze nummer 1. En je kunt je keuze doorgeven door 073. 2 3 keer 12, daar kun je je stem op uitbrengen. Maar ook gewoon via de Facebook natuurlijk. Hè. Could It Be Magic, dus nummer 1. Dan hebben we...
1: Dit is Wie van de Novo 3.
2: 2. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready
0: now. Go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. En dat is dus meteen keuze nummer 2. Blue Suede Shoes van Elvis Presley. Bouke doet dat natuurlijk fantastisch. Daar heb ik ook wel heel erg veel zin in, hoor, morgen. Ik denk dat ik lekker in mijn tuintje ga zitten. Dan kan ik het ook wel horen, volgens mij. Maar dat is dus keuze nummer 2. Als je zegt, ja, ik heb zeker zin in Elvis Presley, dan laat het mij weten. Maar ja, het heet niet voor niets.
1: Dit is Wie van de Novo 3.
2: 3.
0: Zitten. Dan kan ik het ook wel horen, volgens mij. Maar dat is dus keuze nummer 2. Als je zegt, ja, ik heb zeker zin in Elvis Presley, dan laat het mij weten. Maar ja, het heet niet voor niets.
1: Dit is Wie van de Novo 3.
2: 3.
0: It's a kind of magic. Deze mag er ook zijn, hoor. It's a kind of magic. A kind of magic. En dit is natuurlijk Queen. One soul, one prize, one goal. En Queen Must Go On. Ik verwacht eigenlijk dat die de boel gaan afsluiten. Want dat is wel echt een hele fantastische tribute band. Met een hele goede zanger. Hij is van Navarone. Ik kan eventjes weer niet meer op zijn naam komen. Maar dat is denk ik omdat het zo'n vroege ochtend is. Kind of Magic is keuze nummer 3. Geef jouw keuze door. Aan het eind van het tweede uur, dus zo rond 9:50... dan gaan we draaien de winnaar van deze selectie. Dus nog even een resume over Flaké. Could It Be Magic van Donna Summer is keuze nummer 1. Blue Suede Shoes Elvis Presley is keuze nummer 2. En A Kind of Magic van Queen keuze nummer 3. Dan gaan we de Novo 3 top 3 zoals ik die gisteren heb uitgezonden. En dan is dit de derde. Hij stond vast op 3. Dit is Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

Cascada met Every Time We Touch. En dat is een hele fijne dansplaat. Hè? Dat mocht echt eventjes gedanst worden. Ik denk dat dit de beste ochtendgymnastiek uitzending is die we ooit hebben gehad. Dat lijkt mij wel zo. We gaan eens even kijken wat er allemaal te doen is in Vught en omstreken. Vandaag dan barst het feest bij IJm los met onder andere Kafke, Monique Smit, Jorike Sterke. De Hillbilly Moonshine is leuk hoor. Dat is echt een hele leuke. Tilburgs Trots, Vulgaire. Even serieus, WC Experience. Piraten Power Hour. Pater Moeskroen en The Outsiders die sluiten het boeltje af. En het begint vandaag al om 2:00. De hele dag en avond feestacts waarbij je gewoon niet stil kunt blijven staan. Stuk voor stuk zullen ze het zand doen opwaaien met de grootste feestacts. Morgen vanaf 1:00 staat de IJzeren Man in het teken van Tribute Sunday. Met de beste tribute bands zoals Bees, Main Course, Bouke, Elvis Matters Band, Donna Summers, Hot Stuff en Queen Must Go On. Swing, dans en zing met je favoriete tribute band. En alle vier zorgen ze voor een fantastische show die je als fan niet wil missen. Nou, wat hebben we dan nog meer? Vandaag bijvoorbeeld het Repair Café Helvoort in de Nimbreng. Vanaf 9:30 tot 12:00 kun je daar je kapotte spullen naartoe brengen. En in de Lambertuskerk in Grondwenten een veiling. En vanavond om 8:00 dan heeft Café Marta weer hun pubquiz. Morgen is er natuurlijk Strandfeest, dat wisten we al. Maar de Petrus heeft een speciale editie Filmzondag in verband met Alzheimerdag. En de film die gedraaid wordt vanaf 2:00 is De Terugreis. Dus dat. En dan hebben we ook nog voetbal. Daar moeten we eigenlijk deze voor hebben. Ja, dan moet ik wel goed typen. Want dat is natuurlijk deze. Ja, we gaan het over voetbal hebben. Want na een superseizoen waarin de treble werd behaald, de Marij Cup, het kampioenschap en de districtsbeker, komt de ploeg van nieuwbakken trainer Mark van de Ven. En dan hebben we het natuurlijk over Zwaluwe VFC uit in de eerste klasse F Oost. Dat betekent uitwedstrijden vooral richting Gelderland met uitschieters naar Zutphen en Winterswijk. Maar liefst 923 kilometer wordt komend seizoen afgelegd. Er zijn slechts 2 regio-derbies. Dat is OJC en Emplina. En laten we nou net tegen Emplina beginnen. Een uitwedstrijd. Dat is morgen om 2:30 in Empel. Gaat Zwaluwe VFC kijken waar het staat. Emplina is al wel een vaste waarde al een aantal jaren in die eerste klasse. Dus ik ben benieuwd wat daaruit komt. Bij Helvoort wordt nog steeds nagepraat over de extra minuten die de selectie nagelbijtend moest afwachten in de middencirkel om te horen of de titel daadwerkelijk was binnengehaald. De daarop volgende vreugdekreten waren tot in het centrum van Helvoort te horen. Na de degradatie werd het seizoen erop de promotie gewoon weer binnengeharkt. En vandaag start Helvoort met een uitwedstrijd tegen WSC in Waalwijk om 3:00. Het is ook lekker dichtbij hoor. Het is ook wel een soort van derby. En zoals gebruikelijk was het aan het eind van het seizoen weer een duiventil bij Real Lunet. Een groot deel van de selectie, inclusief de trainerstaf, vertrok naar andere clubs in de regio. Maar het bestuur reageerde alert en zorgde binnen no time voor een nieuw trainersduo. Joni Serharsian en Paolo Lopulalan. En ze hebben ook weer een hele nieuwe selectie. Dus ze kunnen er weer tegenaan dit seizoen. Aanvallend zit het daar allemaal wel snorren. We zijn heel erg benieuwd wat de openingswedstrijd hier op Sportpark Bergishuizen gaat brengen. Real Lunet speelt dan thuis tegen Kerkwijk om 2:30 vanmiddag. Nou, dan hebben we het voetbal ook weer gehad. Er zijn ook nog wel meer sporten. Je kunt de uitslagen kun je zondag tussen 5 en 6 hier bij Novo 3 volgen. En dan nu even een rustpuntje hoor. Ik moet even bijkomen, maar dit is wel de mooiste plaats van de Eagles. Niet Hotel Last Resort.

0: Welkom bij Goede Zondag op zaterdag. Dit was Last Resort van de Eagles. En daarna het talent van dit moment, denk ik wel, hoor. Shanna Spyro, Great Expectations. En ondertussen is in de studio gekomen Erik Wouters van Goede Zondag. Daarom kom ik er ook op, natuurlijk. En ik kijk eventjes, Shanna Spyro is bij jullie ook wel bekend, toch? Nee, ja, dat dacht ik al. Wat een schitterende zangeres is dat. En die lijkt ook alleen maar beter te worden. Nou, we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur. Bekkers begint. En dan gaan we eruit met
1: Novo 3. Top track.
0: En het is geen doorgestoken kaart, hoor. Nee. Het is wel mijn favoriete band, maar toch komt hij er elke keer weer bovenuit. Dit is Kings of Leon, My Whole World.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnlijke voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestraling en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Of een zak, of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Pijnenburg Vught, 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunchdrink, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar Ein Live op het strand van IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
5: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
6: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een grote maal bij Zwem had de problemen moeten oplossen.

0: opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Hallo, hallo, welkom.
3: Zo, kunnen we dan eindelijk echt gaan beginnen? Ja, is iedereen er? Zo te zien zijn we helemaal compleet. Mooi zo, goed zo. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn.
1: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10. Dit is Van Buren Begint. Van Buren Begint op Novo 3 met William Beckers.

Ja hoor, het teken is gegeven dat het uur er is begonnen. Het tweede uur. Het tweede uur. Bekkers begint. Is begonnen. Frans van Buren is met vakantie. Volgende week ook nog.

0: Maar dan zit Jasper er gewoon, hè, dus dat, daar hebben we verder geen verschil in. Maar ik ben er dus. Normaal gesproken zit ik op vrijdag tussen 6 en 8 avonds met Weekend Novo 3. Zo, even reclame gemaakt voor mijn eigen programma, ook altijd lekker.
1: Leuk dat je luistert.
0: Blijf dat ook zeker doen. En als je zegt van, nou William, wat jij nou voor muziek aan het uitkiezen bent en aan het draaien bent, dan kan ik eigenlijk veel beter. Nou, help me gewoon. Stuur me even een berichtje via 073-2-3-12. Dan komt het hier rechtstreeks op mijn schermpje en ik geef je 100% garantie, hoor, gewoon om je weekend lekker te laten beginnen. Geen enkel probleem. Je mag hem ook via Weekend Novo 3, mijn Facebook, mag je hem ook eventjes doorgeven. Of via, als je me kent, je kent mijn nummer, bel me. Maakt me allemaal niet uit. Ja, wat hebben we dan dit tweede uur allemaal voor je? Nou ja, er komen wat verzoekplaatjes. Die gaan we zeker meteen ook doorvoeren. Zo meteen gaan we dat doen. En Jos van Dunk komt langs natuurlijk. Onze Vugse weerman die in de beeld woont. En we gaan rond kwart voor. Ja, dan gaan we even vooruit op Blikveld. Want wij zijn natuurlijk het voorprogramma van Blikveld. Hè, dat zo nederig zijn wij wel. En wie van de Novo 3? We hebben, ik zal alvast een kleine samenvatting geven. We doen straks nog wel eventjes een overzicht, hoor. Could It Be Magic van Donna Summer. Blue Suede Shoes van Elvis. Of Kind of Magic van Queen. Eén van deze drie gaan we als laatste plaat draaien. En jij bepaalt welke. Ook dat kun je doorgeven. 073-2-3-12. En dan geef eventjes door keuze 1, 2 of 3. Of de titel of de artiest. Het maakt mij allemaal niet zoveel uit. Daar kom ik wel uit. Dit is redelijk overzichtelijk allemaal. Dan gaan we eens eventjes kijken of dat we iedereen vrolijk wakker kunnen maken.

0: zijn.
1: En meezingen.
0: Goedemorgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goedemorgen zonneschijn, je kan maar beter vrolijk zijn.
1: Tja, het is de vrolijkste jingle van Novo 3 volgens mij. Goedemorgen zonneschijn. En Avicii gaat je nog eens even.

0: Zo, poepoe, ik ben er moe van. Het is dansgebazen hier. Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. En ja, we moeten eventjes alvast naar die weekend Novo, Wie van de Novo 3 gaan kijken. Dat gaan we bij deze ook doen.
1: Dit is Wie van de Novo 3.
2: 1.
0: Ja, we hebben hem een beetje op eind morgen gepland. De Tribute Sunday. En daar komen een aantal goede tribute bands van Bee Gees. Ja, daar heb ik al even niks van, maar Donna Summer. Die waren erg goed hoor, bij de Battle of the Tributes. Dus ik dacht van, nou, dan doen we die er alvast bij. Could It Be Magic van Donna Summer is keuze nummer 1. Geef dat even door aan mij als je die wil horen straks om... nou ja, 10 voor 10 zullen we eventjes afspreken. Of...
1: Dit is Wie van de...
0: Ja, dit mag wel keuze nummer 2 zijn natuurlijk. De King zelf. En natuurlijk doet Bauke die ook fantastisch, hè. Die hebben we vorig jaar, net 2 jaar geleden. Vorig jaar hebben we die gezien. Vorig jaar was dat op Mauriplein. Ik had kippenvel het hele concert. Ik denk dat dat morgen bij IJm Live ook gaat zijn. Dus wil je alvast een voorproefje met Elvis Presley, Blue Suede Shoes? Kies nummer 2. Geef dat eventjes door op 073-23-12. Of via mijn Facebook, Weekend Novo 3. En dan gaan we hem straks aan het einde van het tweede uur, rond 10 voor 10, gaan we hem draaien.
1: Dit is Wie van de Novo 3?
2: 3.
0: Magic. En dat is 3. Toch ook weer magisch. Die is van Queen natuurlijk. En heb ik nog niet opgezocht wie dat nou ook weer de Marijn, zo heet hij. He. Ik begin een beetje wakker te worden. Maar Marijn van Navarone, die is de zanger van Queen Must Go On. En die volgens mij sluiten zij morgen IJm Live af. Dus heb je daar heel veel zin in? Of ben je echt een grote Queen-fan? 073-23-12. En jouw keuze gedraaid worden tegen 10 voor 10. Of ja, iets voorbij 10 voor 10.
1: Dit is Wie van de Novo 3?
0: Ik bedoel maar. Dan heb ik nog een verzoekplaatje. Want die was eigenlijk van vorige week. Maar die kwam op. En jouw keuze gedraaid worden tegen 10 voor 10. Of ja, iets voorbij 10 voor 10.
1: Dit is Wie van de Novo 3?
0: Ik bedoel maar. Dan heb ik nog een verzoekplaatje. Want die was eigenlijk van vorige week. Maar die kwam om 5:10 binnen. Ik denk, nou, ik heb even afgemaakt. Ik denk, die doen we volgende week. Dit is Anouk. Cynthia. En die is speciaal voor jou. Are you kidding me? Ja, zeker wel.

Ja, de koffie is weer doorgelopen. Dankjewel Sabrina Carpenter, want zij heeft haar espresso alweer voor haar neus staan. En ja, we hebben zo meteen het weer. Hij kan nog net, Wim. Ik gooi hem meteen in. Vers van de pers, net binnengekomen. Ik denk, nou, nog even voordat we naar Jos van Dun gaan, gooien we meteen eventjes in nog. Speciaal voor jou, Wim. Goldie, Making Up Again.

0: Goldie, Making Up Again, maakte het 2,5 minuut over 9:30. Ja, en Jos die was al bang dat hij vergeten werd. Natuurlijk, Jos, vergeten wij jou niet, hè, want wij willen gewoon weten wat voor weer dat het wordt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, William. Ja, gelukkig vergeten jullie mij niet,
0: Nee. Maar ik hoop wel dat je goed nieuws hebt. Want,
1: redelijk.
0: Ah, mooi, dan mag je blijven.
1: Ja, oké. Nou ja, vandaag is het eigenlijk toch even begin. Het zat een stevige wind en het ziet er af en toe vrij donker uit. Op het ogenblik komt er een wat dikker wolkbandje over. En als je buiten staat, dan zou je misschien een klein beetje motregen kunnen voelen. Maar het stelt allemaal heel weinig voor. Maar het is maar even tijdelijk. En vanmiddag dan wordt het even wat lichter. Kan de zon even weer wat doorkomen. En met temperaturen van iets boven de 20 graden vanmiddag is het best vrij warm voor de tijd van het jaar.
0: Ik ben dik tevreden.
1: Ja, precies. Hè. Ja, alleen het valt de zon vanmiddag. Want het algemeen zal de bewolking overheersen. Maar ik denk dat vanmiddag gewoon even droog is. Dan komt er in de loop van de, of eind van de avond, in de nacht, komt er een regenzone over. Morgenochtend, vroeg in de ochtend, kun je daar een beetje last van hebben dat nog een beetje regen, maar vrij snel wordt het droog en in de van de ochtend dan komt weer voorzichtig de zon weer tevoorschijn. Wel zo is de wind, neemt wel af, maar die komt meer uit het vandaag zuidwest, morgen noordwest. Het is wat koelere lucht, maar met rond de 18 graden en wat minder wind. Is morgen ook weer best een prima dag, want het blijft morgenmiddag toch gewoon droog. Ja, en dat is een opmaat van eigenlijk wel een vrij droge week, want we hebben de komende week komen

0: maar hoge drukgebieden heel dichtbij en boven ons land te liggen. En dan houdt dus in dus dat het gewoon heel rustig weer wordt. Maandag periode met zon, zo rond de 20 graden. Dinsdag misschien iets meer bewolking tijdelijk, maar het blijft gewoon ook allemaal droog. Ja, en omdat de nachten worden steeds langer en langer, dan heb je gewoon kans om vooral woensdagochtend dat er ook mist kan gaan vormen. Dus daar moet het verkeer houden. Ja, want, je gaat steeds verder in het jaar lopen. En de astronomische herfst die begint op woensdag. Dus dan gaan we echt een beetje de herfst in. Maar het weer daarentegen gaat na woensdag lijkt het er eigenlijk weer dat we eigenlijk meer een nazomer gaan krijgen. Echt? Maar in ieder geval woensdag nog is het nog heel aardig weer. Alleen tegen de avond, dan komt er een zwak regengebiedje over. Stelt er allemaal heel weinig voor, want er zit eigenlijk een beetje ingeklemd tussen hoge drukgebieden. Ja, en dan donderdag en vrijdag, dan zitten we onder hoge druk. Wel is de wind even een beetje noord en dan kan het even temperatuur even iets onder 20 graden duiken. Maar vanaf vrijdag, dan lijkt het erop als de wind weer een beetje wegvalt en ook een beetje klein beetje de zuidhoek gaat opzoeken, dat het dan daarna de temperatuur weer ruim boven de 20 graden gaat worden. En de week erop lijkt er zelfs op dat we richting 25 graden gaan. Dus,
1: zo.
0: Het lijkt er gewoon op. Ja, je moet nog even voorzichtig zijn. Het lijkt erop dat we even wel volgende week, de week daarop, zeg maar de laatste week van september, dat we dan een beetje een nazomer krijgen.
1: Ik ga je eraan houden, Jos.
0: Wat zei je?
1: Ik ga je er gewoon aan houden.
0: Ja, nou, doe maar. Ja. Maar in ieder geval, ja, terugkomend op wat we nu hebben. Kijk, ja, vandaag is denk ik een van de minder dagen eigenlijk voor de komende week. Vandaag is het toch behoorlijk wat bewolken. Vanochtend nog een klein spatje motregen mogelijk. En vanmiddag dan af en toe de zon en met 20, 22 graden toch wel lekker warm. En vanavond en vannacht komt dan even die regen over. Maar morgenochtend, dan moet het vrij snel droog worden. Morgenmiddag is het gewoon droog, af en toe zon met een graad of 18. En wat ook gunstig is, is de wind heel aan het weggevallen. Ja, maandag, dinsdag en woensdag zijn gewoon lekker rustige dagen met rond de 20 graden. Woensdagmiddag dan eventjes, of woensdagavond even mogelijk wat lichte regen. Maar in ieder geval daarna, dan komt de zon weer terug. En dan een opmaat voor waarschijnlijk een nazomer. Dus
1: nou,
0: het ziet er allemaal gunstig uit.
1: Ja, ik vind, je hebt het mooi opgebouwd. Van minder naar steeds beter. Dus
0: ja,
1: dat,
0: precies.
1: Ja, dat zelf zo niet kunnen verzinnen hoor. Dat heb je goed gedaan.
0: Ja, nou is mooi. Maar hou in ieder geval erin. En hopelijk houdt het weer zich daaraan.
1: Ja.
0: Maar ik heb er wel vertrouwen in.
1: Nou, mooi Jos. Ik vind het mooi nieuws. Ik wens jou een heel fijn weekend. En volgende week ben je er weer volgens mij, hè?
0: Ja, even volgende week ben ik er gewoon weer. Ja.
1: Helemaal top. Fijn weekend, Jos.
0: Oké, prettig weekend.
1: Doei. De populairste Nederlandstalige plaat in de Veronica Top 3000. Die is de afgelopen weken uitgezonden. En Agda en de Munnik stond het hoogst genoteerd als Nederlandstalige plaat. Dat is nieuw, maar wel heel erg leuk, wat mij betreft in ieder geval. Ik denk, nou, dan moet ik hem ook maar gaan draaien, ook hier bij Bekkers Begint. Dit is Het Regent Zonnestralen.

0: Erik Wouters zegt terecht, zo worden ze niet meer gemaakt. Nee, dit is wel echt hoogniveau Creedence Clearwater Revival. Eigenlijk zou ik liever hebben gehad dat ze de naam iets makkelijker hadden gemaakt. Dat is eigenlijk dan het enige gebrek hier aan. Fortunate Son, zo heet de plaat. En we hebben nog eventjes een kleine resume van...
1: Dit is Wie van de Novo 3?
2: 1.
0: Donna Summer met Could It Be Magic?
2: 2.
0: Elvis met Blue Suede Shoes?
2: 3.
0: Kind of Magic van Queen. Eén van deze drie gaan we zo meteen draaien om, 5 voor 10. Jouw keuze telt 0-3x12 of via Facebook Weekend Novo 3. Het is altijd goed. On a train.

0: La Lefty met Boston. Een van de country nummers die de top 40 hebben bereikt. Ella Lefty met Boston. Een van de country nummers die de top 40 hebben bereikt. Op dit moment. En dat is toch wel lekker. Fijne muziek in ieder geval. Dan is aangeschoven Barry van der Waar. We gaan het hebben over Blikveld, Barry.
1: Als het goed is wel.
0: Ja, wat heb je allemaal?
1: 6 onderwerpen, 3 voor, 11 uur, 3 daarna. We beginnen zo dadelijk met... Misschien heeft u het al gemerkt dat er dit weekend geen treinen rijden.
0: Ik reed naar de studio toe over het spoor en ik zag dat er een grote kraan op stond. Dus ja, er valt er weinig treinen te rijden.
1: Nee, ze zijn vannacht al druk bezig geweest. Ja. Er wordt de damwanden getrild, stalen balken gaan de grond in. Transportleiding wordt aangelegd, bomen worden weggehaald. Het is echt een hele lijst. Ricardo Nuyens, hij werkt voor de Alliantie Vught Verdiept. En hij komt vertellen wat ze allemaal gaan doen en of het nog een beetje klopt met de planning. En we kijken ook heel even vooruit naar de verplaatsing van het station.
0: Ja, dat is wel interessant, hè?
1: Ja, oh. Als het goed is gaat dat ergens in oktober plaatsvinden. Ik heb al een keer gekeken. Ik zie al allerlei heipalen, betonnen palen. En, nou, het is hartstikke druk.
0: Ik denk ook dat het druk wordt. Dat er echt veel mensen gaan kijken. Het is wel echt een heel bijzonder moment volgens mij.
1: Ja, ze hebben in Houten, is dat al heel lang geleden een keer gebeurd. Het is een vergelijkbaar stadsvoortje, misschien een heel klein beetje groter. Daar hebben ze het 100 meter verplaatst, als ik me goed herinner. En hier is het 13 meter 48.
0: Ja, daar valt dan nog wel zat mee.
1: Ja, maar dan nog. Je denkt van hoe kan het zijn dat dat niet breekt en dat dat gebouw goed blijft. Ja. Nou, interessant. Dan iemand met een hele interessante hobby, als ik dat zo mag zeggen. Frank Kouwer. Hij heeft als hobby het maken van foto's van putdeksels.
0: Oké, sorry, ik mag er niet helemaal lachen.
1: Nee,
0: het is een heel serieus hobby.
1: Hij fotografeert vaak bij fietstochten in heel Europa. Hij kan er heel veel over vertellen. Hij geeft er zelfs lezingen over. Maar wij willen toch wel eens weten hoe iemand nou bij zo'n hobby komt.
0: En wat is nou de mooiste putdeksel die hij ooit heeft gezien?
1: Er zijn al hele oude schijnbare, de oude Romeinen gebruikt. Dus, maar hij gaat er van alles over. Jos den Otter is wethouder in Vught. Onder andere verantwoordelijk voor woningbouw. Er is een site, daar moet je maar eens op kijken. Dat heet de woningbouwkaart. En daar staan alle projecten die nu lopen, staan daarin. En dan kun je op klikken en dan krijg je hoeveel woningen... Hoeveel A-categorie, weet ik het allemaal, in welk stadium het is. Heb ik even gekeken, bijna 3.2928 woningen staan er nu in totaal in.
0: Die nog gebouwd gaan worden?
1: Ja, waar al plannen voor zijn. Dus het is nog niet allemaal dat ze al aan het bouwen zijn, maar ook waar aanvragen voor zijn en alles. Je kijkt er ook uit. Maar niet iedereen is gelukkig met welke woningen er gebouwd worden. Er was een hele discussie nog over 2/3... 1/3, 30%, 420.000 euro. Ik snap er niks meer van. Dus daarom hebben we Jos gevraagd of het is uit wil komen leggen hoe dat er nou precies zit. Na 11 uur komt Bert Timmermans langs. Hij is nu burgerlid, maar hij was voorheen raadslid van de VVD. Dus een andere positie neemt hij nu in. En we zijn benieuwd hoe het hem bevalt, hoe dat gaat en of hij nog steeds denkt dat hij voldoende invloed uit kan oefenen. Want iets wat de leesvaardigheid van kinderen loopt terug.
0: Ja.
1: Die loopt flink terug. Zelfs bij 15-jarigen zijn we, als ik het goed heb onthouden, de 1 na slechtste van Europa.
0: Oeh.
1: Dat kan niet goed zijn. Dus er gaat heel veel aandacht naartoe. Daarom bij ons ook. Kinderboekenmaand komt eraan. Annette Jansen, zij is specialist lezen van Huis 73. Die gaat vertellen wat er allemaal georganiseerd wordt. Wat je kunt doen om kinderen beter te laten voorlezen bijvoorbeeld. Is een van de dingen die dan genoemd worden. En we sluiten af met de jaarlijkse wielerploegen tijdrit van de Vughtse IJsclub. Ik weet niet of je dat weet, op de parallelweg van de A2 tussen Vught en Bokstel. Daar vindt ieder jaar een ploegentijdrit, wedstrijd, plaats. Wat is een mooi woord voor Scrabble. En als het goed is, zaterdag, volgende week zaterdag, de 28e versie. Het record staat op 48,28 km per uur. En we gaan naar Martin Huisman vragen, hij is een van de organisatoren, of hij denkt dat het dit jaar verbroken wordt.
0: Ja. Dat is één van de vragen, daar ben ik van overtuigd. Er komen nog vast en zeker meer vragen bij je naar boven.
1: We denken er nog wel een paar. Hoor.
0: Ja, dat dacht ik al, daar ben je heel goed in. Barry, ik wens je heel veel succes. Wie hebben we erbij?
1: Frida.
0: Frieda erbij, ja, Frieda. En Rolf achter de knoppen.
1: Rolf achter de knoppen, Frieda Roepen van der Voort, die stelt de goede vragen. En Niek Persoon, ik had de genoemd gastvrouw, maar dat is natuurlijk de
0: gastman. Gastheer, ja.
1: Gastheer, ja. Nou. Het is ook nog een heer.
0: Het gaat helemaal goed komen hier. Ik wens je heel veel succes.
1: Dank je wel.
0: En dan hebben wij nog ruimte voor eentje. En dan gaan we de Wie van de Novo 3 bekendmaken. En dat is Boston met Amanda. Nee, andersom.

0: Ja, we moeten hem toch een beetje wegdraaien, want we hebben nog werk aan de winkel met betrekking tot de van de Novo 3. En ja, ik wil ook nog zo meteen, niet zo meteen, dat ga ik nu alvast doen. Bedankt voor het luisteren, want we gaan eruit met...
1: Dit is Wie van de Novo 3.
0: En ik heb de stemmen geteld. Nee, het was allemaal nog niet zo makkelijk. Maar, ja, er kan er eigenlijk maar eentje winnen. En dat is nou eenmaal zo. We gaan eruit met Donna Summer. Could it be magic? Tot vrijdag, 6 uur.

0: juilen hoor. Want wat er ook gebeurt,
1: altijd blijven lachen.
2: Maak het verhaal verder zelf af en kleur de plaatjes.
3: Tot ziens! Tabby! Doei!
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
8: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Novo 3. Overal thuis. Op Novo 3.
12: Dit is Novo 3.
13: Goedemorgen, welkom bij Blikveld. Het is 19 september, alweer 2026, bijna herfst. We hebben vandaag voor u 6 onderwerpen. Na 11 uur gaan we praten met Martin Huisman over jaarlijkse wielerploegentijdrit van de Vughtse IJzerclub. We gaan praten met Annette Jansen over leesvaardigheid en de kinderboekenmaand. We gaan praten met Bert Timmermans, hij is burger.

0: We hoorden Phil Lynott met Old Town. En dat is misschien wel een toepasselijke plaat. Want we gaan praten over eigenlijk een Old Town. Dus de oude situatie met de spoor. En een New Town. Dus de nieuwe situatie met de spoor. Een tunnel enzovoort. Enzovoort. Daarvoor hebben wij uitgenodigd Ricardo Nuyens. Ik vroeg net aan hem. Hij heeft op zijn visitekaartje staan. Manager omgeving en conditionering. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar de reden dat hij hier is, is omdat er dit weekend geen treinrijden. Had u misschien al gemerkt. En dat komt omdat de Alliantie Vught Verdiept keihard aan het spoor werkt. Damwanden en stalen balken worden de grond ingetrild. Er wordt een transportleiding geplaatst. Er worden bomen gekapt, struiken weggehaald. Oeh, Ricardo. Een druk weekend.
1: Zeker een druk weekend.
0: Ook voor jouzelf?
1: Voor mezelf ook. Drugs is eigenlijk al voor mij achter de rug. Dat is de voorbereiding. Dus nou, dat hebben mensen ook wel hopelijk kunnen merken in de communicatie. Dus veel brieven, veel uitleg gegeven. Op het informatiecentrum veel mensen te woord gestaan. En nu dit weekend staan we eigenlijk stand-by. Dus mochten de vragen binnenkomen, dat we er gewoon zijn voor de mensen. Om de vragen die er zijn te kunnen beantwoorden.
0: Want wat gaan we allemaal doen? Ik heb net wat genoemd. Damwanden, trillingen, geluidsoverlast. Dat is denk ik iets waar mensen vragen over stellen.
1: Ja, nee, en terecht ook. Nee, in principe is het de bedoeling dat hier uiteindelijk ook die verdiepte ligging komt. Ja, die komt er niet zomaar. Heel veel dingen hebben we al voorbereid. En wat eigenlijk afgelopen nacht is gebeurd, is eigenlijk bij de overweg van de Laagstraat. Dat wordt een onderdoorgang. Dus dat moeten we, moet uitgegraven worden. Dat kan niet zo 1, 2, 3. Dus we hebben daar het hele spoor eruit gehaald. Dus een speciale trein. Men noemt hem de Obelix, omdat

0: heel veel werk in één keer kan verzetten. Dus die heeft het hele overweg in één keer eigenlijk eruit gehaald. Daar gaan we vandaag rond etenstijd en eigenlijk de hele nacht enorme damwanden aanbrengen. Om daarna weer het spoor eroverheen te plaatsen, waarin we later zomaar die onderdoorgang kunnen maken. En op verschillende plekken hebben we wat pasplanken aangebracht. Dus in de normaal gesproken werken we met de CSM-techniek. Dus dat betekent dat we de grond uitvrezen. Dan wordt een betonmengsel ingegoten. En in die betonmengsel worden dan stalen binten. Ja, en één zo'n stalen bint weegt net zoveel als twee medium grote olifanten. Dus dat zijn enorme joekels. En daartussen plaatsen we een pasplank. Ja, dat moet trillend gebeuren. Ja. Ja, en zulke soort werkzaamheden, ja, dat heeft gewoon effect enerzijds op de ondergrond. Dus dat willen we doen wanneer er geen treinen rijden.
1: Ja. Waarom hebben we die binten en zo allemaal nodig?
0: Nou, uiteindelijk is de bedoeling, nu is het allemaal maaiveld, maar uiteindelijk moet die hele verdiepte ligging uitgegraven worden. En we kunnen niet zomaar een enorm gat van 23 meter diep graven. Dus het moet heel gecontroleerd. Dus vandaar dat we allemaal segmenten maken met damwand, wat helemaal waterdicht is. Om uiteindelijk...
1: En daar komt dan de tunnel in?
0: Ja.
2: Ja. Ja. En wat bedoel je dan met die onderdoorgang bij de Laagstraat? Onderdoorgang van de trein?
0: Nee, de trein blijft op hetzelfde. Alleen de overweg gaat er onderdoor. Dus we gaan. Dus nu is het een overweg. Dus elke keer moet je wachten op de trein. Wanneer die gepasseerd is. Ja. En straks ga je eigenlijk onder het spoor door.
2: Oké.
1: Dus daar is geen tunnel meer. Nee, daarvoor heb je de tunnel. Daar komt die dan omhoog. Ja. En dan gaan de auto's, fietsen allemaal het onderdoor.
0: Klopt.
1: Dat kan niet anders dan met trillen?
0: Nee. Nee, dus we doen heel veel trillingsarm. Ja, dus de middel
1: dan
0: van,
1: duw je erin met een...
0: Ja, dan drukken we het erin. En drukken kan tot een bepaalde kracht. Want als je op een gegeven moment doorheen drukt, dan druk je het kapot. Dus we drukken alles zoveel mogelijk tot een bepaalde diepte. En we hebben een aantal planken. Nou, misschien als je er langs bent gereden, heb je misschien afgevraagd van... Goh, ik zie een aantal damwanden nog een beetje erbovenuit steken. Ja, dat klopt. En juist die damwanden moeten we verder intrillen. Zodat ze op de juiste
2: diepte zijn. Komen.
0: Ja.
1: En die damwanden gaan dan ook 23 meter de grond in?
0: Nou, op het diepste stuk wel, ja. Ja, ja. Dus we hebben die bak, die gaat steeds met een toerrit noord, toerrit zuid, steeds naar beneden toe. En het stuk waar we nu ook hebben gemaakt is eigenlijk het diepste stuk. Dat gaat echt 23 meter de grond in.
1: Zo, dat is moeilijk voor te stellen. Ik zat even na te denken, 23 meter is wel heel diep.
0: Ja.
1: En wanneer gaan we uitgraven? Want dat geeft natuurlijk ook best wel wat overlast. Want dat zand moet eruit, dat moet ergens in, dan moet dat afgevoerd worden.
0: Ja, daar starten we begin volgend jaar daar echt mee met het uitgraven. Dat zijn ook echt mooie werkzaamheden om te zien. Hè? Want dan gaan we eigenlijk segment voor segment wordt uitgegraven. Dus op een gegeven moment zie je ook een kraan op een ponton drijven. Er gaan zelfs duikers naar beneden om alles te inspecteren en schoon te maken. Goed, daar gaan we allemaal later in het traject allemaal wat gedetailleerder over communiceren. Zodat het ook zichtbaar is en men weet wat gaat gebeuren.
1: Een van jouw taken is om goed te communiceren. Krijg je veel vragen?
0: Ja, we krijgen best wel veel vragen. En dat is ook logisch, hè, want het is, je werkt toch echt wel midden in een woongebied. Mensen staan ermee op en gaan ermee mee slapen. En ik vind het altijd heel belangrijk om dat je de informatie verstrekt. Dus hebben we ook een enorme inhaalslag aan het maken om ook het werk ook onderdeel te maken van

0: het leven hier. En niet zozeer dat je er heel veel last van hebt, maar dat je in ieder geval weet wat er in je buurt gebeurt. Want daar is de grootste acceptatie mee. En,
1: ja.
0: Ja, dus hebben we in ieder geval voor dit weekend hebben we alle zeilen bijgezet. En ook voor de komende periode zullen we steeds meer van ons laten horen.
2: Hoe is jouw gevoel? Zijn de mensen positief, kritisch? Zijn ze bezorgd? Zijn ze lastig?
0: Nee, het begint denk ik altijd wel. Ja, dus hebben we in ieder geval voor dit weekend hebben we alle zeilen bijgezet. En ook voor de komende periode zullen we steeds meer van ons laten horen.
2: Hoe is jouw gevoel? Zijn de mensen positief, kritisch? Zijn ze bezorgd? Zijn ze lastig?
0: Nee, het begint denk ik altijd wel met kritisch. Vanuit, ja, ik wil weten wat er gebeurt. En wat ik zelf heel erg merk, nou, we hebben ook het informatiecentrum waar mensen naartoe komen. Is wanneer je uitlegt wat er gaat gebeuren, een stukje achtergrond geeft. Ja, dat er steeds meer ook besef wordt, oh ja, ik snap nu een beetje wat ik nu voor me kiezen krijg en wat er nog aan zit te komen.
1: Ja.
0: Dat we ook uitleggen hoe complex het eigenlijk allemaal wel niet is. Het is echt een staaltje Nederlands vakmanschap wat hier plaatsvindt in het dorp. Wat echt niet overal gebeurt. Dus het is ook, ja, voor ons ook gewoon wel echt. Ja.
1: Kun je ook kijken mooi naar een project of het vergelijken met een project elders in Nederland? Dat zo ingrijpend is als hier?
0: Nou ja, elk project heeft toch weer zo'n eigen dynamiek. Ja. Dus op zich, ja, overal in Nederland worden wel damwanden geplaatst. Er zijn meerdere verdiepte liggingen gemaakt.
1: Ja.
0: Maar hier maakt het wel weer specifiek dat je ook met heel veel overwegen zit.
1: Ja.
0: Die ook nog afgesloten worden. Heel veel woningen die er direct aan zitten.
1: Ja.
0: Ik moet zelf zeggen, volgens mij is de gemeente Vught ook al een hechte gemeenschap. Waar mensen elkaar ook wel voor elkaar opkomen en zorgen. En dat geeft ook wel gewoon weer een mooie dynamiek. En daar zijn wij ook te gast in.
1: Het begrip. Vroeger zeiden we altijd, waar woon jij? En dan zei je, over het spoor. Of deze kant van het spoor. Dat was hem, Barry?
2: Nou ja, het ligt midden door het dorp door het heen. Gast, dus heel veel aangrenzende huizen. Dus ja, veel mensen die zich heel erg mee verbonden voelen.
0: Ja.
2: Ik moet altijd een beetje aan Beste denken.
1: Ja.
2: Daar hebben ze ook een tunnel gemaakt al geleden. En dat was natuurlijk ook een heel gedoe. Als je nu kijkt, is het prachtig mooi geworden. En ben je van een hoop wachten voor de spoorlijn af. Maar ja, het is nogal een langdurig project. En wat mij een beetje verbaasde, of voor mij kwam in ieder geval in één keer uit de hooghoed, ja, we hebben een jaar vertraging. Toen dacht ik, nou, die gaat er wel erg makkelijk in. Zijn dat soort verrassingen, kunnen die er nog meer komen? Ik schrok er een beetje van.
0: Ja.
2: Ik werd ook niet zo goed uitgelegd waarom dat was. Tenminste, ik kon het nergens vinden. En toen dacht ik, een jaar erbij, potverdikke, daar is nogal wat.
0: Zeker als hij zo overkomt, dan snap ik dat je erg...
2: Ik kon niet goed vinden wat de reden... Een jaar is, weet je, kan me best veel zeggen. Ja, we hebben een verzakking en moeten we oplossen.
0: Ja, kijk, het is een enorm complex project. En we komen van alles tegen. Tegenvallers, maar ook dingen die goed gaan. Heel veel dingen die goed gaan. En dat pak je ook gewoon stuk voor stuk op. En wat we nu, wat onlangs gecommuniceerd, hè, dus dat de indiensttreding van het spoor een jaar later is dan vooraf gecommuniceerd. Daar vonden wij aan de voorkant, daar moeten we open en eerlijk over zijn. We hadden ook kunnen wachten totdat het echt optreedt. Maar rond deze zomervakantie keken we elkaar gewoon aan en zeggen, ja, het is super moeilijk, super complex. We staan onder hoogspanning, we doen echt de juiste dingen. Maar er hoeft maar iets te gebeuren. Het is niet haalbaar. En hoe realistisch is het dan een datum te blijven noemen waarvan iedereen zoiets heeft? Het wordt wel heel spannend of ik weet niet of we het gaan halen.
2: Was het ook een beetje om de druk ervan af te halen?
0: Nee, en wat erbij komt is om die indienststelling mogelijk te maken, hebben we een hele lange treinvrije periode nodig. Hè? Dus nu hebben we een treinvrije periode van, laten we zeggen, 52 uur. En dan gaat hij er echt meerdere weken uit. En ja, om dat voor elkaar te krijgen zit echt een voorbereidingstijd van 2 à 3 jaar. Dus het was nu zeggen dat we een jaar later gingen. Ja. Als we een jaar hadden gewacht, hadden we nog een jaar erbij. Omdat die voorbereidingstijd zo enorm groot is. Omdat het echt wel wat is als je hier een treinvrije periode hebt.
1: Ja.
0: Die moet je aanvragen. Er zijn ook heel veel andere projecten in Nederland, zelfs in het buitenland, waar rekening mee gehouden moet worden. Plus dat we het ook nog gaan combineren met de afsluiting van de N65. Om daar die knoop zeg maar eerst los te krijgen en dan weer op de juiste manier in elkaar te zetten.
2: Nou, is dat de grootste uitdaging in het hele project?
0: Dat is wel iets waar we nu naar uitkijken.
2: Want dat is denk ik wel heel uniek.
0: Dat is echt uniek. Dus dat je waar nu de weg onder het spoor doorgaat en straks gaan we het omdraaien. Dus een enorme fasering zit eraan. Dus we hebben het echt heel goed uitbedacht. Nu is het ook zaak, nu we de datum ongeveer weten. Het zal de zomervakantie ook wel zijn. Dan gaan we steeds verder slijpen om te zorgen dat we ook dat kunstje kunnen klaren.
2: Ja, ik begrijp dat jij een politiek antwoord gaat geven, maar ik moet hem toch stellen. Verdere uitloop. Ik zat met mijn broer over te praten en zei, ah jongen, dat jaar, er komt nog veel meer vertraging, want het is zo moeilijk dadelijk om die weg en het is nieuw en hebben ze nog nooit gedaan. Ik wil niet doemdenken of zo, maar zou het zomaar kunnen dat dat nog een keer uitloopt? Of kunnen we ook inlopen bijvoorbeeld? Of?
0: Ook dat is mogelijk. Ja, als ik een glazen bol had gehad.
2: Ja, nee, ik weet wat je nu gaat zeggen, maar ik moest hem stellen.
0: Nee, ik snap dat je hem stelt. Nou, als we nu kijken in ieder geval naar dit weekend van hoe we het gepland hebben en wat we nu voor elkaar hebben gegaan, dan wordt de werkzaamheden buiten echt op uur. Ik kan met de planning zeg maar op het ene oog houden en naar buiten kijken en het loopt voorspoedig. Dus de werkzaamheden die we nu uitvoeren en de output die er nu uitkomt, dat geeft mij heel veel vertrouwen.
2: Tot nu toe loopt het project op schema?
0: Zeker, zeker dit weekend en ook alle voorbereidingen naar dit weekend.
2: Een transportleiding wordt er aangelegd.
0: Een transportleiding?
2: Ja, tussen de Postweg en de Loonse Baan in Vught leggen we een transportleiding aan. Via deze leiding pompen we water uit de Dommel naar de bouwkuipen van de verdiepte ligging.
0: Dat gaat nog plaatsvinden. Dus
1: dat is niet dit weekend.
0: Dat is niet dit weekend. Nee.
2: Ik heb het uit jullie persbericht gehaald. Dus ik dacht, dat doen ze nu ook.
0: Dat zijn werkzaamheden die we nu nog niet uitvoeren. Maar het is wel iets wat plaats gaat vinden. Ja. Ja,
2: maar dat is eigenlijk om de water in die bak te krijgen.
0: Ja, want om even een stukje uitleg te geven. Als we, we graven de bak uit. Dan komt er zoveel druk van de buitenkant dat die zelf naar binnen kan klappen. Nou, water is een heel mooi middel om dat tegen te houden. Ja. Ja, dat water moet er ergens vandaan komen. En daarvan hebben we nu het idee om dat uit de Dommel te halen. En dan kan je met een transportleiding langs het spoor, netjes zonder dat er heel veel mensen last van hebben, water halen, in de bak stoppen.
2: Maar dan praten we over behoorlijk wat water.
0: Ja.
1: Dan
2: gaat de Dommel een meter zakken.
0: Nee, absoluut niet. Want we hebben natuurlijk ook gewoon het reguliere grondwater. Ja. Dus dat is er al.
1: Dat heb je al.
0: Dus dat grondwater zit op een bepaald niveau.
2: Maar dan moet er een keer weg ook dat grondwater, toch?
0: Maar we hebben een enorme fasering. Dus we halen, als we het water op hebben gehaald, wordt het continu hergebruikt binnen ons eigen werk. Natuurlijk kan er ook wel wat verspilling zijn. Nou, dan hebben we extra water nodig. Ik heb een aantal hele slimme collega's die dit helemaal uitberekend hebben. Hoe we met zo min mogelijk, in ieder geval te voorkomen dat die Dommel helemaal leeg getrokken wordt, het werk netjes en veilig kunnen maken. Ja,
2: nee, ik snap dat de Dommel het wel overleeft.
0: Ja, er zit een enorm technisch hoofdstukje
2: aan. Maar er komt ook een tunnelbak in, toch?
0: Het wordt een tunnelbak.
2: En daar komt die rails op. Dus je moet ook nog een keer die bak maken. Dat is neem ik aan allemaal beton.
0: Ja, dus eerst wordt de bak eigenlijk in segmenten gemaakt van
2: staal. Is dat klaar al? Of moet dat gestort worden?
0: Nee, het eerste segment is dicht. Het eerste segment is dicht. En dan volgen er nog een stuk of 8, 9 van die segmenten volgenomen.
1: Ja, en dat is die 9 segmenten die vormen uiteindelijk de totale lengte van de verdieping.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Zullen we even over het stationgebouw?
0: Ik ben misschien nog heel benieuwd naar de.
2: Ook, maar worden er nog bomen gekapt?
0: Nee, we hebben wat snoeiwerkzaamheden nodig. Dus met name richting het spoor van Tilburg worden geluidsschermen in het project geplaatst. Nou, daar hebben we nu best wel wat bomen staan daar. En die gaan we dit weekend snoeien. En dat doen we vanaf het spoor.
1: Want dat ligt ook heel veel in de tuin, hè, daar.
0: Ja, maar zover eigenlijk heel veel mensen in de tuin komen niet. Het zijn echt de bomen die echt aan het spoor zijn. Eigenlijk al bijna over het spoor heen groeien. Mm-hmm. Die worden dit weekend gesnoeid vanaf het spoor om daar werkruimte te creëren om straks uiteindelijk ook die geluidsschermen daar te
2: maken. Nou, dan naar het meest spectaculaire onderdeel van vandaag. Het verplaatsen van het station.
0: Ja.
2: 13 meter, 54, orde van grootte, wordt het station verplaatst.
0: Klopt.
2: Wanneer, weten we dat al? Eind oktober wordt er een keer gezegd.
0: Maar we koersen nu op eind oktober. Ja, het is een enorm ook dat een technisch hoogstandje. Dus we hebben ook het juiste weer nodig. En nou, om het helemaal goed en zuiver te doen, koersen we op eind oktober. En maken we een week vooraf de datum, de dag bekend.
1: Ja.
0: Waarin mensen ook kunnen kijken. Zelf ook bewust gekozen. Want stel je voor dat de dag later is of eerder. Ja, het zou gewoon zonde zijn als iemand die wil kijken zijn agenda ervoor vrij maakt.
2: Ja.
0: Het wordt een andere dag.
2: Dus hoe goed kun je het zien?
0: Nou, we zijn...
2: Ik bedoel eigenlijk, zetten jullie een tribune neer?
0: Ja, nee, er wordt een tribune neergezet. Waardoor je... En ja, je kan bij het hek kijken. Dus we zorgen dat je veilig kan staan, kan kijken. Er komt ook een tribune waar je op kan zitten om het te kunnen zien.
2: Livestream?
0: Een livestream komt er ook. En dan ja, kan je ja, live meekijken hoe het station centimeter voor centimeter...
1: Hoe lang gaat het duren?
0: Ja, we verwachten, in de planning staat dat we zeker de hele dag bezig zijn. Dus je kan zo 8 à 9 uur rustig aan.
1: Instromen om te kijken en dan zie je dus dat het centimeter voor centimeter...
0: Heel rustig. Ja, je moet echt veel geduld hebben wil je hem helemaal zien verplaatsen. Maar gewoon het idee dat zo'n iconisch gebouw verplaatst wordt. Ik denk dat aanzicht is al mooi genoeg.
1: En jullie zijn nu bezig met de voorbereidingen van die nieuwe plek waar het moet komen. Want dat moet natuurlijk ook uitgegraven worden.
0: Ja, dus we zijn nu echt druk voorbereidingen. Dus dat het station vrijgemaakt wordt. Hè. We nemen ook de kelder mee. Dus nou, dat is nog extra graafwerk. Nou, er worden een soort rails gemaakt waar die uiteindelijk ook op verplaatst wordt. Veilig aangebracht om hem ook op te kunnen tillen en te kunnen verplaatsen. Ja, die voorbereidingen zijn we nu heel druk mee bezig.
2: Ik zag heipalen al in de grond.
0: Ja, dat is voor om hem te verplaatsen, zeg maar.
1: Dat is tijdelijk.
0: Ja, dat is tijdelijk om hem op zijn plek te krijgen. En als hij op zijn eigen plek staat, dan wordt alles wat we hebben gebruikt om hem te verplaatsen, wordt weer
1: negen. Dat zijn een soort hondjes.
0: Ja, maar dan wel hele specifieke en hele grote hondjes. Ja, zo wil ik het zelf niet noemen. Dat doe ik echt tekort.
2: Ja, maar als PR-man is dat natuurlijk geweldig. Weet je, we hebben het net over trillen en geluidsoverlast. En nou, dat is allemaal vervelend. Maar dit is natuurlijk spectaculair.
0: Ja, dit zijn dus huzaren stukjes die op zo'n project als dit gebeuren. Ja,
2: ik vind het heel moeilijk te begrijpen dat gebouw dan zeg maar niet breekt of scheurt of... Nou, ik heb het gezien in Houten, daar hebben ze het ook gedaan. Ja. Ik denk over een iets grotere afstand en dat is ook allemaal goed gegaan. Dus daar gaan we nu ook maar vanuit. Maar ik vind het wel heel spannend.
0: Ja, en daarom hebben we ook wel echt een gespecialiseerd bedrijf hiervoor ingeschakeld. Die dit vaker doet. Dus dat is natuurlijk wel technisch hoogstandje die hier gaat plaatsvinden. En het is helemaal al die voorbereidingen dat het werk stabiel is. En ze maken een soort van plaat eronder. Ja, en met die plaat gaat hij rustig gaan naar zijn nieuwe locatie.
2: Nou, we gaan het meemaken. Ja. Wanneer gaan de treinen rijden? Dit weekend?
0: Maandagochtend gaan ze weer rijden. Ja.
2: En in de tussentijd rijden de bussen?
0: Ja.
2: Krijg je daar nog veel klachten over dan? Van andere mensen, niet mensen die in Vught wonen, maar die zeggen... Ja, goh, ik moest van Den Bosch naar Eindhoven.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daar zelf nog niks van gehoord. En dat is ook wel een gebruikelijke manier als een treinvrije
2: periode.
0: Mensen wennen eraan, maar nee, we hebben er eigenlijk geen...
1: Dat is ook de verantwoordelijkheid van de NS om dat te communiceren en mee te nemen.
0: Ja, het is een combinatie tussen ProRail en NS. En daarin merk je ook dat er echt wel goed samengewerkt wordt om dat vlekkeloos te laten verlopen.
2: Ja. Nou, het was hartstikke fijn dat je hier was. Ik hoop dat we in de toekomst nog eens een beroep op jou mogen doen.
0: Zeker, ik kom hier graag om het werk uit te leggen.
2: Ja,
0: zeker.
2: En als je zegt, nou heb ik eens iets spectaculairs, dan moet Vught weten. Ja. Dan houden we ons van harte aanbevolen dat je even langskomt.
0: Helemaal goed.
2: Dankjewel. Ricardo Nuyens van Verdiep Vught. En ik wil nog één keer zeggen, zijn manager omgeving en conditionering.
0: Goed. Dankjewel.
2: Dankjewel, hè.
3: Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is Blikveld op Novo 3. Zand en informatief.

0: U luisterde naar Taylor Swift. Zij zong over Ophelia. En u weet natuurlijk al dat de hobby van Taylor Swift te maken heeft met zingen. Maar we hebben nu toch wel iets bijzonders. Want Frank Kouw zit tegenover mij. En die heeft een hobby die zo opvallend is voor mij dat we meteen uitgenodigd hebben. Hij fotografeert namelijk putdeksels. En dat doet hij al meer dan 20 jaar. En in heel Europa. En meestal tijdens fietstochten. Hij geeft ook lezingen als je wil. En ik dacht, daar moeten we toch eens over gaan praten. Natuurlijk zijn er al heel lang putdeksels. In de Romeinse tijd werden ze al gebruikt als afdekking van de riolering. Maar ik dacht echt, ik zal het maar heel eerlijk zeggen, Frank, wie gaat er nou putdeksels fotograferen?
1: Ja.
0: Jij.
1: Ja, ja.
0: Maar hoe is dat begonnen? Hoe begint zoiets?
1: Ja, dat is eigenlijk heel onverwacht dat zoiets begint. Ik was in 2003 met vrouw en vrienden in Rome. En we liepen daar en op een gegeven moment zag ik op het trottoir een putdeksel liggen. Met de letters SPQR. En dat betekent Senatus Populusque Romanus. Senaat, een volk van Rome. En dat verwijst zeg maar naar het glorierijke tijdperk dat Rome het heel Noord-Afrika en een grote delen van Europa en het Midden-Oosten bezet had. En overheerste de macht van het Romeinse Rijk. Dat lag daar uitgedrukt in SPQR op een trottoir. In een putdeksel. En onder die putdeksel stroomt het afval van het Romeinse volk. En die tegenstelling van toen en nu, die triggerde me. En toen heb ik een foto genomen. Toen dacht ik, dat is voor het fotoalbum van deze lang weekend van deze reis. En een jaar later waren we in Trier op de fiets. En daar lag een putdeksel van de heilige Petrus. En dat was ook zo mooi. Ik dacht, heilige Petrus met een sleutel in zijn hand voor de hemel. Ja. Dat denken wij, hè. Maar hij lag op de onderwereld van Trier, waar al het vuil van de bevolking van Trier doorheen spoelt, dat rioolstelsel. Toen kwam er een beetje stoute gedachte in me op. Die sleutel, wij denken wel dat dat voor de hemel is, maar misschien is het ook wel de sleutel die toegang geeft tot de onderwereld. En dat was het moment dat ik dacht van, dit is interessant, dit is leuk, in die putdeksels, daar is iets te zien en in te vinden. Ik ga aandacht aan besteden, ik ga ze fotograferen.
0: En toen zei jouw vrouw?
1: Ja, ja, wat zei ze eigenlijk? Dat weet ik niet meer.
0: Zij zei niet van, mag Kees of zo?
1: Nee, dat zei ze niet. Maar ik weet wel dat de vrienden waar we mee op stap waren en waar we later nog wat vakanties mee hebben gehad, weekjes fietsen, die wenden er op een gegeven moment wel aan. Vaak was het zo dat ik een putdeksel liggen en dan stopte ik en dan fietsen zij met z'n drieën door. En dan moest ik er hard achter fietsen. Maar nu is het zo dat als ik samen met mijn vrouw op stap ben, dat zij kijkt mee. Ja. En ik sta hier een foto te maken van de putdeksel. En er staat zij een paar honderd meter verderop al te zwaaien van nog eentje.
0: Kom je ze toevallig tegen?
1: Ja. Want je fietst ergens. Bijvoorbeeld toen wij in Coburg fietsen. Je rijdt daar door die stad. Op weg ergens naartoe. En je ziet daar opeens een putdeksel liggen. Met iets heel bijzonders erop. En ja, daar, en dan stop je en dan maak je er een plaatje van. En op een gegeven moment is het al zo dat je gaat natuurlijk steeds maar je gaat naar de grond kijken. Terwijl de meeste mensen als ze op vakantie zijn, kijken ze om zich heen. Niet zozeer naar de grond. En dat doen wij dus wel.
0: Zeg je dan ook, we gaan nu naar Noord-Frankrijk, want daar...
1: Nee, dat niet.
0: Zo erg is het nog niet?
1: Nee, zo erg is het nog niet. Nee. Maar de verleiding begint wel te ontstaan. Hè? Van als je hoort van daar liggen wat putdeksels, dat je die wil fotograferen. En zo liggen er in ieder geval met 80-jarig verleden van Airborne, in 1944, zijn er putdeksels gelegd tussen Renkum en Arnhem. Vier verschillende Airborne putdeksels. En daar heb ik wel zo'n idee, daar moet ik echt gewoon eens een keer naartoe om die op te zoeken en te fotograferen. Dus dan ga je ze echt opzoeken.
0: Ja, weet je of er ook andere mensen zijn die dat...
1: Ja, die zijn er.
0: En hebben jullie al een club?
1: Er is geen club, maar ik weet dat er Facebook een gemeenschap is die je putdeksels met elkaar uitwisselt. Ja. Ja.
2: Niet elke putdeksel heeft een illustratie, neem ik aan. Of een betekenis.
1: Een eenvoudige putdeksel. Het enige wat erop staat is de fabriek die het gemaakt heeft.
2: Ja.
0: Of het dorp of de stad waar je bent.
1: Ja, maar dan heb je vaak ook nog een gemeentewapen of zo. Ja. Op het putdeksel. Ja.
0: Je zegt, hè, er zijn er best veel gemaakt naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen of zo.
1: Ja.
0: Ik kan hem aan het eind vragen of nu. Wat is voor jou de meest bijzondere?
1: Nou, een heel bijzondere vind ik een pudeksel die in Middelburg ligt. En in Middelburg ligt op het Damplein ligt een pudeksel die gelegd is door Wim Breuker. Met een stuk tekst erop. Time is an empty bottle of wine. En dat vind ik een bijzonder pudeksel. Wat is er aan de hand in Middelburg? Jaarlijks wordt daar een festival nieuwe muziek georganiseerd. Ja. En Willem Breuker deed met zijn Willem Breuker collectief, deed daar altijd aan mee. En op een gegeven moment werd hij gevraagd een tegeltje te leggen in het voormalige graanbeurs die opgetoogd was tot een podium voor moderne kunst. En toen had hij gezegd, ik wil geen tegeltje leggen, maar ik wil een pudeksel leggen. Met deze zin erop, time is an empty bottle of wine. Dat is een lied. Dit is de naam van het lied. Maar het is tegelijkertijd ook de tekst van het lied. Het bestaat uit één regel. Mm-hmm. En het maakt onderdeel uit van een suite Hunger. Die gaat over de ontberingen na de Tweede Wereldoorlog. En Willem Breuker heeft die suite gemaakt. En hij zingt dat lied, het ene regelige lied, zingt hij samen met Loes Luca.
0: Als ik het goed begrijp, en je moet maar corrigeren als het dan niet zo is, gaat het veel meer om het verhaal achter de pudeksel dan om de pudeksel zelf. Om de geschiedenis of om de gebeurtenis. Of is de lol om dat uit te zoeken?
1: Ja, dat is lol om uit te zoeken, ja. Ja, dat is hartstikke leuk om te doen. Van wat is het verhaal hierachter? En wat ik dus ook doe, is dat ik zie pudeksel
0: dan om de pudeksel zelf. Om de geschiedenis of om de gebeurtenis of... Is de lol om dat uit te zoeken?
1: Ja, dat is lol om uit te zoeken, ja. Ja, dat is hartstikke leuk om te doen. Van wat is het verhaal hierachter? En wat ik dus ook doe, is dat ik zie pudeksels, ik fotografeer. Als ik thuis ben, dan probeer ik dat verder uit te zoeken. En dan stuur ik soms een bericht naar een stad waar ik hem gevonden heb. En vraag, wat is hier het verhaal achter? Ja. En dan krijg je reacties. En dan ontdek je op een gegeven moment wat het verhaal erachter is.
2: Ga je ook iets doen met die verhalen en die foto's?
1: Ja, die foto's die heb ik dus op mijn computer staan. Wat ik op dit moment actief mee doe, is ik geef lezingen over pudeksels. Ja. En daar gebruik ik die foto's voor. En dat is leuk. Want,
0: hoe reageren mensen bij zo'n lezing?
1: Enthousiast. Ze komen afloop naar me toe, zeggen ze van... ik ga erop letten. Ik heb er nooit op gelet. Ik kijk nooit naar de grond. En ik kan me herinneren dat ik hier in IJsselstein voor een Rotary Club... Een lezing gaf. En we hadden een borrel vooraf. En de mensen liepen binnen. En ik hoorde iemand die binnenkomt lopen zeggen... pudeksels, dat kan toch nooit wat zijn? Ik reageerde niet op. En toen na de lezing kwam die persoon naar me toe. En die zei van, ik had dit niet verwacht. Ik vind dit fantastisch, hartstikke leuk. Ik ga hierop letten. En dat is wat je vaak ziet, waar mensen zo reageren. Ik ga erop letten.
0: Ja. Tipt de omgeving jou ook?
1: Ja.
0: Zeg, goh, ik heb er nu een gezien.
1: Ja, dat klinkt misschien gek, maar er zijn mensen die op vakantie aan mij denken. Omdat ze een pudeksel zien.
2: Ja.
1: En die mij dan toesturen. En dat is vanuit Amerika, dat is vanuit Japan en noem maar op. Het is zelfs van de Faroe-eilanden en IJsland en noem maar op. Er zijn mensen daar naartoe gaan en dan denken ze aan mij en dan sturen ze mij foto van de pudeksel. Ja.
2: En dicht bij huis in Vught hebben we iets bijzonders licht?
1: Niet zo heel veel, er echt maar eentje die leuk is. En dat is die pudeksel die uitgegeven is door Aquafix Milieu in 2013... bij de troonsbestijging van Willem-Alexander. Er is een afbeelding van Willem-Alexander en Maxima aan profiel. Mm-hmm. En elke gemeente in Nederland heeft toen in 2013 Aquafix Milieu... zo'n pudeksel gekregen met het verzoek die in de plaats neer te leggen. Hier in Vught ligt hij in het plantsoentje voor het stadhuis. Okay. Dus hij ligt niet functioneel, maar hij ligt in het plantsoentje.
0: Hij ligt daar mooi te zijn. Je hebt mij een aantal foto's opgestuurd als voorbereiding. Je moet me maar vergeven voor de gekke vraag, maar in hoeverre wijken de afmetingen af?
1: Over het algemeen zijn het dezelfde afmetingen.
0: Want als je die foto's ziet, lijkt het allemaal redelijk standaard. Hetzelfde te zijn.
1: Ja, zo'n 55 centimeter.
0: Maar is dat in het buitenland dan ook?
1: Want ook wel.
0: Maar het is toch raar dat die overal dezelfde afmetingen... Maar je zou toch kunnen voorstellen dat er in het buitenland een hele andere afmeting heeft?
1: Nee, over het algemeen zie je dat het dezelfde afmeting heeft. Maar er zijn ook die wat groter zijn. Maar de doorsnee per deksel die in de straat liggen, heeft allemaal hetzelfde diameter. Ja.
0: Enig idee waarom dat is?
2: Omdat de putten allemaal even groot zijn.
1: Ja, dat denk ik.
2: denk ik.
0: Ja, maar ik denk dat er niet één putfabriek. Ik denk dat, maar goed. Je had er mij ook één opgestuurd uit Amsterdam. Campus Stellei.
1: Dat is Leeuwarden, bedoel je?
0: Ja, ik kijk hier op mijn beeldje, maar Leeuwarden.
1: Ja, Leeuwarden.
0: Wat is daar zo? Daar zit een.
1: Er zit een kop op van de heilige Jacobus. En achter zijn hoofd zie je de schelp, de Jacobsschelp.
2: Jacobsschelp.
1: En die ligt in de Jacobstraat in Leeuwarden. En Campus Stellei, dat betekent sterrenveld. En verwijst eigenlijk naar Santiago de Compostela. Waar een ster op een gegeven moment aanwees waar de restanten van het lichaam van de heilige Jacobus terecht was gekomen. Die waren ze kwijtgeraakt. En die ster die wees dat aan. En daar hebben ze die kist met zijn resten hebben ze weer gevonden. En hebben ze in een schrijn gezet achter het altaar in de kathedraal van Santiago de Compostela. En de Jacobstraat in Leeuwarden is eigenlijk zo'n beginpunt van het pelgrimspad naar Santiago de Compostela. En dat is eigenlijk het verhaal wat erachter zit. En dat is natuurlijk een heel groot verhaal. Mm-hmm. Want dat pelgrimspad dat dateert al uit de 9e eeuw. En is tot op de dag van vandaag is dat iets wat door mensen gelopen wordt.
0: Ja. Ben je al wel eens in een fabriek wezen kijken waar ze putdeksels maken?
1: Nee. Ik weet dat
0: maar
1: dat...
0: ik zie aan jouw gezicht dat een wens is.
1: Ja, ik zou dat eigenlijk wel heel erg leuk vinden om dat een keer te doen. Ja. Maar het is eigenlijk nog niet van gekomen.
0: Nee.
1: En ik weet ook niet of er van gaat komen. Ja. Ik weet wel dat de kinderen op een gegeven moment geprobeerd hebben om zoiets te regelen, maar dat lukte niet.
2: Oké.
0: Okay, ja. Dan heb ik.
2: Waar staat de grootste putdekselfabriek?
1: Oei.
0: In Putten.
2: Grapjes.
0: Ja. Nee, ik weet het niet. Ik denk in Limburg.
1: Dat zou kunnen, heel wat. En ik weet niet of je van Nederland bedoelt of van internationaal.
2: Nou, laten we beginnen met Nederland.
1: Ja. Nou ja, TBS was natuurlijk een heel bekende en grote. En die is inmiddels geassocieerd met SVA. Dat is Struikferro en Aqua. Ja. Dat is ook weer een conglomeraat. En die zie je heel veel liggen. TBS en SVA, productie heel veel liggen. Dus daaruit zou je kunnen afleiden dat wel de grootste van Nederland zijn.
0: Ja. Stel, ik krijg morgen een telefoontje van die putdekselfabriek, de grootste en de beste en de mooiste die er bestaat in de wereld. En die zegt, Frank, luister eens, jij mag een putdeksel ontwerpen.
1: Oei.
0: En dan gaan we in Vught, op een plek die jij mag uitkiezen, gaan we die neerleggen. Enig idee wat er dan op die putdeksel zou komen?
1: Nou, het eerste wat er te binnen schiet, is van dat ik iets met dieren doe. Ik ben bioloog. En ik heb iets met natuur en ik heb iets met dieren. En het doet me ook een beetje denken aan een mooi putdekseltje dat ligt in het kloosterkwartier in Veghel. Van de Franciscanessen. Dat is een putdeksel met een vogeltje op een steeltje met een bloemetje. En dat verwijst naar Sint Franciscus die, zoals men zegt, preekte voor de vogels.
2: Ja.
1: Nou, dat zijn dingen die schieten me nu te binnen. Ja. Ik denk dat ik zoiets zou maken dan.
2: Ja.
0: Als er nou iemand zegt, goh, ik vind dat interessant. Heb jij een website?
1: Ik heb geen website. Daar ben ik nog niet aan begonnen. Ik weet ook niet of ik eraan ga beginnen. Maar
0: stel dat iemand zegt, goh, ik heb interesse of ik wil wel eens een keer naar zijn lezing luisteren. Wat kunnen ze dan het beste doen? In putdeksel gaan staan en wachten tot jij langskomt?
1: Tot ik langskom. Ja. Ja, de kans dat we elkaar dan treffen is niet zo groot, denk ik. mij opbellen of mijn e-mail sturen, dat zou kunnen. Ik zit ook op LinkedIn. Daarin verkondig ik ook dat ik lezingen hou over putdeksels.
2: Oh,
1: met de verwijzingen via LinkedIn word ik ook wel eens benaderd. Ik ben laatst op vakantie geweest. En in die vakantie heb ik 4 afspraken gemaakt voor lezingen. Door mensen mij toch weten te vinden, ook op mijn vakantie.
2: Ja.
1: En wat dat betreft, de digitale wereld geeft vele mogelijkheden om elkaar toch te vinden.
0: Ja, nou, er komt een artikeltje in onze nieuwsbrief. Er komt een heel mooi artikel op de website. Daar kunnen mensen jouw naam zien en dan moeten ze maar googlen en dan komen ze vanzelf bij jou uit.
1: Ja, als ze mij googlen, dan zullen ze me zeker vinden. Maar je mag mijn e-mailadres erop bijzetten.
0: Okay. We gaan een poging doen.
1: Okay.
0: Frank, dankjewel en heel veel succes in de toekomst, want ik denk dat er nog wel een paar putdekseltjes te ontdekken zijn.
1: Nou, heel erg dank voor de uitnodiging om in je programma te komen. En ik heb het heel leuk gevonden. Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Hij kwam binnengestormd, want hij is helemaal opgeladen naar een lange vakantie. Onze wethouder van woningbouw onder andere, hij doet natuurlijk nog veel meer. Jos den Otter, woningbouw, dat is natuurlijk iets wat altijd heel erg belangrijk is. Ik kwam zelf van de week tegen de woningbouwkaart aangebotst. Dat is een kaart die de gemeente in. Dan kun je alle projecten zien die in studie zijn, in voorbereiding zijn of in aanbouw zijn. En ik heb al die projecten bij elkaar opgeteld. Bijna 2928 waren het, bijna 3000 woningen in de pipeline. Toen sloeg ik het klaverblad open en toen las ik dat de oppositie toch niet helemaal tevreden is en dat er niet in de goede categorie worden gebouwd. 420.000 euro, 30%, 2/3, 1/3. Ik snapte er niks meer van. En toen dacht ik, we halen hem erbij. De man die alles weet van de woningbouw Vught. Goedemorgen, wethouder.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben helemaal.
1: Voor de duidelijkheid, ik heb gewoon 2 weken vakantie gehad. Hè. 6 weken reces betekent niet 6 weken vakantie.
2: Oh. Hierbij hersteld.
0: Nou ja, die discussie doen we op een ander
1: moment. Maar ik kom niks tekort, over de duidelijkheid.
0: Gelukkig, maar ik maak er maar zorgen. 2928 woningen, dat is ongeveer wat jij een paar jaar geleden gepland had.
1: 3 jaar geleden ben ik aan begonnen. Hè? En toen was de opgave van, nou, wat gaan wij voor Vught bouwen? De provincie die heeft er 1500 voor Vught in de planning staan tot 2035. En nou, mijn ambitie was inderdaad om te kijken, wat kunnen we meer? Nou, meer zitten we aan het dubbelen. En ik weet ook wel, op het moment dat er straks die projecten echt aan uitvoer gaan komen, dat er bezwaren gaan komen en dat er misschien wel 10 of 20% afvalt. Maar stel dat er 20% afvalt, dan hebben we al nog over 2.500 woningen. Ja. En er zijn er 1000 meer als dat wij vanuit de provincie mee hebben gekregen om te kunnen bouwen.
0: Maar zijn dat dan ook de goede woningen? De goede prijsklasse, de goede sector, huur, sociaal?
1: Nou, sinds 1 juli is er een nieuwe wetgeving. Dat betekent dat we voortaan 2/3 betaalbaar moeten bouwen, waarvan 30% sociaal.
0: Leg even uit, wethouder, wat is 2/3 betaalbaar?
1: Op dit moment is de betaalbare grens in Nederland is 420.000 euro. Inclusief btw, inclusief grond, alles erop en eraan. Daar moet dus 2/3 van de woningen die nu gebouwd gaan worden, die moeten daaraan voldoen. Waarvan 30% via een associatie, net als hier, Jules van Beningen.
0: Is dat 30% van die 2/3?
1: Ja. Ja. Als we dan kijken, dus we hebben het dan over zeg maar 30% sociaal, 37% tot betaalbaar. En dan de rest is nu aanstaande donderdag in de raad. Het college heeft daarin voorgesteld om in ieder geval die 1/3 vrij te laten voor de ontwikkelaar. Om te kunnen kijken wat er gebouwd kan en moet worden. En zijn het dan de goede woningen? Kijk, van de week in de commissie, of vorige week, toen was altijd het verhaal van, ja, moeten we dan niet ook die 1/3 nog onderverdelen in middelduur laag, middelduur hoog en duur? Ja, daar zijn we als college geen voorstander van. Want heel eerlijk, daar vind ik wel een beetje het niet helemaal juiste aan de wetgeving. Die 420.000, die geldt voor heel Nederland. En we weten allemaal of dat je een stuk grond koopt in Blauw, Vught of in die Tjerkstradeel. Daar hebben we het over andere grondprijzen. En als ik kijk naar 420.000 euro waar de btw vanaf moet, even ruwweg gerekend, hebben we het over 3,5 ton. Nou, wat kost de grond in Vught? Dat weten we ook met z'n allen. Dus dan krijgen we daar ook allemaal woningjes van 50 vierkante meter. Nou, ik denk dat dat ook niet goed is voor Vught. Want dan hebben we over 10 jaar hebben we het probleem dat we geen doorstroomwoningen hebben. En het is uiteindelijk een ontwikkelaar om woningen te bouwen die kan verkopen. Dus op het moment dat hij zou zeggen, nou, die 33% ga ik alleen maar woningen neerzetten van 1,5 miljoen. Dan moet hij eerst nog langs het college. Nou, het college zal daar niet mee instemmen, want hij zal dan kijken aan het plan. Dus het college heeft dan de verantwoordelijkheid om te kijken, joh, kunnen we daar die middelduur en duur gewoon op een normale manier met elkaar afstemmen. Maar die vrijheid vinden wij wel in ieder geval dat die bij de ontwikkelaar moet liggen. Ja. Want anders vrees ik dat er niet meer gebouwd gaat worden.
0: Die ontwikkelaar die vrijheid ook nodig om het gehele project uit te kunnen voeren.
1: Jullie weten ook, Renier van Arkel, zijn we volop mee bezig.

0: daar zijn 950 woningen gepland. Alleen, die had natuurlijk wel een andere planning in zijn hoofd als 2/3 betaalbaar. En die heeft nu gevraagd om actief mee te denken. En dat gaan we ook echt doen. Hoe krijgen we dit samen opgelost?
1: Want maar ja, dit gaat ook, geldt ook voor de plannen die al in bewerking zijn?
0: Alle anterieure overeenkomsten. Dus dat betekent kostenverhaalsovereenkomsten. Waar dus zeg maar definitief vaststaat wat het plan is. Maar die nog niet definitief verleend zijn, die vergunningen. Daar heb ik van gezegd, van die ga ik niet meer wijzigen. Bijvoorbeeld Kraaienberg. Die voldoet niet. Maar daar zijn we wel zover, want jullie weten ook, het is de eerste project in Nederland waar dat vergunningsvrij wordt gebouwd. Ik was afgelopen, wanneer was het? Woensdag was ik nog bij een grote bijeenkomst met ontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en uiteindelijk de wethouders. Daar hebben we weer samen met Heijmans het van. Toen dacht ik van, oké, we staan bijna voor het wekelijks in een of ander landelijk blad dat wij dat doen. Dus ja, dat project wil ik gewoon graag doorzetten. Ook al hebben we op dit moment nog niet alles definitief. Nou, daar werkt de provincie ook weer mee, want je moet langs de provincie. Dus op het moment dat wij zeggen...
1: Iedere plan moet goedkeuring krijgen.
0: Ja, is er in uitleggebieden wel. Dus bijvoorbeeld zo'n Kraaienberg ligt in een uitleggebied, noemen ze dat. En daar moet je voor langs de provincie. Je moet eerst langs de ambtenaren van de regio. Er zijn 11 gemeentes die hier iets over te zeggen hebben. Daarna moet het naar de BOT wonen, heet dat. Nou, daar ben ik zelf voorzitter van. Maar dan heb ik dus 11 collega's aan tafel zitten die ook iets over het plan moeten vinden. Als die akkoord gaan, dan gaat het pas naar de provincie. Die doet het dan nog een keer. Als die akkoord is, dan mogen we het uit gaan voeren.
2: Ik zou bijna zeggen... Met al die kaders die er zijn, is het dan ook niet lastig om ontwikkelaars te vinden die zo'n project gaan uitvoeren?
0: Ja, zeker. Kijk, en daar hebben we nog niet eens over in Nexus. Nee. Dat is de volgende uitdaging die erbij komt kijken. Ja. Kijk, op het moment dat nu een ontwikkelaar zegt, nou, ik wil wel gaan bouwen. En die krijgt van de next door, over 3 jaar bent u aan de beurt. Ja, die weet dat hij niet toe is. Die kan de woning niet in de verkoop zetten. Die weet niet of dat hij inderdaad dan kan gaan verkopen. Tegen welke prijzen. Want je mag India indexeren. Dus ja, we houden elkaar een beetje bezig, om het zo maar te zeggen.
1: Heb je enig gevoel bij die 3000 woningen in hoeverre dat stroomvoorziening een probleem zou kunnen zijn?
0: Ja, dat wordt een...
1: Of is dat te glazen bol?
0: Nee. Ik denk dat het inderdaad een groot probleem wordt en is. Maar weet je wat raar is? Als ik nou naar Renier van Alkmaar kijk, hè, daar liggen nog heel veel bestaande aansluitingen van de voormalige panden die er liggen. En wat zegt dan Nexus? U moet eerst al die aansluitingen inleveren. En dan gaan we over 3 jaar gaan we nieuwe aansluitingen leggen. Ja, deze is voor mij niet te rijmen. Dan denk ik echt van, jongens, het ligt er nu. Laten we het dan gebruiken. En dan zeggen ze nee, want u komt dan achteraan een rij te staan. Dus u moet eerst alles inleveren wat er nu staat. En ze leveren, dat is ook weer zoiets. Wij zouden ook kunnen zeggen, we gebruiken de huidige aansluiting. Daar sluiten we de huizen op aan. Maar dat mag niet, want uiteindelijk de energieleverancier, die levert alleen maar aan de eindgebruiker. En als wij dus dat tussenstation zouden gebruiken, dan zou de eindgebruiker weer niet geleverd kunnen worden. Dus allemaal ingewikkelde regels. Alleen, we gaan er wel voor. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de Leihoeven, daar ga ik nog steeds vanuit dat die in het laatste kwartaal van dit jaar gaan beginnen. Nou, het terrein ligt natuurlijk al een heel tijdje braak. Maar ook daar heb ik met die ontwikkelaar 3 maanden geleden nog rond de tafel gezeten, die eigenlijk niet voor elkaar kreeg. En toen hebben we met hem afgesproken, oké, we gaan kijken naar de huurprijzen die jij nu hanteert. Kunnen we daar iets in?
1: Niet voor elkaar kreeg? Wat kreeg je niet voor elkaar?
0: De exploitatie van het gebouw. Kijk, de Leijhoeven wordt straks allemaal huur. Nou, dat zijn enorme projecten waar dat uiteindelijk ook een pensioenfonds in moet deelnemen om uiteindelijk het heel... Ja, en die willen ook de risico's afgedekt hebben. Dus die vragen ook, wat zijn de inkomstenstromen? Hoe zitten ze in elkaar? Allerlei dingen die, waar zij ook weer rekening mee houden. En op een gegeven moment kwamen het er eigenlijk gewoon bijna niet meer uit om het te realiseren. Nou, dan gaan we wel kijken, wat kan er praktisch? We hebben de huurprijzen voor de middeldure huur. Daar hadden we hele goede argumenten voor om die iets op te hogen. En dan heb je het echt niet over 100 euro per maand, maar wel over kleine bedragen. Maar als je het over 80 euro maal 280 appartementen maal...
2: Heb je
0: het over geld. Ja. Daar hebben we met die ontwikkelaar ook prima af kunnen spreken met elkaar. En als het goed is, gaat hij gewoon nu in Q4 beginnen. Ja. 2,5 jaar bouwtijd. Dus dan zitten we op een kleine 300 appartementen extra, waarvan ben je 30% sociaal.
1: Ja, er was tijdens de commissievergadering best wel wat commentaar van de oppositie. Ook de VVD bracht nog wat in. Er gaat een amendementje komen. Komen jullie eruit? Wordt het uiteindelijk? Ja. Komen jullie tot elkaar? Wordt het een werkbaar?
0: Ja, ik snap het. Ik snap de VVD ook wel. Kijk, dat heb ik ook in de commissie gezegd. Kijk, het is best wel bijzonder dat wij ook als Vught destijds hebben vastgesteld. En ik was ben zelf de wethouder, hè, en ik heb het zelf ook voorgesteld. Maar die zelfbewoningsplicht was wel iets waar wij graag in Vught wilden. Omdat we niet wilden dat ontwikkelaars iets kopen en dan 3 maanden later met dikke winsten doorverkopen. Nou, daar hebben we aan gezegd, die zelfbewoningsplicht. En op het moment dat je dan je woning verkoopt, krijg je 100.000 euro boete het eerste jaar. En dat bouwt er 5 jaar af. Maar of jij een woning hebt van 3 ton, of je hebt een woning van, nou, tegen, dat was toen 7,5 ton. Maar als je een woning hebt van 6 ton, zit daar natuurlijk wel een groot gat in. Dus in dat kader snap ik best wel dat je zegt van ja, kunnen we daar iets mee doen? Nou, we hebben dat al teruggebracht. Eerst was het 5 jaar nadat je bent ingeschreven in de BAG. Dus op het moment dat je echt de woning gaat betrekken. Maar we hebben nu op het moment dat je tekent, heb je ze 5 jaar lang die zelfbewoningsplicht. Want we weten, als je nu tekent en het gebouw is over 2 jaar klaar, dan zou je dus 7 jaar vastzitten aan die zelfbewoningsplicht. Nou, dat vinden wij als college ook te veel. Ja. Van gezegd,
2: dus
0: we gaan
2: het tekenmoment is bepalend voor de 5 jaar.
0: Ja, en als je dan nog verder kijkt daarin, is het ook zo dat wij hebben gezegd van joh, het amendement van de VVD, of het voorstel van de VVD, want het ligt nog helemaal in het amendement. Maar het voorstel van de VVD zou zijn, zou je dan de aankoopprijs af kunnen trekken van de verkoopprijs. Dus stel, je koopt iets voor 2 ton. Je verkoopt het 1 jaar later voor 2,5 ton. Dan heb je 50.000 euro winst. Stel dan dat je 60.000 euro boete zou moeten betalen. Zou je dus eigenlijk in moeten leveren. Dus nou, ik heb ook gezegd, dat vind ik ook niet eerlijk. Maar dan krijg je de volgende discussie. Dan hebben die mensen hebben een keuken erin gezet van 20.000 euro. En die hebben de tuin aangelegd. En ja. Ik zeg ja, dan krijg je ook een bonnetje van de Gamma. Dat ze spijkertjes hebben gekocht. Dat gaan we niet doen. Dus ik ben benieuwd waar dat de VVD mee komt. Maar ja, we wilden zeker ook meedenken.
1: Ja. Komt het wel goed met de woningbouw?
0: Jazeker.
1: We hebben allerlei ontwikkelaars. En,
0: nee, maar luister, we zijn echt goed bezig met Heijmans van Kraaienberg. Nou, wat ik net zeg, de Leijhoeve gaat van start. Zus Theresia loopt op dit moment. Nou, al bij elkaar hebben we het dan over 600-700 woningen, hè, de komende 2 jaar. Dus dat gaat echt gerealiseerd gaan worden. Hè, waar de bouw gewoon van aanvangt. Hè. En dan hebben we die andere 1400 of 2400. Die hebben we ook nog in de pen zitten. Ja. Renier van Arkel heeft nu het streven. Ik vind het ambitieus en daar hou ik alleen maar van. Hè. Dat heb ik ook gezegd. Ja, daar gaan we wel vast proberen te houden. Maar 2028 willen zij starten. Als zij gaan starten, dan hebben we het over 1100, 1200 woningen. Die dan in 6 jaar tijd worden gebouwd. Ja, dan gaat die lekker. Dus daar ga ik echt vanuit.
1: U zit vooralsnog met een tevreden gevoel op het plus.
0: Want ik ben nooit. Ja, ik ben wel. Nou, laat ik zo zeggen. Samen met de ambtenaren proberen om de ambities waar te maken. En we weten ook dat er, nou, zeker als ondernemer, dat het nooit snel genoeg gaat. Dus ja, wat dat betreft.
1: We blijven u volgen, wethouder. Dank u wel dat u hier was.
0: Graag gedaan.
2: Dank je.
3: Zin in een plek waar je echt even samen kan zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
4: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
5: Voor een zak of een pak, bel pijnenbevoerder Mak.
6: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
5: Een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je terras.
6: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu

0: even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl.
1: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis. Blikveld op Novo 3.
3: Welkom bij het tweede uur van Blikveld. We gaan straks praten met Martin Huisman over de wielerploeg tijdrit. Mooi woord. Van de Vusje Eids Club. Ik heb zelf het woord verkeerd gekregen, want het is natuurlijk wielerploegen. Tijdrit vindt dit jaar voor de 28e keer plaats. Volgende week zaterdag. Annette Jansen gaat met ons praten over leesvaardigheid onder kinderen. En dat heeft ook alles te maken met de kinderboekenmaand die op handen is. En na de muziek gaan we praten met Merk Timmermans. Ooit prominent in de

0: Carl Carlton, wat een prachtige naam, met Everlasting Love. Wie misschien ook wel een Everlasting Love met politiek heeft, is Bert Timmermans. Hij is VVD'er en hij zat in de voorgaande periode in de gemeenteraad. Na de verkiezingen kwam hij terug als burgerlid. Overdag werkt hij veel met cijfertjes. Hij is business controller. Goh, dat zou ik ook wel willen zijn. En hij is natuurlijk een beetje de financiële man van de VVD-fractie. Maar het is een andere rol. Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe bevalt dat? Eerst zat jij in de basisopstelling.
1: Ja, ja.
0: En nu zit je, ik doe het maar even overdracht, op de reservebank. En kunt elk moment ingebracht worden.
1: Ja, nou, daar sluit ik me wel een beetje bij aan. Zo voel ik het ook. Maar ik ben vanuit de basisopstelling ben ik bewust minder gaan doen. Ik heb hier vlak voor het einde van de raadsperiode ook gezeten en gezegd, nou, ik ga ermee stoppen met de raad, omdat het echt wel heel veel tijd kost. Heb ik ook doorgegeven bij de VVD, van ik ga met de raad stoppen. Nou, toen zijn zij verder weer gegaan met het formeren van een nieuwe fractie. Ja. En gevraagd van, ja, wil je op de lijst blijven? Nou, dat wilde ik natuurlijk wel. En op een gegeven moment zei ze van, ja, wil je dan ook op een verkiesbare plaats? Nou, als het moet. Toen ben ik op plaats 9 gezet. Dat was bij ons de laatste verkiesbare plaats. Toen ben ik het niet geworden, want er zijn natuurlijk 4 andere die zitten nu in de fractie. Maar toen is er wel gevraagd van, Bert, wil je terug? Maar inderdaad, puur voor het financieel en voor veiligheid. Daarvoor hebben ze me weer gevraagd en dat doe ik ook. Kijk, en dan is die tijd, je moet normaal natuurlijk als raadslid, moet je overal van op de hoogte zijn. En nu kan ik me echt meer mikken op het financieel, economisch, veiligheid. En ja, dat geeft me meer tijd. Want in de tussentijd ben ik ook weer gevraagd als penningmeester voor JCV.
0: Je hebt het ook gedaan?
1: Heb ik ook gedaan. Dus ja, mijn tijd wordt toch wel ingevuld s'avonds. Ik heb geen tijd voor goede tijden, slechte tijden, of hoewel die series ook mogen heten. Ik ben met andere dingen bezig. Ja.
0: Maar, is de financiële situatie van de gemeente Vught ook niet een beetje goede tijden, slechte tijden?
1: Dat is een hele goeie. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dit komend jaar steven we af op een slechte tijd. Vorig jaar was het nog net een goede tijd. 2027 verwachten we weer een klein beetje een goede tijd. Dan weer 2 slechte tijden, dan weer een goede tijd. Dus ja, het is.
0: Het zou een vervolgserie kunnen worden.
1: Ja, precies.
0: Bert, wat is er nou zo leuk aan al die cijfertjes?
1: Ja, vraag een boer wat het leuk is om melken. Ja.
0: Als je ergens... Dan zegt hij het contact met de koeien.
1: Ja, nou goed, dan zeg ik contact met, toch wel met de mensen ook.
0: Want jij bent echt cijferman, toch?
1: Ik ben wel cijferman, ja. Ja, ik ben financieel director dan bij JCB. Oh, mag ik dat zeggen?
0: Gerust.
1: Oh, okay.
0: We moeten dadelijk wel even over een sponsorcontract.
1: Ja. Dat is goed. Voor de Benelux, daar gaat al flink wat tijd in zitten natuurlijk. Maar dan heb je wel met 2 teams in Nederland en België te maken. Ja, die cijfers komen natuurlijk niet zomaar. Dus dan moet je overleggen waar het vandaan komt. Waarom doen we het goed, waarom doen we het slecht. Nou, dus je hebt heel veel met mensen te maken. Maar ja, bottom line is, je moet natuurlijk wel verantwoording afleggen voor de cijfers. Naar de Verenigd Koninkrijk, omdat daar het hoofdkantoor zit.
2: Maar je hebt dan ook een beetje invloed op het beleid.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja,
0: heb je dat hier ook nog?

0: Ja, toch wel. We hebben elke maandag wel een fractieoverleg. En daar wordt dan toch wel alle zaken ook besproken. Dus ja, je weet er wel wat van. Zonder jezelf helemaal te inlezen. Dus je hebt zeker wel een stem in het kapittel. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja. We zitten dan met mannen 5, 6. Ja, zeker wel.
1: Is politiek leuk?
0: Met tijden. Dus het is ook frustrerend. Ik ben natuurlijk gewend vanuit het bedrijfsleven. We hebben een vergadering. We beslissen wat dingen. We gaan naar buiten. We gaan aan de slag. Dat is in de politiek even iets anders. Daar hebben we de eerste paar jaar al moeten winnen.
1: Leg eens uit.
0: Ja, de N65 alleen al. Dat is een dossier dat ligt al 20 jaar of zo. Ja. En ik zie er nog een einde aan komen. Ja, dat zou ik in het bedrijfsleven tenminste bij ons niet meemaken. Iets gaat geen 20 maanden is het. Nee, sterker nog, 20 weken is al veel. Dus ja, dat is anders. Je gaat dingen doen. Maar goed, het is natuurlijk, je hebt nu met allerlei verschillende invloeden in de politiek te maken. Dat is natuurlijk het hele grote verschil. In het bedrijfsleven zit je met de mensen die iets van het bedrijf willen maken, zit je samen en dan ga je ervoor. En dat is natuurlijk anders. We hebben niks te maken met links of rechts of whatever.
1: Ja.
0: Dat scheelt.
1: Eigenlijk wil iedereen in de gemeenteraad toch maar één ding, dat het goed gaat met Vught.
0: Ja, oorspronkelijk wel.
2: Dat zou je ook zeggen van een regering.
1: Ja,
2: het is zo gigantisch uiteen.
0: Ja, wel, dat is wat ik zeg net. Ja. Hè. Iedereen wil natuurlijk het beste voor gemeente Vught. Iedereen wil het beste voor de provincie Noord-Brabant. Iedereen wil het beste voor Nederland. Maar iedereen heeft daar een andere denkwijze over. Mijn denkwijze die strookt compleet niet met mensen van Pro. Of van D66. Ik ben, en de VVD is voor minder regels. Ja, zij willen alleen maar meer en meer. En ik heb het gevoel dat er steeds meer een lasso om je nek komt en die aangetrokken wordt. Je krijgt bijna geen lucht meer door al de regels. Ja, en dan dat zie je, ja, wat de ene denkt en wat de ander denkt, ja, dat houdt elkaar een beetje tegen. Maar dat is op zich ook goed. Als je terugkijkt vanaf de jaren 60, waar ik dan ben geboren, was het ook elke keer zeg maar links, rechts, die elkaar van de macht wisselden. Nou waren die tegenstellingen niet zo heel groot vroeger.
3: Nee.
0: En iedereen die deed er zelf nog wel een schepje erbovenop. Dit in twee jaren tijd is helemaal ontspoord.
1: Ja, voel jij dat in de raad ook? In Vughts politiek?
0: Nee, absoluut niet. Als ik zie wat er in het land bezig is met asiel en de rellen en dat raadsleden of burgerleden zich bedreigd voelen, een burgemeester die aangevallen wordt. Nee, dat hebben we hier gelukkig niet. Nog niet. Ja. Niet.
1: Is er een stukje last van jouw schouders gevallen?
0: Wat bedoel je?
1: Eerst was je verantwoordelijk. Je zat in de gemeenteraad en nu zit je iets meer als een soort adviseur aan...
0: Nee. Nee.
1: Voelt dat anders?
0: Nee, nee, voelt voor mij absoluut niet anders. Nee, ik ga ervoor of ik ga er niet voor. Nee.
1: En ik kan me voorstellen, als je in de gemeenteraad zit en dan is er stress, want je hebt een volgende vergadering en dan moet dit en we moeten een besluit nemen.
0: Ja.
1: En nu, zeg maar, die vier fractieleden zijn eindverantwoordelijk, als ik dat zo mag zeggen.
0: Ja, dat klopt.
1: Misschien dat voor jou betekent dat je wel wat meer rust.
0: Nou, rust niet, maar je voelt je wel iets vrijer. Ja, je kunt wel dingen wat makkelijker zeggen gewoon in de fractie. En ja, je hoeft het ook niet te vertalen naar in de raad. Maar
1: jullie hebben een hele...
0: Voor mij is het niet anders.
1: Jullie fractie zijn nieuwe mensen.
0: Ja.
1: Dus ontbreekt ook wat raadservaring. Ja. Is dat ook jouw rol om de...
0: Ja, een beetje, maar niet, ik moet zeggen...
1: Een beetje de Louis van Gaal zo?
0: Nee. Het zijn echt vier jonge honden en ze zijn super fanatiek. En zonder mij waren die er ook gekomen.
1: Ja, maar het kan best zijn dat jij als, zeg maar,
3: coach
1: ervaringsdeskundige zijn. Jongens, let even op, vergeet
0: dat wel. Dat wel.
1: Een jonge hond kan wel eens heel hard de verkeerde richting in rennen.
0: Ja,
1: hè?
0: Nee.
1: Maar ik rende heel hard, maar wel de verkeerde kant op, vriend.
0: Nee, nou ja, terugroepen, nee. Maar een beetje sturing geven, want ik zeg, let op. Dus wij deden dat de vorige keer zo. Wil je zeggen dat je zo moet doen? Absoluut niet. Maar ja, deze kant zijn we al op geprobeerd. En dan moet je misschien een andere kant op gaan.
1: Ja. Jij moet natuurlijk zeggen dat onze wethouder van Financiën het heel goed doet. Hè? Want hij is bij jou in de partij.
0: Jo.
1: Maar doet hij het ook goed?
0: Ja, voor mij wel. Ja. Hij past goed op de centrum. Ja, dan doe je het goed. Ongeacht of hij van mijn partij is of niet.
1: Moet je af en toe ook niet eens wat investeren en wat durven? Ik refereer even aan jouw plaats in het bedrijfsleven.
0: Ja,
1: af en toe moet je... Doen we dat?
0: Ja,
1: dat je kunt ook te dicht op de knip zitten.
0: Ja, dat klopt. Dan moet je wel een beetje... Maar goed, daar hebben dus de andere politieke partijen voor... om dat een beetje eruit te trekken. Maar wij zijn natuurlijk wel een boekhouderspartij. Hè? Daar pas ik natuurlijk als boekhouder daar ook zo goed bij. Wij letten wel goed op de centen. En als geïnvesteerd moet worden, dan moeten we dat zeker doen. Het is natuurlijk wel voor het algemeen nut. We zitten hier niet om rijk te worden. We zitten hier om Vught, de gemeente Vught te laten groeien en bloeien. Ja.
1: Maar praat je wel eens met Mark?
0: Ja, natuurlijk wel. Die zit wel.
1: Kom eens vriend, want ik zal jou eens even...
0: Ja, nou, zeker in de eerste 5 jaar heb ik veel hulp aan gehad. Want dan belde ik er wel eens van, hoe vlieg ik dit aan? Of,
1: ja, als het ik zit hier te kijken, maar volgens mij kan dit nog wel? Of,
0: Nee. Daar heeft hij een ambtenaar op aan het volgen. En zijn mede-collega's.
1: Ja, maar die kijken allemaal vanuit een bepaalde visie. Ja. Het is voor hem natuurlijk best wel fijn als hij af en toe iemand heeft die van de zijkant of de bovenkant of de onderkant kijkt en zegt van, hey.
0: Oh, nou ja, het clasht wel eens een keer natuurlijk in de fracties. Maar ja, dat is natuurlijk op elke werkkamer dat een keer... keer kleest. Maar goed, en dan neemt hij het wel of niet mee.
1: Hoe belangrijk is dat? Is er dat een raadslid of een burgerraadslid een beetje zich in de maatschappij beweegt? Je bent penningmeester bij JSW, je bent penningmeester van het Helvoorthuis. Hoe belangrijk is het dat jij voeling hebt met wat daar gebeurt?
0: Ja, ik vind het persoonlijk belangrijk.
1: Je hebt het al druk en dan moet je ook nog dingen erbij gaan doen.
0: Ja.
1: Je kunt ook niet alles vannacht je laptop snappen als raadslid. Toch?
0: Nee, ja, precies. Dat is dat. Maar ook, ik ben natuurlijk Vughtenaar. En ik ben op een gegeven moment verhuisd naar Helvoort. Toen wist ik eigenlijk al dat Helvoort bij Vught zou komen. Maar daar staat op zich los van. En toen dacht ik van ja, ik ken niemand in Helvoort. Ja, bijna niemand in Helvoort. Dus toen stond ik op een keuze van ga ik dan bij de voetbalvereniging als scheidsrechter. Maar ik begon een beetje te tobben met blessures. Of ga ik dan bij iets anders doen? Toen werd mij gevraagd, wil je dan niet penningmeester worden? Want ja, als je 1 en 1 bij elkaar op kunt tellen, dan word je ook elkaar gevraagd.
1: Dan ben je heel eind als penningmeester.
0: Ja, precies. Dus toen ben ik daar de penningmeester geworden. En dan kom je met allerlei mensen weer in contact. En dat hebt natuurlijk een beetje verder. Ja.
1: Heeft dat jouw mening voor bepaalde onderwerpen die dan in de raad tegenkomt nog veranderd? Subsidies, vrijwilligers,
0: ja,
1: preventief.
0: Een beetje wel. We hebben daar best wel woorden over gehad in het bestuur van TIN. Dat iedereen, dat men te makkelijk dacht, dan vragen we wel subsidies. Zeg je, ja, wacht even. Zo werkt het natuurlijk niet. Je kunt subsidie vragen als je het nodig hebt. We zijn natuurlijk hier ook voor, niet alleen voor ons, we zijn hier voor heel Helvoort. Ik zeg dus, ja, we gaan niet zo. Sorry, daar steek mijn gevoel in. We moeten wel proberen om zelf voorzienend te zijn. En als dat niet lukt, ja, dan zou natuurlijk hulp van de gemeente wel fijn zijn. En die insteek hebben we eigenlijk gedaan. En daarna hebben we eigenlijk steeds we hebben nogmaals geluk gehad met de Oekraïne-klas, waardoor er lekker veel centjes binnenkwamen. En waardoor we zelfvoorzienend zo goed als kunnen zijn. Ja, met een subsidie. Hè? Het is een kleine subsidie die we nog steeds krijgen.
1: Snappen raadsleden waarom een Helvoorthuis als voorbeeld of een JCV als vereniging, waarom die zo belangrijk zijn? Snappen ze dat?
0: Ja, daar snappen ze van links naar rechts. Het verbindt, men spreekt elkaar. Als je daar bent, dan zit je niet op straat. Hè? Nee. Zeker met de jeugd tegenwoordig zit je niet achter een mobieltje. Ja, het verbindt. Je leert elkaar kennen. Je komt elkaar tegen op straat, in de kroeg, whatever. Dus ja, een sportvereniging of...
2: Clubleven is heel belangrijk.
0: Absoluut, dat is altijd al geweest.

0: Zou er dan niet meer hulp moeten komen, bijvoorbeeld in de hulp van subsidies? Maar vind je dat niet nodig? Of,
1: dat moet je echt per individueel geval bekijken, als het noodzakelijk is. Om zomaar elke keer die knip open te trekken, ben ik het niet mee eens. Kijk, je moet, net zoals Real de Net, een paar jaar geleden en vorig jaar nog. En die zaten moeilijk en die hebben die een aparte doelgroep aan. Dan moet je wel apart naar kijken. Dan zeg ik, ja, dan moeten we eens kijken of ze weer kunnen helpen. Maar dan moeten we wel ook een model aanvallen dat zij op een gegeven moment wel op eigen benen kunnen gaan staan. Want je kunt moeilijk elke vereniging die we mag gaan beginnen geld geven. Want ja, het geld komt van jou en van mij. Wij moeten betalen te lange lessen. Dus iemand moet het ophoesten. En als iemand dan aan de andere kant die zijn best doet en het geld makkelijk uitgeeft, ja, sorry. Ja. Dan houdt het ergens een keer op. Dus er moet wel een vast online plan liggen. Ja. Niet zomaar gratis geld. Gratis geld staat hier.
0: Jij zei net, financiën en veiligheid. Hoe veilig is het, Vught?
1: Redelijk veilig, denk ik.
0: Je moest wel even over nadenken, Ben.
1: Ja, je hebt natuurlijk verschillende. Je hebt inbraken en al die zaken. En je hebt ook verkeersveiligheid.
0: Gevoel van veiligheid.
1: Ik denk gevoel van veiligheid het best goed is.
0: Ja?
1: Mijn gevoel wel. Wat ik wel meegemaakt heb in mijn toen ik nog raadslid was, een jaar of 3, 4 geleden, hebben we het een keer gehad over de Joodse vuchtenaren. Of de vuchtse Joden. Hoe zeg je dat netjes? En die, toen was er een meneer, die belde mij en die zegt, fijn dat je er aandacht voor hebt gevraagd. Want hij had kennissen waar op een garagedeur een Davidster was geschilderd. Dat een jongen die 18 werd, het feest in Vughten. Het feest werd verstoord door mensen. Ik zeg, is dat gebeurd in Vught? Ja, dat is gebeurd in Vught. En dus die mensen voelen zich wel heel erg onveilig. Ik heb het toen doorgegeven aan de wethouder toen de tijd. Ja. Die heeft contact met die meneer weer opgenomen. Maar dan denk ik van, hij zegt, pas op wat je zegt en tegen wie je het zegt. Hij zegt, van, dan kan het gevaarlijk worden. Nou, als die mensen dat nog moeten, dan zijn we ergens toch verkeerd afgeslagen. En dan zeg ik, ja, de veiligheid is niet goed. Andere kant is de verkeersveiligheid. Ja, dat wordt echt bijna dagelijks wel. En ik ben er keihard voorstander van. We kennen allemaal nog ongeluk van een jaar of 7, 8 geleden. Op de Rotonde, op de Essenweg.
2: Ja.
1: Man, dat wil je toch echt nooit meer meemaken. Mm-hmm. Nee, ik snap nog steeds niet dat de Fietsersbond gezegd heeft, we moeten de fietspad aan de linkerzijde van die Essenweg liggen. Dat is veiliger. Ik kan daar met mijn... Nee.
0: Maar we krijgen nu fietsveiligheidssystemen.
1: Ja, de Bike Scout. Ja. De Bike Scout. Daar ben ik ook een warm voorstander van. En ik zeg niet dat het oplost. Maar als je bijvoorbeeld,
0: maar het helpt wel.
1: Het helpt wel. Als je bijvoorbeeld van de N65 langs de Gouden Ton komt. En de fietsers die komen dus langs de Gouden Ton af. Je mag een sponsorcontract
0: ja, nee, vragen. Ja.
1: die komen dus aan de verkeerde kant en je ziet ze niet. En als je dan langzaam doorsukkelt, en zeker met die fatbikes en alles, die zijn er voordat je in de gaten hebt. Dan heb je hem onder de auto liggen.
2: Ja.
1: Dus als daar zo'n bike scout kan aangeven van, let op, kijk, daar komt hij staan.
2: En hetzelfde als bij, aan het eind van de Dr. Hillelaan. Als je daar afkomt, dat er van rechts fietsers komen, dat moet je weten.
1: Ja, ja, klopt.
2: Ik reed laatst met iemand mee en die kent Vught niet. Dus die dacht, nou, hier kan ik oversteken. Ja, dat kan dus niet.
1: Nee, dan moet je inderdaad voorzichtig zijn. Ja. Ja, dat is bij de Martienlaan staan. En er zijn er wel meer punten. Ja. En die moeten we gewoon aanpakken.
2: Ja.
1: Dat is voor mij zo helder als
0: ik ben altijd een beetje verbaasd dat er eerst problemen moeten ontstaan voordat het dan aangepakt wordt. Want heel veel dingen kun je volgens mij van tevoren, zeker als je de verstand van zou hebben, kun je volgens mij van tevoren al bedenken.
1: Ja.
0: En dan een oplossing voor halen. Voel jij je altijd veilig zelf?
1: Ja. Ja. Maar scheelt misschien, ik ben een man. Hè? Ik kan me voorstellen dat vrouwen zich soms, als die, ik fiets dan terug, vanuit de raad, fiets ik terug naar Helvoort, lang 65. Dan kom ik wel eens Ans van de CDA tegen en ik zeg, durf jij hier zo 's nachts te fietsen? Nou, mij maakt niet uit, zegt ze. Ja, ik vind dat voor een vrouw dapper. Of naïef. Ja. Dan moet je ze vullen.
0: Ik vraag het eigenlijk omdat tegenwoordig het is bijna een unicum als je een politieagent tegenkomt op straat. En als we dan over veiligheid hebben en over veiligheidsgevoel, vind ik dat jammer.
1: Ja, dat snap ik. Maar daar kan de raad weinig aan doen. We krijgen maar een...
0: Jullie zijn de baas, Bert. Niet meer terug beginnen te trekken.
1: Nee, je bent de baas. Jullie net zelf gezegd. Ik zit
0: er zelf op. De raad bepaalt hier alles.
1: Bepaalt niet het aantal...
0: Maar ik weet zeker, als jij zegt, jongens, waar zijn die politieagenten, dat er in ieder geval aandacht aan besteed kan worden. Mis jij ze ook? Of kom jij ze wel eens tegen? Of ben ik nou...
1: Ik kom ze ook weinig tegen. Daar geef ik meteen grif toe. Maar aan het aantal politieagenten kunnen wij niets doen. Daar ligt nou eenmaal vastgesteld vanuit Den Haag. Wat we wel kunnen doen en wat we in vorige periode... is BOA's erbij. Ja. En mensen die met jongeren omgaan erbij. Die hebben we wel meer naar binnen gehaald. Waardoor dus inderdaad de politie zijn handen wat meer vrij krijgt. En dat ze zich ook meer moeten laten zien. Dat ben ik misschien wel met je eens. Maar ze kunnen met het beperkt aantal agenten die we hebben... kunnen ze niet overal zijn. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk, maar de burgemeester probeert dan zoveel mogelijk... wel te zorgen dat ze zichtbaar zijn en bereikbaar zijn. Maar ook dat zijn we mensen en ook die werken een x-aantal uur natuurlijk.
0: Ja. Gaan we de komende tijd veel van jou horen of blijf je op de achtergrond?
1: Nee, je zult niet veel tijdens commissies misschien, als het over veiligheid en over centjes gaat. Maar voor de rest zul je mij qua politiek niet veel horen. Misschien in andere hoedanigheden. Dat zou zomaar kunnen, maar niet in deze...
2: Bij JCV.
1: Bij JCV, ja. Ja, want ook die heeft hulp nodig. Dus.
2: Ja.
0: Komt er nog een hoedanigheid bij? Want we sluiten altijd graag af met een nieuwtje.
1: Komt er nog een... ik heb nu niks in het vat liggen. Nee, dus op dit moment even niet. Nee, je weet het niet.
0: Zegt het met een merkwaardige twinkel in je ogen. Dus ik weet...
1: Ik mag... mijn vrouw zegt, je bent gestoord. Dat je dag en nacht weg bent. Ja, dat klopt natuurlijk ook wel. Maar ik ben vrijdag, als ik op de bank zit, sterk nog, kan er gewoon niks meer dan als de pijp leeg. Maar ja, zaterdag dan begint het.
2: Dan begin je weer. Jouw nieuwe week begint op zaterdag.
1: Mijn nieuwe week begint op zaterdag. Dan moeten de cijfers voor de JCV gemaakt worden, voor TIN. En dan gaat het weer door. En dan tot vrijdagavond. En dan pijp weer leeg.
0: Nou, we zijn blij dat we jou op zaterdagmorgen in blakende vorm hebben getroffen.
1: Komt goed.
0: Heel erg bedankt voor jou. En hou de centjes een beetje in de gaten voor ons. Hè.
1: Doen we zeker. We geven het alleen maar uit als het echt moet.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Dank voor het gesprek.
3: Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is Blikveld op Novo 3. Interessant en informatief.
4: Tell me, do you ever feel like you're living in a broken record? And all your thoughts are spinning on repeat.

0: hoorde Milo met Lucky Day. Ja, ik hoorde de titel en ik dacht, goh, ik ga eens nadenken of het misschien mijn eigen Lucky Day is. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik hoop wel dat het Lucky Day is voor Annette Jansen. Want zij is namelijk degene die op dit moment aan de telefoon hangt. En zij werkt bij Huis 73. En wij willen graag even met haar praten over kinder en lezen. Want de afgelopen tijd is daar best wel veel discussie over. Kinderen kunnen zijn maar steeds minder goed lezen. En wat misschien nog wel veel erger is, ze vindt het ook niet meer zo leuk. En de leesvaardigheid is de laatste jaren flink afgenomen. Volgens een onderzoek zijn 15-jarige Nederlanders zelfs op één na slechtste lezen in Europa. Dus daar moet iets aan gebeuren. Annette Jansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent specialist lezen bij Huis 73. Wat is dat precies, een specialist lezen?
1: Nou, heb je even.
0: Ja hoor.
1: Eigenlijk betekent dat dat ik elke dag opsta en erover na ga denken met mijn collega's, met het onderwijsveld, met de kinderopvang, met onze bibliotheken. Hoe wij van kinderen weer lezers kunnen maken en wie we daar allemaal bij nodig hebben.
0: Nou, zeg het maar eens, hoe gaan we dat doen? Want heb ik het goed gezegd dat de interesse wat afneemt en dat ook de kwaliteit van lezen en vooral begrijpend lezen afneemt?
1: Ja, vooral het omzetten van...

0: informatie in je hoofd. Hè? Op het moment dat je een brief krijgt waarin staat dat je 3 stappen kunt ondernemen, dan kunnen onze 15-jarigen niet meer die 3 stappen lenen aan hun eigen situatie. Dus het feitelijke lezen, dat verloopt eigenlijk best wel goed, zeg maar, dat je technisch leert lezen. Dan hebben we het grote heikele punt, begrijpend lezen, stappen lenen aan hun eigen situatie. Dus het feitelijke lezen, dat verloopt eigenlijk best wel goed, zeg maar, dat je technisch leert lezen. Dan hebben we het grote heikele punt, begrijpend lezen. Dat is een tijd lang in het hele onderwijsveld en onderzoeksveld aangepakt door allerlei trucjes aan te leren en niet meer door de nieuwsgierigheid aan te wakkeren, waardoor je die trucjes kunt ontwikkelen in je eigen systeem. Dus eigenlijk leer je een trucje wat je vervolgens niet kunt toepassen. En daar plukken we nu de vruchten van.
1: Ja. En wat kunnen we daar dan aan doen? Of wat kunnen jullie daar dan aan doen?
0: Ja, precies. Nou, er zijn een heleboel acties in, een heleboel onderzoeken geweest. Daaruit zijn weer richtlijnen gevolgd. En samen zijn we bezig om erover na te denken van hoe maken we kinderen nou weer zulke gemotiveerde lezers dat ze dat op school willen doen, dat ze op school routines ontwikkelen, onafhankelijk van of er thuis veel voorgelezen wordt of niet, want iedereen moet in het onderwijs gelijke kansen krijgen. En hoe kunnen we de kinderen aanzetten om dat thuis ook te herhalen? Want we weten uit onderzoek, als je thuis ook door gaat lezen, dan zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden om te oefenen, om nieuwsgierig te blijven, om boeken te leren kennen waarvan je weet dat je succes hebt met lezen, dat je er plezier aan beleeft.
1: Ja, de leeftijd is denk ik ook wel belangrijk, toch?
0: De leeftijd van kinderen bedoel jij, hè?
1: Ja. Ja, die van mij die is niet meer zo belangrijk. Maar ik dacht, als ze heel klein zijn, moet je dan juist voorlezen, plaatjes kijken. Ja. Als ze wat ouder zijn, moet je ze dan zelf laten lezen. Hoe kun je dat het beste doen?
0: Op het moment dat kinderen ter wereld komen, zijn ze op alle vlakken nieuwsgierig. En zeker naar taal, omdat ze merken dat ze daarmee met hun ouders verzorgers kunnen communiceren. En daar ligt de gouden kans. De eerste 7 jaar heeft bijna geen enkele ouder moeite om taalspelletjes te doen met zijn kind. Maar wel om daar ruimte voor in de dag in te richten. Dus dat is een beetje de uitdaging deze tijd.
1: Zeg jij nou eigenlijk dat we altijd voor moeten lezen?
0: En daarna moet je ook altijd blijven voorlezen. Sommige kinderen die komen niet helemaal tot zelflezen. Dat zijn er gelukkig niet heel veel. Maar die zouden eigenlijk altijd voorgelezen moeten blijven worden. Omdat je op die manier wel de wereld om je heen leert begrijpen. Empathie ontwikkelt. Omdat je mee kunt praten met iedereen. Omdat je snapt wat er in een samenleving nodig is. Dus ik denk dat je altijd moet blijven voorlezen.
1: Ja. Hoe kunnen jullie dat stimuleren? Of hoe willen jullie dat stimuleren?
0: Nou, in onze bibliotheken zijn heel veel voorleesprogramma's. En die beginnen echt al met babybeeps. Om ouders ook elkaar te laten ontmoeten en er tijd voor te nemen om met je kind al in interactie te gaan, in contact te komen met taal. En nog niet terug. Voor moeders is dat, ligt dat dichterbij. Veel moeders hebben veel meer communicatie met hun kind. Maar veel vaders, en dat is echt gechargeerd, dat weet ik hoor. Veel vaders vinden het lastiger het eerste jaar om veel tegen hun kind te praten, omdat hij nog niet terugpraat. En als je samen naar de babybeep komt, en die zijn alle bibliotheken van Huis 73, dan krijg je allerlei voorbeelden van hoe je die interactie aanzet en hoe je signalen leert herkennen. Gewoon met je kindje, terwijl je bezig bent. En het voorleesprogramma gaat helemaal door. Dreumesbeep, peuterbeep, peplusbeep, nou, noem het maar op. En nog in allerlei talen. Dus maakt ook niet uit in welke taal je kind leert spreken, als die taal maar volledig gesproken wordt en tegen dat kind gebezigd wordt. Ja.
1: Hoe belangrijk is de school?
0: Ik denk dat de school, en ja, dat probeerde ik net al een beetje te zeggen, de school super belangrijk is. Niet elke ouder kan het kind thuis die omgeving geven. Niet elk kind groeit helemaal zonder taalproblemen op. En de school is daar de grote motor in ons onderwijs. Om alle kinderen te zien en op een andere manier weer enthousiast te maken.
1: In hoeverre werken jullie samen met scholen?
0: In de gemeente Vught werken wij met alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om van kinderen lezers te maken. En ja, dat doen we door samen plannen te maken om na te denken van als we dit jaar het ene aanpakken en dat is succesvol, hoe houden we dan dat succesvol en hoe bouwen we samen door aan het volgende stapje. Dus dat werkt heel interessant, vind ik, samen met het onderwijs.
1: Ja. Krijg je daar ook signalen uit dat kinderen minder graag lezen en het niet meer zo leuk vinden?
0: Ja, wat ons betreft, zeg maar, ja, als je elkaar beter leert kennen, zeg maar, dan zie je dat er onder die algemene uitlating heel veel kleine vragen zitten. En omdat we zo dichtbij zijn, hebben we het daar eigenlijk heel vaak over. Maar is er ook een grote groep kinderen die we steeds beter wel tot lezen weten te stimuleren.
2: Annette, als je in de landelijke discussies kijkt, dan wordt er heel erg gesproken over de afleiding van het gebruik van social media door kinderen. Dat zij echt in korte soundbites wel dingetjes lezen, maar nooit meer tot de kern komen. En er is, op Europees niveau zijn ze nu bezig om een soort van verbod in te stellen dat kinderen onder de 15 niet meer op social media zouden moeten mogen. Zou dat ook helpen?
0: Nou ja, weet je, het heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk een derde manier van lezen kwam. Dat de vlinderend en kort lezen die dopamine shotjes, wil ik niet mee om dan weer terug te gaan naar die manier van diep lezen. Ik weet niet of jij nog kunt herinneren, maar in mijn jeugd heb ik op een gegeven moment een boek gekregen. Ik weet nog precies waar ik zat, waar ik lag. Ik was denk 9 jaar en ik ben daar al heel ver voorbij inmiddels. Maar ik kan nog herinneren hoe ik gegrepen werd door dat boek. Aan het einde van de dag dat boek uit had. Zonder afleiding gelukkig. En hoe ik me toen een soort van lezer voelde die de hele wereld aankomt.
2: Ja,
0: en die manier van lezen die zit door die dopamine-shotjes natuurlijk veel verder weggestopt. Daar moeten we meer moeite voor doen. Ja. Maar daar moet iedereen in Europa. En daarom is het denk ik goed als ze er in Europa over nadenken. De mannen van Silicon Valley die zeggen nu niet voor niks dat ze hun eigen kinderen zonder schermen op laten groeien. Dus ergens moeten we iets gaan proberen. Of dit het grote succes wordt, ik hoop het.
1: Ja. Als er nu ouders zitten te luisteren die denken, hey, ik zie dat mijn kind ook niet zoveel leest, of nog niet zoveel leest, of niet meer zoveel leest. Wat voor tips kun jij dan geven? Wat kunnen ze het beste doen?
0: Ga op zoek samen naar hele leuke verhalen of informatieve boeken. Want kinderen lezen met twee doelen. Om uit de wereld te verdwijnen of de wereld tegen te komen. En informatie, hun brein met informatie te voeden. Dus dat kunnen twee leesdoelen, afzonderlijke leesdoelen zijn. En zoek daarvoor bibliotheken, je schoolbiebs, je boekhandel op. Om daarin samen op te trekken. En geef niet op, want als je samen van verhalen kunt genieten, dan geef je kind de grootste kans om de lezer te worden die erin zit.
1: Ja.
0: En doe taalspelletjes in de winkel. En als je aan het lopen bent, vertel waar je bent. Laat kinderen meepraten. Alles kan, hè. Versjes. Elk kind is anders, dus je zult ook naar andere manieren moeten zoeken. Maar ook daar kan je het over hebben. Op het consultatiebureau, daar heb ik het eigenlijk nog niet over gehad, is ook regelmatig een boekstartcoach aanwezig. Die mag je daar ook altijd over bevragen.
1: Ik weet dat je gratis bij de binnen kunt lopen en dat er allerlei activiteiten worden georganiseerd.
0: Nou, het valt mij steeds op dat ik denk, dit hebben we heel vaak verteld. Dit is ook niet anders als anders. Maar dat het toch niet overal bekend is. Dus fijn dat je het nog even zegt. Tot 18 jaar kan iedereen zelfs gratis lid worden. En boeken mee naar huis nemen. En elke vluchtenaar mag gewoon aan alle activiteiten meedoen. En als je nu die kinderboekenmaand ziet. Want kinderboekenweek komt eraan. Dus we gaan even een feestje vieren rondom boeken. En een beetje positiviteit uitstralen. Dat er in verschillende bibliotheken van Huis 73, dat daar activiteiten zijn. Je mag ook naar andere bibliotheken toe.
1: Ja. Het woord is al gevallen, kinderboekenmaand, kinderboekenweek. Is dat specialer dan andere jaren?
0: Wij hebben eigenlijk een aantal jaren geleden besloten dat 10 dagen niet genoeg is, kinderboekenweek. Maar dat we de hele maand graag feest willen vieren. Vooral ook omdat daarna meestal de herfstvakantie komt. En dat het dan fijn is om in de vrije tijd wat meer ruimte te hebben en met je kinderen naar de bieb te kunnen. Dus is het anders dan andere jaren. Het programma is altijd anders. We zoeken altijd een andere invalshoek. Je kunt er leren schrijven, je kunt er naar verhalen luisteren. Je kunt verhalen en techniek met elkaar verbinden. Dus ja, het is voor elk wat wils. En dat is eigenlijk altijd. In de basis, zeg maar, is het niet anders. Maar aan de buitenkant zijn de activiteiten natuurlijk altijd nieuw. Ja.
2: Is er een landelijk thema verbonden aan de Boekenweek of Boekenmaand?
0: Ja, het thema is spot aan. En dat nodigt heel erg uit om op het podium te gaan. Dus om een verhaal tot leven te brengen. Ja. Om samen over het een gedicht te declameren. Nou, het maakt niet uit. Maar om in ieder geval het podium op te zoeken.
1: Waarom is dat gekozen, denk jij, Annette?
0: Ja, dat gebeurt een beetje achter de schermen door de Landelijke Vereniging van Boekhandels en Bibliotheken, het CPMB. En ze wisselen een beetje af. En ik denk dat dit een beetje aan de beurt was. Misschien hadden ze een schrijver die het Kinderboekenweek schreef, die een beetje in die richting schreef. Dat weten wij nooit zo precies wat de achtergrond is van een thema.
1: Ja,
0: horen dit thema in het begin van het kalenderjaar. En dan heel huis. Dan mogen we dat nog met niemand delen. En dan kunnen we aan het voorbereiden slaan.
1: Ja. En wat is dit jaar het Kinderboekenweekboek?
0: Oh, dat is een hele goeie. Ik heb me niet goed ingelezen.
1: Ik weet het ook
0: niet. Dus bij de boekhandel is voor kinderen van 8 plus een fantastisch boekje gratis te krijgen. Altijd geschreven door een gerenommeerde schrijver. En mijn hoofd is er helemaal leeg van op dit moment. Maar dat kan je vast nog even in de show notes zetten. En er is een prachtig prentenboek voor de jongere kinderen. Ook super goedkoop. Want een boek thuis hebben is misschien nog wel belangrijker. Is net zo belangrijk als voorgelezen worden. Dus dat is ook een goede tip om even naar de boekhandel te lopen.
1: Ja. Kunnen we met z'n allen de prijs van kinderboeken beïnvloeden, zodat ze niet te duur zijn en mensen eerder in de situatie komen dat ze het zich kunnen veroorloven en dus eerder kinderboeken kopen?
0: Ja, de Nederlandse boekprijs ligt vast. Dat is een groot goed, want daardoor weten eigenlijk makers waar ze aan beginnen. Kinderboekenmakers verdienen het minste van alle andere makers. Dus ik zou aan de vaste boekenprijs misschien nog niet gaan tot dit moment. Maar er zijn wel hele mooie acties. Net die twee boeken die rondom de Kinderboekenweek met zoveel korting worden aangeboden. Dat wordt eigenlijk meer door de boekhandels geregeld en de uitgevers. En je hebt in het voorjaar nog twee acties. Die heten Geef een boek en Geef een prentenboek cadeau. En die maken het ook al mogelijk. Dus er is in Nederland die dit mogelijk maken. In november hebben de scholen een speciale actie aangeboden gekregen. Dat ze voor de hele klas één titel kunnen bestellen. Zodat je allemaal met elkaar hetzelfde boek kunt lezen en daarover kunt praten. Dus daar wordt wel heel goed over nagedacht. Maar wel los van de vaste boekenprijs.
1: Frida is het zoeken.
2: Ja, ik weet het. Je hebt Kinderboekenweek geschenkt, ja.
0: Ja.
2: En dat is een boek van, even kijken hoor, Milushka Meulens.
0: Ja.
2: En je hebt het prentenboek voor de Kinderboekenweek is van Armin van Straten. Dat is Harry in de tent.
0: Harry in de tent, ja. Ik wil langzaam terug.
1: Ja. Dat geeft niks, Annette. Ik heb er ook wel eens last van. Annette, ik heb een 5-jarige kleindochter. Die kan nog niet lezen, maar die doet nu mijn voorlezen. Dus dan haalt ze boven een boek, slaat er open. Het zijn meestal prentenboeken met een klein beetje tekst. En dan gaat ze mij voorlezen. Verzint ze ter plekke, waarschijnlijk gebaseerd op wat ze ziet. Is dat normaal of is dat een afwijking die ze van mij hebben overgenomen?
0: Dat is vaak wat je ziet als je als volwassene veel voorgelezen hebt. En dat kan door ouders en door grootouders zijn. En als kinderen dit terug gaan doen, dit is wat ze altijd doen. Hè? Als je de was op gaat hangen, willen ze ook wasknijpers vasthouden. Dus kinderen spiegelen jou. Dus dat is eigenlijk het beste voorbeeld wat je kan geven. Als je kind daar komt, dat hij jou gaat spiegelen met voorlezen, dan ben je waar je wezen moet.
1: Ja.
0: We hebben een peutertje op West en die komt ook, als het prentenboek voorgelezen is, komt ze het prentenboek halen bij onze collega, leesconsulent die daar voorleest. En die dan gaat ze het hele boek aan de hele groep nog een keer lezen en iedereen blijft zitten.
1: Dank. Ik heb nog twee vragen op mijn lijst staan. De eerste is, wat is jouw favoriete kinderboek?
0: Mijn favoriete kinderboek op dit moment is De Wonderverteller. En dat is een verhaal over Marco Polo, die helemaal Azië induikt tot bij Genghis Khan. En dat is een boek waar informatie in zit, want het is natuurlijk in basis waar gebeurd. Hij heeft een boek achtergelaten en dat is de basis voor dit boek. Er zitten briljante illustraties in. En het verhaal wordt verteld vanuit een meisje van een jaar of 13, 14. En die moet in de die werkt al, die heeft geen fijn leven. En we zitten ongeveer dus een hele rij terug in de geschiedenis. Dus het is een beetje een historisch boek. Ja. En de illustratie, nou, om te zoenen. Zelfs voor 12 plus, dat is nog, en voor volwassenen, heerlijk.
1: Nou, volwassenen, het woord is al gevallen. Ik denk dat het voor volwassenen ook heel belangrijk is dat ze blijven lezen. Wat is jouw favoriete boek voor volwassenen?
0: Wat heb ik het laatste? Ja, toevallig. En wij lezen met de leesclub heel veel boeken. En die jaren eigenlijk bijgebleven is Vaderland van een Spaanse schrijver. En dat is eigenlijk de categorie boeken die ik heel graag lees. Dat je een beetje zo geschiedenis krijgt, maar ook in het nu uitkomt. En dat speelt in Spanje met de ETA. Twee buren die helemaal uit elkaar gedreven worden. En die familielijn die dan helemaal terug in de tijd gaat. Die voorouders. Dus ja, familiesaga, geschiedenis. Hoort het al?
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: dat komt een beetje terug, hè?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nou, laten we hopen dat de komende kinderboekenmaand de kinderen weer een beetje een setje geeft. Dat ze gaan lezen, dat ze in prentenboeken gaan kijken. Dat ze in ieder geval met de taalontwikkeling bezig zijn. En ik denk dat de conclusie ook is, iedereen kan altijd naar BIEB en daar rondkijken, naar de activiteiten, boek lenen, noem maar op. Dus dan hebben wij denk ik zo'n beetje alles besproken wat we wilden bespreken. Ik denk jou, dank jou heel hartelijk. En wens jou een fantastisch weekend toe.
0: Dankjewel. Dag.
1: Dag.

0: U luisterde naar Mariska Veres, de zangeres van Shocking Blue, met Inktpot. Laatste onderwerp van vandaag, misschien wel het leukste onderwerp van vandaag, dat weten altijd pas achteraf. Martin Huisman zit tegenover ons en die zit hier namens de Vugse IJsclub. Op ijs wordt natuurlijk niet gefietst, maar schaatsen en fietsen liggen heel dicht bij elkaar. Dus is er een jaarlijkse wielerploegentijdrit. Volgende week zaterdag 26 september vindt die weer plaats. U kent het parcours wel langs de A2. Op de Bokselsweg, daar wordt gefietst. Bij S wordt omgedraaid. En dan komen ze weer terug naar Vught. 28e keer. Het wereldrecord van deze...
1: Wereldrecord.
0: Het wereldrecord van deze wielerploegentijdrit staat op 48 kilometer en 280 meter. En dit wordt waarschijnlijk dit jaar niet verbroken. Maar Martin, dat is ook niet het belangrijkste, toch?
1: Nee. Want het is destijds eigenlijk gewoon begonnen voor de gezelligheid. Inmiddels ruim 30 jaar geleden hebben de oud-leden van de Vugse IJsclub, Rien Herwassers en Bert Ruitenbeek, dit bedacht, met name voor de jeugdteams. De jeugdteams die de jeugd die schaatste en in de zomer aan het fietsen was, ja, dan na de zomervakantie bloeide het een beetje dood. Maar om toch de conditie te behouden voor het schaatsen, heeft hij een evenement bedacht. We doen voor de jeugd een wielerploegentijdrit. Gewoon in teams van maximaal 4, minimaal 3... gaan we gewoon een paar keer heen en weer op de Bokselsweg. Nou, dat is in al die jaren is dat uitgegroeid tot het evenement dat nu ook al jaren is. Met inderdaad gelukkig ook dit jaar weer een jeugdblok, waarin dus inderdaad de jeugd tot en met 18 jaar. En daarna, normaal gesproken, hebben we 3 startblokken voor zeg maar de senioren en de masters. En tegenwoordig zitten we ook met de damesploegen en mix. En dat mag allemaal gewoon gezellig meedoen. Alleen dit jaar, hij gaat weer door. In tegenstelling tot vorig jaar. Want vorig jaar hadden we en te weinig deelnemende teams en hadden we een probleem om voldoende vrijwilligers te vinden. Dit keer hebben we gelukkig voldoende vrijwilligers. Nog steeds eigenlijk niet vol qua deelnemende teams. En vandaar dat we hebben moeten besluiten om het laatste startblok, wat we normaal gesproken hebben om 3 uur op de zaterdag, om dat te laten vervallen. Overige ploegen die zich hebben aangemeld, hebben we nu opgesplitst in zeg maar een start van 11 uur en een start van 14:30.
0: Ja, zijn er veel van dit soort ploegentijdritten in Nederland?
1: Ja, want ik heb toevallig, omdat we dit jaar ook wat nauwer samenwerken met de Koers CC uit Den Bosch. Die hebben ons aan het begin van het jaar mede enthousiast gemaakt van ja, hey, vorig jaar was de ploegentijdrit er niet. Het zou zonde zijn als dat dit jaar weer niet zou plaatsvinden. En wij willen jullie wel ondersteunen. Dus zij leveren en voldoende aantal deelnemers, maar zij leveren gelukkig ook een aantal vrijwilligers. En via hun website en hun expertise, zij fietsen op een toch wel iets hoger niveau, heb ik inderdaad ook notie gekregen van het aantal tijdritten wat er allemaal is in Nederland. En dan, er zijn heel veel tijdritten.
0: Ja, en verklaring waarom dan het enthousiasme een beetje afneemt?
1: Ik denk dat het toch, wat je ziet, ondanks het feit dat we nu 4 jeugdploeg hebben en gelukkig ook een eigen jeugdploeg vanuit onze Vugse IJsclub. Ja, kinderen, de keuze is reuze, hè? Dus gaan ze dan fietsen?
0: Ja, wielrennen is best populair, schaatsen is best populair.
1: Ja, dus het schaatsen juist, daar hebben we meer dan voldoende jeugdleden. Maar ja, blijven ze dan inderdaad ze doen vaak iets anders dan zeg maar het fietsen in het zomerseizoen noemen we het.
0: Ja, het fietsen gebeurt op de parallelweg langs de A2. Ik denk dat de meeste mensen in Vught dat wel weten. Mm-hmm. Maar waar kleden ze bijvoorbeeld om? Of waar komen ze samen?
1: Een aantal van de ploegen zijn dusdanig professioneel. Die komen bijna met een soort van tourbus. Dus die kunnen in hun eigen tourbus zich al omkleden. Maar gewoon de wat normalere ploegen die niet die tourbussen hebben, die zijn van harte welkom in de accommodatie van Reinier van Arkel. Daar vinden onze eigen wintertrainingen ook altijd plaats in de zaal. En een grote zaal van Reinier van Arkel, met daarbij ook de kleedkamers en de douches. En daar kunnen dan zeg maar de deelnemers zich, als dat nodig is, zich omkleden en achteraf ook douchen.
0: inrijden, vroeg ik me ook af, de warming up.
1: Yes.
0: Doen ze dat dan op het trein van Voorburg?
1: Want, nee, dat doen ze eigenlijk aan de andere kant van de A2. Daar hebben we min of meer eenzelfde stuk weg. Ja. Met minder afslagen, maar ook beduidend mindere kwaliteit van het wegdek. Hè, want, en natuurlijk het huidige parcours. Ja, dat asfalt ligt er natuurlijk nu ook al een groot aantal jaar. En zeker toen dat misschien 7, 8, 9 jaar geleden op een gegeven moment opnieuw is gelegd. Ja, dat was een genot. Maar ook voor de automobilist. Dus toen zijn er inderdaad ook van die drempels bijgekomen. En ja, dat is toch wel de charme van het parcours. Hè, het is een recht stuk asfalt. Maar er zitten wel 6 van die verkeersdrempels in. En de fietsers, zoals je net vertelde, moeten aan het eind richting S moeten ze 180 graden draaien op diezelfde weg. Dus de snelheid er bijna volledig uit. En ja, ter hoogte van Vught, ter hoogte van Hellerhof, hebben we zeg maar daar een lucht. Net vertelde, moeten aan het eind richting S moeten ze 180 graden draaien op diezelfde weg. Dus de snelheid er bijna volledig uit. En ja, ter hoogte van Vught, ter hoogte van Hellerhof, hebben we zeg maar daar een lusje met woningen. Nou, dat lusje gebruiken we ook om de start en finish, zoals ik het altijd noem, dat is gewoon eenrichtingsverkeer. Daar hoeven de ploegen elkaar niet te kruisen. Daar komen de ploegen elkaar niet tegen. Ja.
2: Ja. Maar op dat keerpunt, is dat niet, levert dat geen enge situaties op?
1: Nee, maar men moet wel flink in de remmen.
2: Ja,
1: en dat,
2: ja.
1: dan vraag je dus van die wielrenners die eigenlijk alleen maar rechtdoor fietsen, ineens wel een stukje bochtentechniek.
2: Ja.
1: En ook een
0: afremmen en optrekken weer.
1: Ja, en ook teamoverleg. Hè? Want ja. Ze zijn dan weliswaar met maximaal 4. En sommige ploegen gaan zo hard dat ja, de nummer 4 houdt het niet vol. Dan hoop ik dat ze gewoon door kunnen gaan met 3. Want met 3 registreren wij dan officieel
0: met
1: de tijd.
0: Finishen.
1: Ja, ja, in de reglementen staat dat de tijd van de nummer 3 geldt. Okay. En dan zie je dus dat die ploegen, die hebben dusdanig getraind dat al die individuele tijdrijders, die rijden met z'n 4, maar dan nemen ze kop over kop natuurlijk. Ja. Want ja. Er is er niet één die gewoon die 6 rondes, bijna 44 kilometer, even op kop blijven rijden. Ja.
0: Publiek, vroeg ik me af.
1: Is welkom.
0: Hoe? Want jullie sluiten de weg af.
1: Ja.
0: En ik mag niet op de weg komen, denk
1: nee,
0: ik.
1: Dus. Nee, maar aan het begin van de Bokstolseweg, dat is nog open. En daar wordt onder andere geparkeerd. En we zien ook wel publiek. En zeker de familie, de papa's en mama's en opa's van die jeugdploegen. Die komen 's ochtends inderdaad ook de kinderen aanmoedigen. En dan kunnen ze de auto bijvoorbeeld ook parkeren op Hellerhof. En dan vanaf Hellerhof, daar is de slagboom dicht.
2: Ja.
1: Daar kom je in principe alleen maar op het parcours als zijnde voetganger. Nou, vanaf daar is het pak een beet 100 meter naar de start-finish.
0: Ja. Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Genoeg vrijwilligers, dat is wel een goed teken. Genoeg ploegen, dat is een goed teken.
1: Ja, volgend jaar hopelijk gewoon even iets meer ploegen. Ja. Zodat we gewoon er ook een hele dag van kunnen maken.
0: Ja, vegen jullie de weg ook?
1: Ja. Ja, met name niet het totale parcours van 7,5 kilometer. Maar we besteden wel extra aandacht aan die drempels. Want je ziet natuurlijk dat ja, daar groeit in de loop van het jaar groeit daar tussen. Ja. Dus we zorgen wel in het kader van de veiligheid. De drempels worden aangegeven met pionnen of pilonnen. Of in ieder geval die oranje kegels. En daar wordt inderdaad ook geveegd.
0: Nou, het lijkt erop dat alle voorbereidingen tot in de puntjes zijn geregeld. Volgende week vindt het plaats. Het begint om 11 uur 's morgens.
1: Nee. De eerste start is om 10 uur.
0: Ik zei al, het begint om 10 uur 's morgens. U kunt, als u wilt gaan kijken. U kunt ook altijd nog van de andere kant van Park Voorburg bij de Laagstraten oprijden. En dan kunt u zo richting A2 fietsen. Dit was Blikveld. Johan, dankjewel. En succes volgende week.
1: Dankjewel.
0: Martin, heel veel succes volgende week. Wel, dit was Blikveld voor vandaag. Frida Roepen van der Voort stelde de vragen. Rolf van Dongen was verantwoordelijk voor de muziek en de techniek. Niek Persoon ontving de gasten. En ik hoop dat u volgende week weer luistert. En ik wens u een fijn weekend.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaald adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zwun had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Het was het NOS-journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is op Novo 3. Wat een weekend.

0: Inderdaad, spijt heb je morgen maar.
1: Dit is Wat een Weekend. Buiten is het
0: 18 graden, hè?
1: Binnen zit Marcel van den Heuvel en Gerard Postema.
2: Goedemiddag, aflevering 269 alweer. Zaterdag 19 september 2026.
0: Ben je er klaar voor?
2: En jij?
0: Bijna. Ik heb er nog een uurtje of twee nodig.
2: Het is goed dat het radio is vandaag.
0: Nou, ik ben nog wel even onder de bus gestaan net.
2: Ja, het is een geraaien.
0: Neem misschien helpt dat. Kan je zeggen.
2: Die vouwen niet uit het gezicht halen. Nee,
0: het is niet meer gelukt. Maar ja, die plooien die blijven er sowieso zitten. Hè. Die gaan,
2: ja, de laatste tijd is dat erger, hè?
0: Ja, die gaan er niet meer uit. Klopt. Ik ben bang voor niet. Maar goed, dat maakt niet uit.
2: Je moet gewoon meer gaan eten. Dat heb ik ook gedaan. Ja? Ik heb een bolle gezicht.
0: Ja, dat is waar. Dat doe ik wel, maar dat werkt bij mij. Ik heb een hoge verbranding, zeggen ze dan.
2: Maar vertel nou even, want luisteraars, er komt hier verfromde gozer binnen. Een beetje een kater, volgens mij lijkt het wel.
0: Oh, ja,
2: en hij is gisteren naar I'm Live geweest. Ik lag in mijn bed te trillen. Echt waar, zoveel herrie nog. Want ik lag vroeg in bed van de knoei. Hoe was het golf nog, Gerard?
0: Ja, dat gaan we dadelijk vragen.
2: Goed zo.
0: Ja, hoe het met je handicap gegaan is, wil ik dadelijk ook weten.
2: Nee, dat kan ik beter aan jou nou vragen.
0: Ja, inderdaad. Handicap 36, 62.
2: Dat was leuk.
0: Ja, was heel gezellig, ja. Zeker. Tot een beperkte mate, zeg maar. Maar ik ga het niet over de details hebben. Het was gezellig. En het was gezellig. Het was ook vol, volgens mij. Ik denk dat het goed gegaan is. Qua kaartverkoop.
2: Het podium staat in het water.
0: Nou, net okay. Zeg maar in de pierbadje.
2: Oh ja.
0: Ja, het eerste stuk.
2: Je moet allemaal pierbadje tegenwoordig hebben, IJzerman.
0: Nee, maar het eerste stuk zo links van of rechts van de steiger en tussen de steigers in om het zo maar te zeggen. Nee, dat hebben ze prima voor elkaar. En dit keer was het ook mooi, omdat gisteravond waren dan bands. Mm-hmm. En ik heb toch wel iets meer met bands dan met een bandje.
2: Ja.
0: Maar zo te zeggen. Een bandje en een zanger, hè, die zijn er natuurlijk ook legio. Mm-hmm. Dit jaar hebben ze die tribute bands. En ze hebben dan gisteravond hebben ze natuurlijk de drie topbands. Topbands
2: en zoals dat waren?
0: Chef Special.
2: Yes.
0: Sommieux.
2: Oeh, Sommieux was er ook.
0: Zeker.
2: En
0: Bluff.
2: Bluff natuurlijk, want die heb je net gedraaid.
0: Ik zeg Bluff komt bluffen.
2: Ja.
0: Maar het was wel goed, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Ja. Alleen.
2: Moet niet naar de tekst luisteren.
0: Nee. Nou ja, het is dichterlerij. Van bovenste plank natuurlijk, wat hij doet. Maar ja, heel, hoe moet ik dat zeggen? Het is niet van dat hun het publiek zo erg bij betrekken. Ze doen een act alsof
2: dat
0: je...
2: Maar
0: ze doen het heel goed, hoor. Dus, we hebben genoten, maat. Dus, maar daar straks misschien later nog wat meer over in de show. Hier, wat een weekend. Gezellig dat je er weer bij bent thuis. Wij proberen het gezellig te maken voor jou op de zender. Met daar zoals daar zijn de rubrieken.
2: Ja.
0: Van alles komt er weer voorbij.
2: Wat we afgelopen week hebben meegemaakt.
0: Ja.
2: Roel Zevenburg komt voorbij. Blow It Horn, André Haar van Duin. En Vogel Vrucht door het nieuws, gaan we ook doen. En twee uur natuurlijk weer de top 40 luiskraken, Disco Rad, Rempelen Simpel, de Sidekick Single. En wat opmerkelijk nieuws, een plaatje van ons.
0: En wat er allemaal gebeurd is de afgelopen weken in de gemeente Vught, want er is weer.
2: En omstreken,
0: veel gebeurd. Dus blijf er.
2: Landelijk nieuws hebben we gemaakt.
0: Zeker daarom. Nou, we gaan hem aan zetten.

0: geduchte openingsplaat hoorde je de andere band van gisteravond. De Chef Special met Amigo.
1: Hey Amigo.
0: Hey Amigo, zoals bij elkaar ook een beetje noemen altijd.
1: Ja, ja.
0: Een beetje.
1: Een beetje boom.
0: En deze lekkere van Kate Bush. Cloud Busting. En die kwam uit een, een serie of zo, een film toch?
1: Nee, Running Up That Hill, zo heette dat nummer. Dat is van de serie Stranger Things.
0: Maar dit was een
1: Netflix-serie. Ja, maar goed. Zij is populair geworden door de serie en daardoor... die andere nummers komen natuurlijk ook weer boven.
0: Ja, huh? Ik wou net zeggen, want...
1: Zo werkt dat.
0: Van origine stamt ze, om het maar zo te zeggen, uit de jaren 70, hè? Ja. Onze Kate.
1: Ja, precies. Als ze een beetje aan het dansen was en zo.
0: Oh.
1: Ik sta zelfs... Ik dacht wat na doen nu.
0: Ja,
1: niemand ziet het, maar goed.
0: Soort,
1: ja, ja, je ziet het, maar ja. Een
0: soort Penny de Jager-achtige bewegingen maakt op dit moment mensen.
1: Ja, ik heb ze van die wijde kleren aan.
0: Het gekke is dat bij muziek van vroeger, weet dan ook, zie ik altijd de platenhoezen voor me.
1: Oh ja?
0: Ja, zo. Ja, heb je dat niet?
1: Nee.
0: Singlehoesjes en de platen LP. Je had zo'n...
1: ja, ja.
0: Volgens mij iets met oranje en roodachtige LP. Waar Wuthering Heights op stond van Kate Bush.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat is bij vrienden van mij, van de familie Schaap. Ken je die nog? Uit de Piacenzenstraat vroeger?
1: Ja.
0: Geert-Jan en Dick en zo.
1: Ja.
0: Die hadden altijd van die muziek.
1: Schaap, schaap.
0: Mooi is dat, hè?
1: Ja. Dus ik had van week over associaties gesproken. Wat Crime of the Century van Supertramp was op de radio.
0: Ja.
1: Voor die top 3000 gedoe.
0: Ja. Ja.
1: En dan zit ik altijd weer in mijn zolderkamertje met mijn... dat wel, dat heb ik dan weer wel. Ik heb meer situaties.
0: Oh, maar dan zie ik weer maar die LP-hoezen. Dat, ja. Dat was zo'n vleugel.
1: Ja, precies. Hier.
0: Zo'n piano.
1: Kijk, ik heb associaties bij meneer te draaien. Jij. Maar jij gaat natuurlijk als je DJ, gaat je komen zitten kijken.
0: Op weg naar de studio dacht ik van... Oh, lekker, ik rij eventjes langs de visboer voor een broodje haring. Maar ja. Nee, de tijd was net te kort, helaas. Maar heb jij een lekker ander broodje, maat?
1: Ja, dan heb ik een alternatief. Een broodje tartaar met witlof oranje salade.
0: Oeh, klinkt wel goed.
1: Aan de slag. In een koekenpan de helft van de boter verhitten met zout en peper. Bestrooi de tartaartjes. 8 minuten laten bakken.
0: Mm-hmm.
1: In de kom boter met rucolo met pesto mengen.
0: Mm-hmm.
1: Intussen meer granenbollen opensnijden en met rucolo boter besmeren.
0: Mm-hmm.
1: Appels schillen en in blokjes snijden. Blaadjes van de struikjes witlof loshalen. In reepjes snijden. En wassen en droog deppen.
0: Oh.
1: Boven de kom roquefort, boven een kom roquefort verkuimelen. Ja, er zijn verschillen.
0: Ja,
1: over klemtonen gesproken. Hè?
0: Zeker.
1: Witlof, appel en peen julienne erdoor scheppen. Bollen open. De bolletjes openen. En op 4 borden leggen en de salade eroverheen verdelen. En hierop de tartaar leggen. De rest van de rucola boter op de tartaartjes laten smelten.
0: Oeh, dat klinkt wel lekker, hè? Dat klinkt heel goed.
1: Kun je dit nalezen?
0: Zeker. Ja. Waar kun je het dan nalezen?
1: Oh, waar kun je dan nalezen? Even kijken. Je kunt het nalezen.
0: Ja,
1: ik ga het even klappen. Zomaar uitzoeken.
0: Ik vind hem in ieder geval
1: lekker. Broodje tataar met witlof, oranje salade. Ja?
0: Ja.
1: Zoek hem maar op.
0: Ja, ik vind hem lekker. En gezond ook. Veel vitamine zitten er denk ik in. Volgens
1: nalezen. Even kijken. Je kunt het nalezen.
0: Ja,
1: ik ga het even klappen. Zomaar uitzoeken.
0: Ik vind hem in ieder geval
1: broodje
0: lekker.
1: Broodje tataar met witlof, oranje salade. Ja?
0: Ja.
1: Zoek hem maar op.
0: Ja, ik vind hem lekker. En gezond ook. Veel vitamine zitten er denk ik in, volgens mij.
1: Ja.
0: Dat is ook belangrijk dat we daaraan denken. Hè?
1: Aan de vitamintjes?
0: Ja, zeker.
1: Zeker.
0: Ja,
1: in dit geval bij jou wel, hè?
0: Zou goed uitkomen, inderdaad.
1: Ja.
0: Even kijken, jongens, want we zitten hier natuurlijk ook voor een hoop gezelligheid.
1: Oh ja?
0: En de schaterlag van, het is beslotverrekening zaterdag. En Rob Schepers is niet meer.
1: Tenminste, nee.
0: Hij is nog wel, maar niet meer in de show.
1: Ja, hij heeft veel te druk. Weet je, het is een beetje een Fleming gevoel heb ik daarbij.
0: Ja.
1: Als vriend van de show, maar op een gegeven moment wordt het te populair, hè, door ons.
0: Ja.
1: En dan, dan stoppen ze ermee.
0: Stoppen ze ermee, ja. Nou, ik hoop niet dat er bij Roel Zevenburg, want we hebben een goede substitute, toch?
1: Een yes, goede... een alternatief. Ja,
0: alternatief. Een alternatief. Mooi alternatief.
1: De droogkloot eerste klas.
0: Ja.
1: Dit liedje gaat over klemtonen.
0: Oh.
1: Of klemtonen. Of gaan we met klemtonen? Dit gaan we met klemtonen.
2: Dus dat had ik toen ik in de tram zat in Amsterdam. Toen werd er dit omgeroepen. De volgende halte is Overtoom. Overstappen op tram 1. Dat was het. Maar die 1 werd zo uitgesproken alsof nog een heleboel andere trams daar zouden stoppen. En dat was helemaal niet het geval. Ik wist ook, ik moet hier overstappen op tram 1. Dit is de enige tram die hier gaat. Toen had ik tram 1 toch bijna gemist, omdat ik dacht, hé, welke tram stip je niet meer op? Alleen omdat ze stom was ingesproken. En toen dacht ik, maar waarom klinkt dat zo raar? Het is van tevoren opgenomen. En toen dacht ik, waarschijnlijk is het gewoon ingesproken door iemand die altijd zo praat. Dus iemand dat als je bij hem thuis komt, dat hij dan zegt, hey, leuk dat je er bent. Wil je wat drinken? Ik heb bier, Nou, doe maar bier dan. Want ik heb niet echt voor keus.
3: Wat een weekend.

0: Als we later terugblikken op de jaren 25, 2026 ja. en 24 eigenlijk al, dan zijn er toch wel, is het de entree van somber.
1: Ja, deze, hè?
0: My
1: ja.
0: Body Isn't Ready uit de Nederlandse top 40.
2: Nou, we gaan even blazen, mensen.
1: Oh, zo.
0: Bijna. We gaan een trompetje blazen. En ik zeg het, ik weet het. Ik zeg het iedere week dat ik denk van... Als ik weer...
1: Waarom deze nog niet?
0: Ja, waarom deze nog niet?
1: Omdat er zoveel zijn, Heuf.
0: Ja, dat klopt.
1: Nou, dat geeft ook niks.
0: Maar deze. Deze.
1: Nou, kom op. Vertel.
0: Ongelooflijk.
1: Nou...
0: Ik pak nu even een slokje van mijn koffie, momentje.
1: Je moet het goed gesmeerd hebben.
0: Even mijn teksten schrapen. We gaan namelijk hebben over een nummer van een artiest uit 19... Het nummer dan.
1: Ja.
0: Artiest is nog veel ouder. 1964. Heel mooi bouwjaar was het.
1: Is dat Lance Armstrong?
0: Nee, zeker niet, zeker niet.
1: Louis.
0: Is geschreven door Jerry Herman. Dat zeg je al helemaal niks.
1: Nee.
0: Voor de gelijknamige Broadway musical. Dus de titel is ook de titel van de Broadway musical.
1: Ja, oké. Okay.
0: En de artiest nam het nummer oorspronkelijk op als promotietrack dus voor de musical. Zonder te weten hoe groot die zou worden.
1: Oh.
0: Dat nummer dan, hè?
1: Ja.
0: Ja. En in 1964... Dan hebben we het over 1964. Verdreef het nummer zelfs de Beatles van de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten.
1: En dat wil wel zeggen.
0: En dankzij dit nummer werd de zanger dus op 62-jarige leeftijd de oudste artiest ooit met de nummer 1 hit in de Billboard Hot 100.
1: Oké, nou, vertel.
0: Hij kreeg een Grammy voor Best Vocal Performance.
1: Ja,
0: en hij,
1: ik weet het. Vertel, wie is het nou? Wie is het?
0: Ik denk, je gaat het wel.
1: Nee, joh.
0: Hij heeft een stem als een kikker.
1: Dat zeg ik net. Dat nummer.
0: Nee, dat is Fats.
1: Oh, Fats.
0: Dat is Fats Domino. Mm. Nee, we hebben ook Louis Armstrong.
1: Zeg ik net. Armstrong.
0: Ja, dat is die man op de maan. Dat is niet...
1: Maar ik zei Armstrong Express om die andere... Nou goed. Ja.
0: Hello Dolly, zo heet de plaat.
1: Oh.
0: Want hij zong dus en hij...
1: Van die musical.
0: Trompetterde.
1: Hello Dolly.
0: En dan zul je afvragen van wie is dan die Dolly? Is dat dan Dolly Parton of zo? Of, Nee, het is de hoofdpersonage uit de gelijknamige musical dus.
1: Ja.
0: Hello Dolly. Dolly Gallagher Levy. Het is een uiterst charmante, goed gebekte weduwe. En oftewel professionele koppelaarster in de New York van rond 1890.
1: Oh.
0: Ik zou zeggen, zoek hem op Netflix of whatever. Hello Dolly. Een leuke musical uit lang geleden.
1: Van Barbara Streisand speelt daarin.
0: Is dat van Hello Dolly?
1: Ja. Laat ik het even opzoeken.
0: Nee, zo oud is Barbara Streisand.
1: Ja, maar later toch weer opnieuw.
0: Zij speelde Dolly.
1: Ja.
0: Uit de verfilming.
1: Ja.
0: In 1969. 69. Ja, zeker.
1: Aha.
0: En het leuke was eigenlijk waarin Louis Armstrong zelf ook een rol had als orkestleider.
1: Oh.
0: In die film. Leuk is dat, hè? Knipoogje. Laten we maar eens gaan luisteren naar Louis.
1: Hoppakee.
0: Armstrong, in dit geval.
1: Dat heb je hem al.

0: Best wel een privéplaatje zit zo, hoor. The way you do the things you do van Joepie 40. Het is zaterdagmiddag. Mm-hmm. Van de weekend. Novo 3, daar luister je naar. Tot 2 uur nog dit programma. Vanaf 2 uur rondje IJzerman.
1: Zeker.
0: Met Frans. En ook natuurlijk vibrations tussen 4 en 6. Het blijven gezellig bij. De kaartjes die geven we niet meer weg van de einde. Dat hebben we de afgelopen weken gedaan bij Novo 3. Dit weekend nog, of tenminste vanavond en ook zondag. En ook volgende week vrijdag en zaterdag. En zoek alles op imlive.nl. Kun je alles vinden welke artiesten er allemaal gaan komen.
1: Dus een rondje IJzerman. Zie je dus alles nog staan. Hè? Beetje.
0: Maar ik wil sowieso iedereen bedanken die mee hebben gedaan aan de prijsvraag op Novo 3.
2: De prijsvraag.
0: Tom de Eim. Inderdaad niet. God, wat een nieuws de afgelopen week in Vught. Heb je dat gehoord van die bomensnoeier?
1: Ja.
0: Zo de mitter, zeg.
1: Die gast die hing aan een tak, hoor je, lees ik hier.
0: Oh, man.
1: En dan liet zijn we even, maar wat gebeurt er? Hoor nou, die verdedigt zijn nest. Die zijn heel erg agressief.
0: Maar zijn er nou een soort wespen of zo? Wat zijn dat dan eigenlijk?
1: Ja, dat zijn grote...
0: Hommels of zo?
1: Aziatische hoornaar. Ja, een hoornaar is een hoornaar.
0: En er zat een nest?
1: Ja. Vormt ook een probleem voor bijen. Mm-hmm. Dus het is voor bijen ook nog een gevaar. Mm-hmm. Het vormt een nest, een hele grote, dikke, vette, harde, ronde, ovale bal. En die moet dus weg. Maar ja, goed, als jij dat ding probeert weg te halen... en die hoornaars, die hebben ze in de gaten. En die worden boos. Ja, dan gaan ze die gast aanvallen.
0: Nee, maar hij wilde het niet weghalen. Hij was gewoon aan het snoeien. En hij stuitte op dat nest.
1: Oh, dat was het een beetje. Oh ja, natuurlijk. Ja,
0: dat was gewoon een bomensnoeier. Dus die had niet een heel groot pak aan dat hij niet gestoken kon worden.
1: Ja.
0: Dus die was gewoon daar. En wat doe je dan? Hij sprong gewoon uit zijn bakkie.
1: Ja, 12 meter hoog naar beneden. Maar ik las vandaag in de krant nog steeds niet goed met hem is.
0: Oh, ja.
1: Heftig, hè?
0: Ja, dat is heel...
1: Maar wat zou jij doen? Ik weet ook niet wat ik zou doen. In paniek. Ja. Je weet nooit wat je in paniek doet, hè?
0: Het is een impuls. Wat kies je voor?
1: Ja.
0: Ik weet niet, ja. Dat is eigenlijk een vraag die je niet kunt beantwoorden.
1: Nee.
0: Op dat moment doe je dat in een soort reflex.
1: Ja.
0: Lijkt mij. Als je nou over Vught nieuws gesproken...
1: Ja.
0: ...s'nachts niet kan slapen, dat is op zich niet gek.
1: Nee.
0: Er is namelijk enorm geluidshinder door de spoorwerkzaamheden. Vooral het intrillen van de damwanden...
1: Ja.
0: ...zorgt voor dat zware geluid en tril geluid.
1: Of, ja, vooral dit weekend, hè, schijnen ze veel te moeten doen. Hè?
0: Niet te veel, ja. Maar over slapen gesproken...
1: Mm-hmm.
0: ...mocht jij nou... stel, je op 22 september, dus over een paar dagjes...
1: Ja.
0: ...over straat en je komt een groep militairen tegen gewoon. Niet schrikken.
1: Nee,
0: die lopen de komende nachten, ook wel eens overdag, door Vught. Want er is van 21 tot en met 24 september een militaire oefening in Vught. Dus je kunt ze overal tegenkomen. Hè? Wegen, paden, vaarwegen op het water. Dat je denkt, zo is aan de hand.
1: In het water, onder het water.
0: Is hij ontsnapt?
1: Of in een boom?
0: Kan ook.
1: Ja, als je tegenkomt, niet eruit springen.
0: Ja.
1: Dus een hand geven.
0: Maar vast gewaarschuwd.
1: Ja, dat kan.
0: Dat zou kunnen gebeuren.
1: Hey, iets heel anders, hè?
0: Ja.
1: Heb jij ik ben vorige week bij de Solheim Cup geweest. Vorige week zondag.
0: Golf. Yes.
1: Golf.
0: Yes.
1: En ik had Engels bezoek. En die mensen waren hoogst verbaasd dat Nederland... geen zak ervan begreep. Het grootste en zo is het belangrijkste in de hele wereld van de golf in Vught aanwezig was.
0: Ja.
1: Dus die waren echt van, hoe kan dit? Weet je, wij waren zaterdagavond, ze waren zaterdag overdag geweest, zaterdagavond de stad geweest, helemaal geel en blauw. Ja. Het net op Dommelbaarsdurf in Os was. Dat was wel heel grappig trouwens. Want jij appte mij nog, de Dommelbaarsdurf dans om, maar die was ik dus vergeten, had ik moeten doen eigenlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar heel de mosterd vol met Engelsen, Australiërs, Duitsers, ik overal kwam vandaan. Er zat een Australische gozer naast mij op de tribune. Die sliep in Amsterdam. Die was apart op de Solheim Cup naar Kronvoort gekomen.
0: Zo.
1: Uit Australië, man. Dus zo belangrijk vinden ze het allemaal. Dus ik vond het super opvallend. Dat is eigenlijk hetzelfde dat het WK voetbal in Nederland is. En dan zegt iemand van, weet je wat? Terwijl heel Nederland weet dat er WK voetbal is. Snap je dat?
0: Ja, maar dan komt dat het in Nederland natuurlijk geen volkssport is.
1: Nee.
0: Als je het hele team zat vol met Zweden, volgens mij. Zweedse dames. Omdat je kunt wel zeggen dat
1: Spanjaarden.
0: Het daar een volkssport is. Dus,
1: ja, mooi, hè?
0: In Nederland is
1: totaal
0: dat...
1: verschil. Dat vond ik even opvallend.
0: Ah, mooi, man. Straks. Want
1: wat nou weer?
0: Wordt spannend. Oeh. André van Duin. Maar eerst is hier.
1: Yes.
0: Edwin Starr.

0: zaterdagmiddag. Je hoort de muziek van George Ezra. Anything for you. Goedemiddag, gezellig dat je erbij bent. Ik weet niet of je thuis dat broodje gemaakt hebt. Wat Gerard eerder ons dan blijkbaar zelf heeft voorgelezen. Over de smaak.
1: Ik heb het van tevoren gemaakt. En we hebben hier smakelijk zitten eten, toch?
0: Ik wou net zeggen. Wij hebben het wel gedaan.
1: Als je een beetje een boertje laat, proef je hem nog, hè? Jij niet?
0: Nee, was ik lekker gaar. Hij was goed gaar. Zeker.
1: Zeker, ja.
0: Naast de sample en Blow That Horn hebben we ook nog een leuke rubriek van André van Duin.
1: O ja, is dat zo?
0: En dan zullen mensen denken...
1: Wie?
0: André van Duin. Ik vind André van Duin een type man die gewoon nog in leven is. Nog steeds in ons midden is.
1: Ja.
0: Waarvan je niet eens in de gaten hebt. Misschien bij in ieder geval wel. Hè, hoe groot dat hij is in zijn vak.
1: Mm-hmm.
0: Als mens ken ik hem natuurlijk niet. Lijkt me een hele goede peer.
1: Ja, zeker. Mooi. Ik
0: denk wel dat we een gezellig gesprek mee zouden kunnen hebben. Ja. Maar vooral eigenlijk wat hij creatief gezien, hadden we net nog eventjes over.
1: Ja, joh.
0: Al heeft gedaan.
1: Hij is weer op de televisie met Jannie samen. Hebben ze het programma Animal Crackers. Dat gaat over het dierenprogramma.
0: Ja.
1: Nou echt, ik had vanmorgen, mijn vrouw zat te kijken, dit moet je even terugkijken, zei ze. Dus maar ik moest weg.
0: Ja.
1: Tranen over mijn wangen, echt waar, van het lachen.
0: Het is wel een bepaalde meligheid, hè?
1: Ja, nee, dat moet ook. Maar je moet die kop van die gast zien.
0: Ja.
1: Nou, je moet maar zien, maar... In Suriname is het blijkbaar heel erg populair dat je zangvogels hebt.
0: Ja.
1: En dat je die in een kwartiertijd probeert zoveel mogelijk te laten zingen. En hoeveel dat hij zingt, strepen ze af. Nou, dat item heeft André van Duin samen met Jannie besproken met mensen die dat doen.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Ik vind het zo mooi dat gewoon de tijd weer staat, zijn humor. Gaat gewoon door decennia heen.
1: Ja.
0: Blijft even leuk.
1: Daar staat weer tegenover. Dat je bij de Prinsjesdag, was je weer uitgenodigd door wie ook weer? Door een politicus en die verweet, de oud-voorzitter van de Tweede Kamer.
0: Ja.
1: En die had hem gewoon meegenomen, omdat hij... En daar is hij ook weer geïnteresseerd en ook weer prima. Dus hij blijft neutraal. Hij heeft geen humor ten koste van een ander.
0: Ja,
1: dat is gewoon meligheid.
0: Zijn woorden op de Dam 5 mei
1: Ja, daar ging het over, toen. Ja.
0: Dat was ook fantastisch natuurlijk.
1: En zij zei van, die woorden op de Dam waren zo indrukwekkend.
0: Ja.
1: Hij is een verbinder, hè?
0: Nou, ik ben benieuwd of de komende 3 minuten de radio thuis aan blijft staan. Want, wat hebben we?
1: Maar weet je wat het is? Ik heb al zoveel liedjes van André. We hebben uitzending 269, oftewel 268 liedjes hebben we al gedaan van André van Duin.
0: Ja.
1: Ja, soms wat dubbel, maar deze, het gaat hard waaien vandaag, zei ze.
0: Ja.
1: Nou, ik zie het nog niet buiten, maar goed, ze zeggen dat het hard gaat waaien, dus...
0: Dus?
1: Zeilen op de wind van vandaag.
2: En uit gaat de radio in het hele land.
1: Ja, nou, ben benieuwd.
2: Ja, je denkt dan niet dat iemand thuis zegt, zet het eens harder, dan heb je die oem.

Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, het is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, dit me te veel,

het beter, werd het slechter. En toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht, een realiste zijn, een droom. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht, moest je het halen. En toen je dacht, ik krijg iets terug, moest je betalen. Toen je dacht, ik sta alleen, toen kon je schuilen. Toen je dacht, het is om te lachen.

0: André van Duin is nou eenmaal een plaat van André van Duin. En de ene keer is het bloemkolen. Even wachten. En de andere keer is het een heel leuk, serieus nummer met een boodschap. Ja. Is nou eenmaal zo. Zo zit het in elkaar, hè, bij André van Duin. Nee,
1: plus dat we onderhand uitgepierd zijn met alle nummers.
0: Maar dat sowieso.
1: Ja, toch?
0: Dus.
1: Hey, iets heel anders, hè. Wat ik, af en toe de laatste tijd merk als mensen op televisie gaan argumenteren en gesprekken hebben, dat steeds het generatie-argument naar voren gaat. Ja, dat vind ik echt Gen Z. Of dat vind ik echt. Weet je nou? Wat zijn wij?
0: Ik zou het niet weten.
1: Al die generatieverschillen.
0: Waar zijn wij? We zijn maar boomer.
1: Hey, dat is een boomer-opmerking. Of Gen Z. Hey, hou op, man. Het is gewoon. De leeftijd is van alle tijden allemaal een generatieverschil. Daar hoort het toch bij?
0: Zeker.
1: Waarom moet het argument steeds genoemd worden? Net zoals als ik in Noorden ben, jij komt zeker uit Brabant. Ja, dat is toch geen argument of geen ding?
0: Ik heb van de week, als je dan een beetje wilt nivelleren, om dan weer een mooi Nederlands woord te gebruiken. Ja. En wil dat soort, prikken, hè? Opmerkingen die je dan krijgt, wil je een soort in een brede perspectief zeggen.
1: Ja.
0: Luister dan naar de podcast van Als het maar leuk is, van Wilfred Gené.
1: Ja, die is mooi, hè? Zolang het leuk is.
0: Zolang het leuk is. En afgelopen week is live gegaan het gesprek met Maarten van Rossum.
1: Is hij geweest samen?
0: Ja, die is geweest.
1: Dan ga ik luisteren.
0: En de podcast duurt zo lang als het leuk is.
1: 2,5 uur. Of was hij 10 minuten klaar?
0: Na 2 uur zei ze, begon de productie te mopperen van... jongens, we moeten gaan afsluiten, want... het was nog steeds leuk.
1: Ja.
0: Nee, maar hij zet het allemaal zo mooi. Hij zegt
1: Maarten is mijn held. Ja.
0: Hij zegt eigenlijk, kort samengevat, iedereen die zit te mopperen dat het allemaal zo... Nou ja, kut is, hè?
1: Ja.
0: En dat het één grote ellende is.
1: Ja.
0: Maar hij benadert het in een veel breder perspectief.
1: Ja, precies.
0: Het perspectief, ja, breder kan hij eigenlijk bijna niet, van de homo sapiens.
1: Ja.
0: En als hij dan teruggaat naar de geschiedenis, dan leven we op dit moment in zo ontzettend welvarende tijd, waarin we het zo ontzettend goed doen en goed met elkaar omgaan.
1: Over generatie kloof.
0: Ja, dat is heerlijk. Daar moet je echt naar luisteren. Dan, dan ga je de dag na 2 uurtjes heel anders in.
1: Goed zo, dat gaan we doen.
0: Ja, gaan we doen, maar wij gaan naar het nieuws.
1: Ja, dan gaan we meteen relativeren. Dit even toepassen op het nieuws. Let op.
2: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren.
0: Nou?
2: Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
3: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
4: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. We brengen ook graag een container bij u voor de deur.
3: Voor een zak of een bak, bij Pijnenburg voor je gemak.
4: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
6: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
7: Jan Smits, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heters.
8: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
9: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
10: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij wijk.

0: week aan zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is op Novo 3. Wat een weekend.
2: Dit is Novo 3.
3: Zijn we klaar voor, jongens? Ja, we zijn er klaar.
4: Ja, hoor, dat komt
3: gezellig.

0: Lekkere jaren 80 muziek van Prince 1987, om precies te zijn van Sign of the Times, hè? Legendarische dubbelalbum van Prince. Het wordt gezien als een van de meest iconische platen.
1: Waar heeft hij nog 900 nummers op de plank liggen, hè?
0: Zo, niet te geloven.
1: Ja, dat is wel bijzonder, ja.
0: Heeft hij jarenlang trouwens in de kluis gelegen, deze allereerste versie van dit
1: Prince?
0: Nummer. Dit nummer.
1: Oh.
0: Tenminste, de Sign of the Times dan.
1: Maar gelukkig... Ja, daarmee heet het ook Sign of the Times.
0: Ja, dat. Welkom in de tweede uur van Wat een Weekend. Wat een weekend tot nu toe, Maat. Was je in voorbereiding op vanmiddag, denk ik ook vooral, hè?
1: Ja, nee, het is dubbel op, hè. Ik heb het druk. Want ja, ik had vanmiddag voor de eerste competitiewedstrijd van ons elftal, onder 19, maar zwaar nu.
0: Ja.
1: Moet helemaal naar Barendrecht.
0: Zo.
1: Dus ik moet dadelijk met geswinde spoed naar Barendrecht doen.
0: Of all places, topgrafisch gezien.
1: Ja, dus VV de Smithoek.
0: Oh, nee. Altijd lastig.
1: Ja, zeker.
0: Uit.
1: Uit, ja. Ook nog uit.
0: En wat zijn je voorspellingen? Mag je al iets
1: voorspellingen. Kijk, ik kan nooit... ga gewoon je best doen. We weten waar we voor staan. We hebben een plan. Nou, dan moet je gewoon uitvoeren.
0: Ja, wat is het plan?
1: Ja, dat ga ik niet vertellen, want bij Barendrecht luisteren ze mee, hè? Ja, jongen, je pakt mij niet.
0: Eindelijk, hij gedraagt zich nou echt als een trainer voor de microfoon.
2: Nee, dat zal me niet zeggen.
1: Ja.
0: De vraagstukaltelling, 4-3-2 met de punten voor, of de...
1: Nee.
0: Parkeren jullie de bus?
1: 4-3-3.
0: 4-3-3,
1: ja. Ja, maar er kan een variatie zijn. Je kan op de ruit op het middenveld zetten.
0: Ruit, ja.
1: En een vierkant in dit geval, en dan circuleren we. Nee, het belangrijkste is, snelheid moet omhoog.
0: Ja.
1: En niet dribbelen, 2-3 keer raken.
0: Ja. Zorg dat je de bal hebt, want dan kun je...
1: Scoren.
0: Juist, precies.
1: Dat of niet dan?
0: Ja, heel veel succes ook, alle mensen richting Barendrecht natuurlijk in een auto.
1: Ja.
0: Gezellig dat jullie erbij zijn en lekker luisteren. Fijn dat, dat je hem weer hebt gevonden en aangezet.
1: Ja.
0: Want André van Duin was een beetje leek een keerpuntje te worden, maar uiteindelijk
1: natuurlijk.
0: Nou, fijn.
1: Komt allemaal goed.
0: Het is over ene, het is de hoogste tijd.
3: Ja, dames en heren, is het nu zover. Er mag gedanst worden.
0: Nou, kom maar op.

0: Bijna over de wat een weekend. En altijd een speciale reden, toch, Maat, over Jimmy O'Quire.
1: Zeker, ja. Het is een verzoekje van de trainer van onder 19. Mm-hmm. Nee, geen verzoekje van mij naar hem toe. Want hij heeft mij leren Jamaica leren ontdekken.
2: Ja.
1: Daar zijn we samen toe geweest een paar keer. Dus dat was Mark, La Prisa.
2: Nou, bedankt.
1: En daarna, twee, als ze net zo goed voetballen vanmiddag als ze smaak hebben, dan komt het wel goed vandaag. Hey, heel goed, jongen, Pit en Jaden.
2: Ja, ik wou Mark nog even bedanken daarvoor, want er gaat geen programma voorbij. Of, of jij roept Jamaica. Ja, dat is. Hey, maar daarna Michael Jackson. Opmerkelijk verhaal bij de plaat Chicago van Michael Jackson.
1: Zo.
2: Oorspronkelijk namelijk stamt het uit 1999.
1: Mm-hmm.
2: En het heette niet eens Chicago, het heette She Was Loving Me.
1: Oh.
2: Was de bedoeling dat het op het album Invincible kwam uit 2001.
1: Ja.
2: Maar het haalde de definitieve selectie niet en bleef dus 15 jaar op de plank liggen. Maar toen kwam Michael Jackson overlijden. En toen kwam het album Escape.
1: Mm-hmm.
2: En toen werd het onder de nieuwe titel Chicago dus op het album gezet. Onder leiding van de producer Timbaland.
1: Oké, Justin.
2: Timbaland.
1: Timbaland.
2: Timbaland, dat is een producer.
1: Okay.
2: Dus, en toen verscheen het dus op Escape.
1: Nou, gelukkig maar dat hij daar gezien heeft, hè. We gaan naar de top 40 klaarmaken. En het rubriek is vrij duidelijk, van de top 40 van Nederland vandaag. We zijn een beetje van die oude mannen. En, maar we willen toch een beetje de muziek van tegenwoordig willen draaien. Dus we hebben nog een kluiskraker en die gaat ons een nummer geven. Van nummer 1 tot en met 40. En het nummer wat eruit komt, dat nummer correspondeert met het liedje van de top 40. En dat draaien wij.
2: Leg je dat toch mooi uit altijd.
1: Zeker, hè?
2: Ja, super. Maar ik zit

0: Toch weer met mijn benen gekruist.
1: Ik zie dat nummer 22 eruit gekomen is.
0: Ja, ben benieuwd. Kan het zien?
1: Nee. Cheerio, cheerio van Justin the Will.

0: altijd lekker een beetje ABBA in de show met SOS dit keer. Heb je wel eens een SOS-bericht verstuurd?
1: Nee.
0: Nee? Nou, gelukkig maar.
2: Warempel, een sample.
0: Ook niet een fles of zo, een briefje in de fles in de zee gegooid. In de bottle.
1: Nee? Nee. Wel een message in de bottle. Gedraaid.
0: Dat wel, hè?
1: Nou, leuk.
0: Lekker nummer.
1: Moet je meer police draaien?
0: Ja, de police, ja.
1: Gaan we dat doen?
0: Ja, gaan we dat doen. Misschien wel die plaat, toch? Of een andere. Kies maar een platje uit, Maarten.
1: Zal goed, jongen. Tot ziens.
0: Save our souls, dat betekent ook. S-O-S.
1: Save our souls.
0: Ja, save our souls. Op zijn Nederlands.
1: Maar hoe gaat het ook weer met morsen? Weet niet. Ja? Morsen tekens?
0: Ja, dat ken ik. Maar ik zou het begon niet weten.
1: Ik ook niet.
0: Nee, wat het geluidje van SOS is.
1: Ga ik opzoeken.
0: Dat is volgens mij niet. Dat is een liedje, dat is een ander liedje. Nou, over liedjes gesproken en samples en snippets en geluidjes waarvan je denkt van... Hey, waar ken ik daarvan? We zijn aangekomen bij Warempel, een sample.
1: Drie keer kort, drie keer lang.
0: Nou, ik wil jou eigenlijk vragen allereerst. Jij mag daar al kiezen.
1: Oh.
0: Wat het gaat worden dus, hè?
1: Ja.
0: Ik zal je even meenemen. Allereerst naar 2001. Mm-hmm. We gaan naar die iconische ook weer. Ik vraag het woord deze uitzending. Iconische plaat. De debuutsingle van de Amerikaanse singer-songwriter Alicia Keys.
1: Oeh.
0: En het heet Falling.
1: Ja.
0: En dat gaat dus zo voor de mensen die het niet kennen. En vooral op de eerste tonen letten dus, hè? Komt Jan. Keep on falling. Nou, dat in gedachten hebbende.
1: Ja.
0: Nou, dat in gedachten hebbende.
1: Ja.
0: Gaan we eigenlijk 3 jaar verder.
1: Ja.
0: En dan horen we ineens op de radio dit.
3: Let's get it started.
1: Ja, inderdaad. Ja. Het is gewoon,
0: lijkt er wel op, hè? En dan dit, en dan dit, en dan dit. Oké, even onthouden.
1: Ja.
0: Want dan moeten we weer nog verder terug in de tijd.
1: Uh-huh.
0: Gaan we namelijk naar 93. Tweede stukje, hè?
1: Van, running,
0: van,
1: running.
0: Ja, van het intro, precies.
1: Ja.
0: Hou hem vast, hou hem vast.
1: Ja. Is wel lekker fit dit, hè?
0: En dit zijn dan de leaders of the new school.
1: Ja.
0: De plaat heet Bass is Loaded.
1: Ja.
0: Het is een formatie van de legendarische rapper Busta Rhymes. Hij begon daar zijn carrière met deze groep, dus de leader of the new school.
1: Is er een Nederlander of niet?
0: Nee, is een Amerikaan. Dat is een heel andere Busta.
1: Def Rhymes. Oh ja, Def
0: precies,
1: Rhymes.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, het is ook volgens de hip-hop database maakt de track... het is een iconische drumbreak die je dus hoort. Nou, jij mag het eigenlijk zeggen.
1: Ja, die Busta Rhymes wil ik horen.
0: Ja?
1: Ja, die andere nummers ken ik al wel.
0: Oké.
1: Okay. Ik vind het wel onder zitten. Die gaan we luisteren. Okay. Verras ik je nou?
0: Ja, best wel.
1: Ik zie het.
0: Ik moet een beetje gaan schuiven nou. Ik had eerlijk gezegd, ik dacht van, je gaat Alicia Keys
1: omdat ik...
0: kiezen.
1: Het is al een hoog marktgehalte vandaag.
0: Houdt die van Alicia Keys?
1: Ja, ja. Zijn ook een keer geweest dan.
0: Ja. Nou, dan gaan we naar de leaders of the new school dus, hè. Ja.

Have a good time. Wrigley Field.

0: ik wil graag nog, Maat, als jou het goed beaamt, nog een keer een beetje ingaan op de psychologische kant achter deze plaat. Let's Talk About Me van Alan Parsons Project.
1: Ja, we hebben het er net over, hè?
0: Ja, de plaat is
1: uit weinig geheugen.
0: De jaren 80.
1: Oh,
0: dat ja. Even, dan moet je even planten, hè?
1: Ja, oké, okay.
0: De jaren 80.
1: Toen ik fysiotherapie studeerde, in Utrecht woonde.
0: Nou, het liedje bekritiseert de me, Let's Talk About Me. De me, de ik-generatie van de jaren 80.
1: Ja.
0: Waarin mensen vooral met zichzelf bezig waren en een sterke ik-gerichtheid hadden. De tekst die stelt de vraag, hè, hoe het voelt om altijd maar te luisteren naar de problemen van een ander, terwijl de ik-figuur zelf wordt genegeerd.
1: Ja. Nou ja, er is niks veranderd, hè?
0: Nee, ik wou het je net zeggen.
1: Ze doen net alsof we nu allemaal iets nieuws verzinnen, maar wij waren al zo toen.
0: Gewoon de jaren 80, man. Ja. Roepen ze allemaal prachtig, die jaren 80. Maar het is gewoon allemaal hetzelfde, jongen.
1: Ja, jongens.
0: En een speldenprik.
1: Ja, precies.
0: Daar zijn we.
1: Om met onze historicus.
0: Dat wou ik net zeggen. Dus vandaar dat we maar gewoon gezellig platjes voor jou draaien thuis. En ik hoop dat je ervan geniet. En ook van de tussendoor van de pets natuurlijk. Het is tijd voor en daar heb ik ook gruwelijk veel zin in.
1: 13:40 is het.
0: Als ik mag zeggen, vanuit mij dus. Let's talk about me, zeg maar. Een beetje egocentrisch misschien, maar ik heb zin in een discoplaat.
1: Kijk. Gooi dat rat maar eens even om, jongen.
0: Ja, even kijken.
1: We hebben een discorat, dames en heren luisteraars. Met 100 nummers erin. Ik heb het een beetje vernieuwd. En er zitten wat andere nummers in tegenwoordig.
0: Ik moet even zoeken, hoor. Want,
1: dus het zijn wat meer, net iets naast de populaire discoplaten. Maar dat vind ik wel leuk. Net even dat je denkt van, hé, dit is inderdaad ook een discoplaat van een oude soulplaat. Weet je wel, vroeger de Soul Train, ken je dat programma nog?
0: Ja, zeker. Ja. Oh, wacht even.
1: Waar dan?
0: Ja, ik heb hem gevonden. Ja,
1: ik praat het even vol, want...
0: Die vrijdagmiddagborrel, Francis, die heeft zeg maar door de neus van Marco waargenomen. Hij is weer terug van vakantie.
1: Die heeft het een keer netjes opgeruimd.
0: Ja, draait het ratje ook. Dus, maar nou zie ik hem hier staan. Ja, ik geef hem een zwengeltje.
1: Hoppakee.
0: Nou. Laat het een mooie plaat zijn,
1: man. Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook.
1: Er zijn geen lelijke platen niet op tegenstelling tot op 40. Ja, in de 50. 53.
0: 53, even kijken. 53.
1: Dit nummer is wel een winner.
0: Even kijken. 53.
1: Toch? This man that's saying you got the boogie right now. Oh, the intruders.

0: Wat een openbaring was dat, hè? Eind jaren 70 dat het album uitkwam.
1: Zitten we z'n tweeën.
0: Ja, Outlanders de Moer met deze heerlijke Saloni.
2: Van de Police.
0: De sidekick single. Dag Gerard, mijn sidekick.
1: Moet toch in de nostalgie zitten, hè?
0: Dan gaat de kerst op de taart.
1: Precies. Nou ja, we hebben het vandaag al heel over, over dat soort dingen gehad. Over generatiekloof, we hebben het gehad over onze historie. Zo heet hij ook weer. Zolang het leuk is. Maarten Verossum, het over gehad, ja, over relativeren. Ja. Nou, dit nummer is, ik zal meteen benoemen, Dire Straits met Brothers in Arms. Natuurlijk, Brothers in Arms zijn wapenbroeders. Het gaat er uiteindelijk over dat mensen uiteindelijk dwazen zijn. Want het is de regel dat we over... We leven niet in verschillende werelden. Het gaat erover dat we eigenlijk kunstmatige scheidslijnen hebben. Dat we niet zij tegen ons, want aan de andere kant van de scheidslijn zijn ook mensen van vlees en bloed die dezelfde problemen, dezelfde dingen hebben. Dus ja, die maken we allemaal zelf, die scheidslijn. Het is allemaal rare gedachtes. Fundamenteel zijn we eigenlijk best wel meer dat we met elkaar eens zijn, dat we met elkaar oneens zijn, denk ik. Dus daar gaat het dit nummer eigenlijk over. Dus uiteindelijk, het is natuurlijk ook gewoon een geweldig nummer.
0: Dat bedoel ik.
1: Zet hem aan. Wat is de naam?
0: Dit is de sidekick single van Gerard. Mijn sidekick.

0: Het is bijna zover, hè?
1: Ja. Lekker, blijft het nummer.
0: De 21st night. Wanneer is dat weer? Van 20 op 21 of 21 op 22 dan?
2: 21st night of september. 2021.
0: 2021, ja. Is dat morgen nacht, hè?
1: Ja.
0: Ja, dit keer maar de mix van Pets and Small uit 1999.
2: Ik dacht dat hij een purist was, maar het viel mee. Het is ook goed.
0: Is ook goed, toch? En nou, Brothers in Arms, dat kon wel. Ik wil er eigenlijk lekker swingend uitgaan.
2: Goed gedaan.
0: Want straks na 2 uur Frans van Buren. Oh. Rondje IJzeren Man.
2: Hij is aan het lopen. Hij is aan het rekken, hier zie ik. Zijn kuitjes een beetje aan het oprekken. Frans. Hamstrings niet vergeten, jongen. Ja. Een beetje bukken. Hoppakee, daar gaat hij.
0: Hij is aan bezig.
2: Hij is wel een beetje stijver, is hij al, hè?
0: Ja, een beetje stijver.
2: Hij is uit dat worden. Goed, Frans, je kan het.
0: Ik ben benieuwd. Oh, hij heeft zijn eerste plaatje al klaargezet. Dat doen we dan straks na 2 uur. Fijn dat je erbij was.
2: Nou, volgende week zijn we er weer, hè?
0: Fijn dat jij er ook bij was.
2: Ja, dankjewel, jij ook.
0: Ja, hij zegt hij.
2: Nee, dat jij er was, dat was eigenlijk veel bijzonderder.
0: Nou, not let's talk about me.
2: Hij kon er niet, maar
0: we hebben hem gewonnen.
2: Ja.
0: Niet allemaal even scherp,
2: maar... schuif er maar uit dan.
0: Ja. Doei, doei. Fijne bed. Houdoe.
3: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
4: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
5: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gebak.
6: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
5: Een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
6: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
9: Jan Smit, Frans Bauer, Iberensen en Eesters.
8: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
10: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politie in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerde gewapende man een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, verwolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Novo 3. Overal thuis.

Nummer 1 voor de Doidels destijds. Met Love Me Just A Little Bit More. Totally Hooked On You, tussen haakjes erachter. Goedemiddag, welkom bij het Rondje IJzeren Man van de 19e of de 20e september alweer. Een vakantieeditie, dat betekent dat ik dus niet de volle agenda heb, want ik ben op vakantie, dus ik heb deze van tevoren opgenomen met wat ik toen wist, zeg maar, aan agendaberichten. Komt toch nog wat, een stuk of 10 dat ik aan het verteld heb. Ja, dus wat dat betreft hebben we iets te vertellen. Dus dan ga ik zo'n kwart over en kwart voor, hoor je ze allemaal. We hebben natuurlijk ook de halfuurtjes, het gaat gewoon door. Dat is Elton John deze keer. Ik vraag me af of die man ooit wel eens een keer als halfuurtjes gehad heeft. Ik denk het eerder gezegd niet. Dus zijn grootste hits komen voorbij op de halve uur straks. Ja, dat is toch opvallend dat dat niet zo heel veel waren, moet ik zeggen. En voor de rest natuurlijk nog veel meer andere muziek. Bijvoorbeeld van de Engelse band, de Schotse band Wet Wet Wet. Ja, dat is echt gevoelig, hè, in Groot-Brittannië. De Schotse band Wet Wet Wet van een album, hun debuutalbum Pop in Soul Out uit 1987. Een nummer, Angel Eyes, Home and Touring.

grootste hit voor Rolls Royce was in 1976 Car Wash. Dat was ook de themesong van de gelijknamige film Car Wash. Geproduceerd door Richard Pryor in 1976 ook. Later is het nummer gecoverd in 2004 door Christina Aguilera en Missy Elliott voor de film The Shark Tale. Dat kan je misschien nog wel herinneren. We zijn bij de agenda aangeland. We gaan de agenda bespreken van de 19e september. Dat is vanavond voor zaterdagluisteraars. Is er nog... ik weet niet of het elkaar te zijn, maar dat is in ieder geval... I'm Live is gisteren begonnen, het 18e. Vanavond op zaterdag is het feest. Met Monique Smit, Jorien Sterke, de Hillbilly Moonshiners... Vulgaire, Even Serieus, de WC Experience... Piraten Power, Hour, en de Outsiders. Dus dat staat wel garant voor inderdaad de boer op stel te zetten... daar bij de IJzeren Man. Kaartjes, je moet maar eens kijken bij www.imlive.nl. Dan om 9:30 's morgens begint bij een inbreng het Repair Café Helvoort. Iedere derde zaterdag van de maand doen ze dat tussen 10 en 12 uur aan de Van Beringenstraat 2. Wat je kan laten proberen te laten repareren is klein huishoudelijk apparatuur, kleding, meubels, elektrische apparaten, speelgoed, PC's, bijvoorbeeld softwareproblemen. Neem het mee, laat ze kijken dan naar de vrijwilligers daar. Misschien dat ze iets kunnen fixen. Altijd beter dan om het gelijk weg te gooien, toch? Ja. We gaan naar de Lambertskerk in Vught. Daar is om 2:30 start daar de talentenveiling. Iedereen is welkom voor de jaarlijkse talentenveiling en ook voor de heerlijke versnaperingen. Laat je verrassen door, door het programma en de muzikale omlijsting al daar. En tot slot is er die avond vanaf 8 uur bij Café Marta weer de pubquiz. Even kijken. Het kaartje kost voor een team tussen 2 en 3 personen 19,50. 2 tot 4 tot 5 personen kost 24,50. Aanmelden doe je via www.quizfunevents.com. Kijk even daar als je mee wilt doen of er nog kaarten zijn. Even kijken. Ja, ik deed de zondag ook nog even bij. Jij moet even mijn lijstje in de gaten houden. Het is een beetje verdelen van de berichten. Zondag 20 september is het... met Alzheimer. Jaap is al 50 jaar samen met Maartje, waar de nukkige Jaap niet veel zin meer heeft om dingen te ondernemen, zit er soms wat verwarde Maartje nog vol levenslust. Als een brief ontvangen van een oude vakantievriend, laat Jaap zich met gepaste tegenzin overhalen om hem op te gaan zoeken in Zuid-Europa. Ontkomt Jaap tot het pijnlijke besef dat zijn vrouw dementerend is. Zich realiserend dat alles wellicht anders gaat worden, leren ze opnieuw waarom ze...

elkaar lief hebben. Mooie film, ik heb hem gezien. Voor 2,50 kan je hem zien in de Petrus aanstaande. Dus op zaterdagmorgen. En op zondag ben je al te laat, want hij is om 2 uur begonnen. Dat was ronde 1 van de agendaberichten. We gaan door met een wat geschreven is door Bob Seger. Daarna vaak gecoverd. Bijvoorbeeld Rita Kudish en Jermaine Jackson. Julie Bessie nam het alleen op. Barry Manilow nam het ook alleen op. Kenny Rogers en Sheila Easton. Maar ook in Nederland Lee Towers en Anita Meijer. En zij noemen het ook gewoon We've Got The Night. 1986 was dat van hun.

next tomorrow. We've got tonight, babe. Why don't you stay?

keertje, waarom niet? Van het album Arrival. Is dat met die helikopter? Ik denk het wel, hè? Knowing Me and Knowing You. En het gaat over verbroken liefdesrelaties. Wel vaker het thema. In Nederland kwam hij tot de derde plek destijds. Leuk om weer een keer te horen. We gaan naar de half uur artiest toe. En ik zei het al, dit is Elton John deze week. Hij is geboren als Reginald Kenneth Dwight op 25 maart 1947 in Pinar. Als oudste kind van Stanley Dwight en Sheila Eileen Harris. Zijn ouders trouwden pas toen hij 6 jaar was in 1953. Het huwelijk duurde tot 61. Zijn vader, luitenant bij de Royal Air Force, speelde trompet bij een big band. Nog maar 4 jaar oud begon Reginald al met piano spelen. Vanaf zijn 15e speelde hij piano in cafés. In 64 richtte hij Bluesology op, een begeleidingsgroep van Amerikaanse rhythm en blues artiesten als de Archie Brothers en Patti LaBelle en de Bluebells. Vanaf 67 gebruikte hij pseudoniem Elton John, een verwijzing naar de blues-sexology saxofonist Elton Dean en zanger Long John Baldry. Later werd hij officieel Elton Hercules John. Dus dat is ook wel even grappig om te weten. Dus even kijken. In dezelfde periode stond ook in samenwerking met tekstschrijver Benny Taupin, met wie je meeste van zijn hitjes zou maken. En hoe heet het? De hits? Nou, weet je, nummer 1 hits, solo, heeft hij niet heel veel gescoord, hoor. Vaak is het met samen met een andere artiest, zal je wel horen. Want de eerste, nummer 1, laat me eventjes de boel bijpakken, is wel eventjes een tijd nadat hij al een aantal singles had uitgebracht. Hij begon in 70 en de plaat waar ik nu op doel kwam tot nummer 2. Ken je daar ook geen nummer 1, maar dat was de eerste grote hit voor hem. Ja, echt waar. Dus al die nummers als Your Song en Rocket Man, Crocodile Rock. Nou, hits wel, maar eentje top 10. Your Song, voor de rest allemaal bubbling onder die top 10. Deze komt tot nummer 2. Samenwerking met Kiki D. Natuurlijk deze. Go Breaking My Heart uit 1976.

Dat was toen zijn grootste hit, zijn nummer 1 eindelijk in Nederland. Van het album Ice on Fire in 1985. De single gaat over zijn verlangen naar een Oost-Duitse grensbewaakster. In de videoclip werd gespeeld door de Britse actrice Anya Major. Ken je haar? Een nummer 1 dus voor Elton John. En over een uur draaien we nog 2 nummers van hem. Volgende plaat is er eentje van Rod Stewart. Maar origineel is het van de begeleidingsband van Neil Young, Crazy Horse. En dan gaat hij zo. Een ballad over een zanger met een gebroken hart. Hij wil er niet over praten, maar vraagt zijn ex-geliefde om zelf naar de pijn in zijn hart te luisteren. Nou ja.

Dat was in 71. Rod Stewart die dacht, nou, daar kan ik wel wat mee. Voor zijn album Electric Crossing werd het deze in 77. En het was natuurlijk gelijk een hit.

Altijd goed, hè? Earth, Wind and Fire. Daar kan je eigenlijk een bel aanvallen als DJ. Iedere plaat die je opzet is eigenlijk wel een goeie. Let's Groove was dit van het album Race. En uit 1981 was dat. Agenda dan. We doen even een kortere, want de rest doen we het volgende uur. We hebben...

nog steeds, dan zijn we aangeland bij vrijdag, de 25e. Nog steeds I'm Live. Tweede weekend gaat dan beginnen met populaire pop-acts zoals de jeugd vertegenwoordig Fleming, Ronnie Flex en de Fam. En nogmaals, kaartjes moet je kijken, www.imlive.nl. Ja, en of ik weet het niet precies, ik ben nu toch op vakantie, maar normaal gesproken zou de laatste vrijdag van de maand wel weer vinyl aan te kunnen zijn bij Oud-Zuid. Moet maar eens kijken, misschien zie je het wel op de social stapelen of het ook inderdaad doorgaat. Singeltjes draaien bij Oud-Zuid zou zomaar kunnen vrijdag 25 september. En ook is het dan natuurlijk weer een editie van Elsenburg. Daar hoe heet het ook weer? De live bandjes, je weet wat ik bedoel. We zijn er al mee begonnen. Vorige maand. En dan ben ik even op zoek of ik dat snel kan vinden. Ja, Tune Out natuurlijk. Het Tune Out event, dat zal ook in eind september weer het geval zijn. Elsenburg, zaal open vanaf 8 uur. En daar komen dan twee of drie bandjes spelen. Om jou een gezellige en leuke avond te bezorgen met een keertje goede muziek. Gaan wij door met goede muziek? Ja, dit is best wel goede muziek. Uit 1988 is hier Morricante en Jekke Jekke.

hoort die kant. En lekker maar lekker paardje. Ik hou er wel van. De volgende plaat, moet ik zeggen, daar hou ik ook wel van. Ik had die LP vroeger. Marshall Hain. Julian Marshall en Kit Hain, die mochten een album opnemen onder leiding van muziekproducent Christopher Neal. En Dancing in the City, deze plaat werd uitgegeven ter promotie van dat album. Dancing in the City werd een grote hit. Daarna hebben we niks meer van ze gehoord. Een zogenaamde One Day Fly, zouden ze zeggen. Een dag vlieg uit 78. Dit is Dancing in the City. Na het nieuws zijn we terug met een nieuwe toptrack. En nog een uurtje rondje IJzerman. Tot straks.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op anfitcare.com. Anfitcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice Van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess Van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice Van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers een weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september
8: de jeugd van tegenwoordig. Fleming
7: en Ronnie Flex en de fam.
9: Kaarten vanaf 29,95.
10: Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
11: Dit is 0 voor 3. Dit is het nieuws.
12: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dit is Novo 3. Overal thuis.
13: Goedemiddag.
11: Dit is Rondje IJzeren Man met Frans van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4.
14: Dit is Novo 3.
15: Kings of Leon, het My Whole World, is deze week
11: Novo 3. Top Track.

Ja, en dan zijn we weer gestart in de tweede uur van het rondje IJzeren Man op deze 19e of 20e september met een nieuwe toptrack. Alleen, ik weet niet welke het is. Ralf van Dongen is altijd zo vriendelijk om hem erin te plakken op het moment dat we weten welke het is. Dus ik ga ervan uit dat het ook nu weer gewoon gebeurt. Dankjewel Ralf daarvoor. En deze plaat ga je dus veel horen komende week. In alle gepresenteerde, maar ook in de non-stop zit hij regelmatig. En komt hij voorbij. In dit uur nog verder. Om kwart over, kwart voor nog agendaberichten. Die gaan voornamelijk over volgend weekend. En op het half uur krijg je nog zeker Elm te horen. Want dat is de man die tekent voor de half uur artiest deze week. Nog meer muziek dan? Ja, natuurlijk is er meer muziek. Delegation bijvoorbeeld. Van een album Eau de Vie uit 1979. One Hit Wonder is deze. Delegation and Put a Little Love on Me.

0: sweet nothings.
1: Je had eerst René en de Alligators, dat werd later rond 77, 78 René en hun eerste singeltje was deze Sweet Nothings. Dat is het originele nummer van Brenda Lee, maar deze cover die kwam in top 40 terecht en was er geloof ik 10e plek, als ik me goed onthouden heb. Dus wat dat betreft helemaal niet zo slecht gedaan. 14e plek, oké, dan ook goed. We gaan naar de agenda. We zijn aangeland bij zaterdag 26 september. De grande finale van I'm Live. Het traditionele Hollandse avond met Frans Bauer, Django Wagner, Emma Heesels, Jan Smit, Jeffy Heesbeen, John de Bever, John West, Mart Hoogkamer en Yves Berendsen. Zij zijn degene die het jaar af gaan sluiten. Dadelijk kaarten voor zijn. Kijk op imlive.nl. 26 september is ook traditioneel Burendag. En even kijken, ik heb daar een berichtje van gezet, maar dat ligt helemaal aan jou, hè, om te organiseren. Dus er zijn wel eens, hoe noem je dat, hulpdingen bij. Daarom moet je even gaan zoeken op de website van het Oranje Vos. Dat is de club die het allemaal coördineert samen met de koer. Daar echt best. Gaan we naar Helvoort. Om 1 uur is daar de feestelijke opening van het palet. Aan de Kastanjelaan 12. Het palet opent haar deuren van het zorghuis en het opzending voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking ongeveer een jaar geleden. En nu houden ze dus open dag. In de loop van dit jaar komen daar 8 bewoners met nieuwe studio's bij. En dit prachtige woon- en werkinitiatief opent haar deuren dus op 16 september vanaf 1 uur. Vanaf 14:45 tot 15:30 zijn de rondleidingen en rond 16:30 is het einde. Een gezellige middag met een hapje en een drankje. En kan je zien hoe het daar gaat. Het palet. Open dag van het palet in Helvoort. Tot slot voor deze zaterdag kan je meedoen aan de pubfeest in de Rierbar. Inschrijfgeld bedraagt €5 per persoon. En je meldt je aan, denk ik, via de Facebookpagina. Dat zie ik zo gauw niet staan. Maar of via Sharon. Dan moet je even kijken op haar Facebook. Of in het café even langslopen. Als je mee wilt doen aan de pubquiz. Aanstaande zaterdag 26 september. Vanaf 8 uur bij de Rierbar, de pubquiz. Het laatste doen we zondag, dus om 15:45. Nu gaan we naar een samenwerking tussen de Jacksons en Mick Jagger. En het aparte was, eigenlijk was de bedoeling dat het met Freddie Mercury zou zijn. Maar die nummers hebben we niet af kunnen maken voor zijn overlijden in 91. Dus Mick Jagger daarom. Ook niet verkeerd. En hier is de state.

Thomas Agda, Rolf Sanchez en Krijntje Papi uit 2022. Het gaat over het missen van leuke dingen zoals feesten met je vrienden tijdens de coronacrisis. Lekker plaatje, blijft dat toch wel. En ze brengen ons ook weer bij de half uur artiest. Ja, ik zei het al, hij heeft hoop nummer 1 gescoord niet solo, maar in samenwerking met andere artiesten. Want dit nummer bijvoorbeeld, Don't Let the Sun Go Down On Me, bracht hij in 1974 uit als single. Maar die deed helemaal niks. Totdat George Michael dacht, weet je wat, ik maak er een duet van met Elton John samen. En dat werd de grote hit.

Candle in the Wind, maar dan de 97 versie. Op de begrafenis van prinses Diana bracht hij dit nummer te horen. Origineel is nummer 73, ging het over Marilyn Monroe. Maar hij heeft een aangepaste versie gemaakt. Door dit te doen trok hij een overeenkomst tussen de levens van Diana en Monroe. Overigens speelt hij dit nummer nooit meer, behalve als de zonen erom zouden vragen. Maar als hij het niet anders speelt, dan speelt hij de originele weer, als je nog erbij bent. Elton John was dat met zijn bijdrage als half uur artiest in deze ronde van het Rondje IJzeren Man. Volgende week hebben we weer een andere artiest. En wie dat wordt, dat zien we dan wel weer. De volgende plaat, die was eigenlijk... Nou, een hoop mensen vonden eigenlijk helemaal niks aan. Dus de producer vond het niks. En de schrijver die had een versie, denk, nou, is ook helemaal niks. Totdat de baas van Disco bij RCA, Victor, de plaatmaatschappij, die het hoorde, die zei, geen gelul, zo snel mogelijk opnemen en uitbrengen. En maar goed dat ze het gedaan hebben, want het was een wereldhit. Vicky C. Robinson hoor je hier. En Turn the Beat Around.

van zijn album Born in the USA uit 84. Glory Days was dat van Bruce Springsteen. Hij brengt dus bij de laatste ronde agenda. We gaan eens even kijken naar zondag 27 september. Weer de IJzeren Man, maar dan voor heel iets anders. Swim, spin and run to fight cancer, Den Bosch Vught. Hij is terug, de Swim to Fight Cancer, naar de sfeervolle omgeving van de IJzeren Man. Met de vernieuwde sportieve editie dus. Zwemmen, spinnen, run en to fight cancer. Een dag vol sport, samenhorigheid en strijd dus. Waarin iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen. Of je nou het water induikt, vanaf het Eimfestival podium. Oh, dat staat dan nog steeds. Ja. De pedalen rondtrappen op de catwalk. Op het strand twee rondjes gaat hardlopen. De estafette of in je eentje de volledige triathlon uitdaging aangaat. Individueel, met je gezin, vrienden of collega's. Het kan allemaal. Doe mee en zet je onmacht om in kracht, staat hier. Nou, dat is een mooie boodschap, die laatste. Meld je aan bij www.fightcancer.nl. Die link is wat langer naar de officiële pagina te komen. Dus ik heb die link ook even actief gemaakt in het bericht. Dus daar kan je toe gaan en daarop klikken om je aan te melden voor de Swim, Spin and Run to Fight Cancer Den Bosch Vught. Gaan we naar PH. Want daar is om 9:15 start daar de landelijke Running Blind Dag. Op deze dag komen zo'n 100 visueel beperkte hardlopers en wandelaars uit het hele Swim, Spin and Run to Fight Cancer Den Bosch Vught. Gaan we naar PH. Want daar is om 9:15 start daar de landelijke Running Blind Dag. Op deze dag komen zo'n 100 visueel beperkte hardlopers en wandelaars uit het hele land bij elkaar voor een sportieve en gezellige dag op en rond de accommodatie van Vught. De start om 10 uur met een welkomstwoord van de wethouder van de sport van de gemeente Vught. En daarna begint elf allerlei activiteiten, ook mensen die dingen demonstreren. Als je geïnteresseerd bent, kijk even op de website van runningblind.nl. Ook die link zit in het bericht via onze website novelie.nl agenda voor de landelijke Running Blind Dag bij PH. Tot slot, vanaf 11 uur start er bij Kasteel Maurik het Auteursfestival. Tientallen schrijvers, honderden boeken en een historisch kasteel als decor. Kasteel Maurik staat voor de tweede editie van het Auteursfestival helemaal in het teken van boeken, verhalen en ontmoetingen. Je kan kennis maken met auteurs en hun boeken. Het draait niet alleen om boeken kijken en kopen. Je kan ook schrijvers spreken en laten signeren. Er worden lezingen gegeven in 3 zalen, interactieve sessies en workshops. Kortom, van alles te beleven. Toer is €15. Kinderen tot 5 tot 12 jaar zijn gratis. Programma, deelnemen, auteurs en kaarten via de website auteursfestival.nl. En dat was hem, de agenda voor de komende week. We hebben nog een paar platen gaan tot het einde van het programma. Een van die platen is van Pat Benatar. Van het album Live from Earth in 1983. Grote hit voor de Love is

emoties natuurlijk. Best of My Love uit 77, geschreven door Maurice White en Al McKay van Earth, Wind and Fire. En dat kan je best wel horen. Het was de voorlaatste in dit rondje van de vakantie, het vakantierondje IJzeren Man. Volgende week ben ik weer terug, dat kan me goed uit mijn hoofd zeggen.

Dan heb je weer gewoon een verse. Nu nog één plaat te gaan. En dan straks na het nieuws de mannen van Good Vibrations. En dit is die laatste. De kenners weten het al. Dit is natuurlijk Status Quo van hun live EP. En zo heet hij inderdaad. Uit 1975. Roll Over Lay Down. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier. Blijf lekker luisteren aan 03. En ik spreek je volgende week weer. Doei!

0: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Reflex en de Fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: dagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiewet is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.
6: Je mixt de beste en oude muziek uit de jaren 60.
5: Zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.
6: Je mixt de beste en oude muziek uit de jaren 60 en 70. En je neemt daarbij 3 mopperende oude grijze mannen. Gelardeerd met fuchs en ander opvallend nieuws. En je krijgt Good Vibrations. Good Vibrations met Tom Wagenaars, Bert Wisman en Leo van Hees. Iedere zaterdag tussen 4 en 6 bij Novo 3.
7: Nou, deze is vandaag. Goedemiddag, heren. Ik zal eens een keer beginnen, want jullie beginnen altijd. Ik denk, ik zal eens eventjes hun knoppen nog even uitzetten.
8: Ja,
7: goedemiddag Bert en goedemiddag Tom.
9: Goedemiddag Leo, goedemiddag Leo.
7: En uiteraard luisteraars ook heel welkom. Ja, en want voor u doen we het allemaal, hè.
8: Ja, en ik heb het dinsdag gehoord, Leo.
7: Ja, vertel eens.
8: Ja, jouw salaris weer omhoog gegaan met Prinsjesdag, hè.
7: Ja, dat klopt. Ja, maar terecht ook, terecht. Ik heb er hard voor gewerkt, dus.
8: De technicus gaat meer verdienen.
7: Ja.
8: Ja, dus dat hoorde ik op Prinsjesdag.
9: Maar jij toch ook wel dan?
8: Ja, ik ben geen technicus, die zit dan aan de knoppen, maar...
9: Wat bent u dan, Bert?
8: Ja, ik ben gewoon een leek, Tom.
9: Jij bent een vakman, Bert.
8: Ik mag meehobbelen in deze wereld en proberen... een aantal mensen tevreden te stellen, zoals jullie tot jullie.
7: Jongens, maar ik wil even een opmerking maken. Als jullie zo aardig tegen elkaar gaan doen, dan weet ik niet of de luisteraars het nou erg leuk vinden. Dat zijn ze gewend. Dus dat,
9: dat denk ik niet.
8: We gaan gauw naar Canada, naar Quebec. Met deze twee zusjes vandaan.
7: Wacht. Heb ik al de goede... Praat maar even door, want ik heb de volkomen de verkeerde playlist aan.
8: Ja, ik bedoel, wij werken in ieder geval vooruit. Wij denken vooruit. Maar we hebben een technicus, die had... Tom, ja, het is...
9: Denkt achteruit, ja.
8: Die is al met volgende week bezig. Ja. Maar in ieder geval, we gaan dadelijk beginnen met twee zusjes uit Canada. Kate is in 2010 overleden. Het is een Frankstalig duo, maar ook...
7: Hoef zo... we niet zoveel te vertellen, hoor. Ik ben al lang klaar. Dus,
8: maar ze zong ook in het Frans. Ja. En dit is het enige nummer wat de top 40 heeft gehaald.
7: Ja, erg
8: en
7: mooi.
8: We gaan luisteren.
7: Complainte pour Saint-Catherine.
8: De klaagzang voor Catherine.
7: Oh jee.

0: een heerlijk, vrolijk nummertje.
1: Ja, zonder meer. En ja, ik kan u wel verklappen, ik heb 4 albums van deze dames. Pronto Monto. En ik heb de Dances met Bruce Nees. En ja, en Kate en Anne, die hebben dan zeg maar tot 2010 eigenlijk van alles gedaan. Ze zijn ook een aantal keren in Nederland geweest. Maar door het overlijden is het duo geen duo meer. En Anne, die wilde niet low verder gaan. Dus vandaar dat we weinig meer vernemen van deze Canadese dame.
0: Ja, maar toch, dit blijven we draaien, Bert. Doe nog een pakje meer, hè?
1: Ja, want we hebben geen Frans thema meer. Ik denk, ja, ik kan die luisteraar niet teleurstellen, dus ik gooi een Frans nummer in.
2: Oké.
1: We gaan naar de groep die doorbrak met dit nummer in Nederland. En ik heb het over de Police. En ik zal ze dadelijk zeggen waar dat gebeurde.
0: Dat kan ik jou wel vertellen, ja, maar daar was ik bij. Bert, blijf luisteren.

0: En nu heette dat eerst allemaal boeken weer van de police. Ik kan er even niet op komen.
1: Police.
0: Ja,
1: en dit was natuurlijk de doorbraak op Pinkpop in Nederland.
0: Mooi. Ja.
1: En die Steve Copeland en natuurlijk Sting. Die trad in de beginjaren alleen maar op in tuinbroek.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Ja,
1: met de bas.
0: Ja.
1: En dit was eigenlijk de grote doorbraak hier in Nederland van deze behoorlijke groep. Die later zeg maar te zielen ging. En Sting is de frontman, is qua solo heel ver vooruit gegaan.
0: Dat klopt.
1: En de andere twee zijn nog aan het rechten, dacht ik, Leo, hè?
2: Sorry, alle?
1: Die andere twee zijn nog aan het rechten tegen Sting in verband met de vergoedingen van bepaalde nummers.
2: Ja. Dat klopt, en er is nog volgens mij nog steeds geen uitspraak
1: nee,
2: over.
1: Nee.
2: Dus dat zal wel heel complex liggen.
0: En heel veel geld.
1: Oké.
2: Kijk, want die rechten van het volgende nummer, met name de kosten voor de opname, die zijn allemaal gedekt door de kroegeigenaar waar deze man ooit optrad. En we hebben het over Ferry Grignard. Die trad op in Antwerpen in het jazzcafé De Muze. En daar had hij altijd zoveel succes. En dit nummer wat we nog gaan draaien, wat Ton aangevraagd heeft, dat werd gewoon altijd gevraagd. Toen heeft die eigenaar gezegd, ik laat de eerste 500 platen, daar betaal ik de opnames van. En daar is dit van terechtgekomen.
0: En een grote hit.
2: Dat bedoel ik.

0: bijnamen. Deze man had heel veel bijnamen, dat weet je ook wel. Hij heet ook wel de Bob Dylan van de Lage Landen, de John Lennon van Vlaanderen en het enfant terrible van Antwerpen. Hij heeft veel te veel gedronken, hij ging ook al overleden op 41-jarige leeftijd, geloof ik.
1: Ja. Oh ja, hij zou ook kunnen heten de Belgische Armand.
2: Ja.
0: Ik had ook gekund, dat had ook gekund, ja, zeker wel. Ja.
2: De ring, ring, de volgende artiest heeft dat niet, Leo. Dat was,
1: nee, dat is een sir zelfs, dat is een geridderde man. En ja. Die zingt over Maria en hij houdt van... Eigenlijk helemaal niemand die Maria nomas alleen maar... Maria Elena houdt hij niet van, Maria Dolores houdt hij niet van... Marina Christina niet, nee. Marina Lao, hij houdt daar helemaal niet van.
2: Ik vind het trouwens één van de leukste nummers, hoor.
1: Ja, dat weet ik. Ik heb hem ook speciaal voor jou aangevraagd.
0: Maria nomas. Kijk. Brrr.

0: Nou, wat zal mijn vrouw hier blij mee zijn?
1: Ja, de cliffhanger van de week, oftewel Cliffreach.
2: Ja, je moet gewoon zeggen, dit is, ja, dat had ik natuurlijk helemaal moeten doen, maar ik heb er niet aan gedacht.
1: Nee, maar hij is in ieder geval weer voorbij gekomen en het is een mooi nummer natuurlijk. Ik was laatst in de Hint aan mijn einde en daar zit de grootste tweedehands albumzaak van Den Bosch.
2: En, dan ben je vaste klant.
1: Dan ben ik vaste klant. En ik ben al een tijdje op zoek naar het album van The Sparks. En ik heb ze bijna mal. Nummer 1 in Heaven heet dat. En hij had hem helaas niet. En er zaten twee van die, ja, van die fanaten, net als ik denk ik, van tweedehands vinyl. En die zei, dat jij dat goed vindt, zei hij. Hij zei, weet je dat er een van de meest... groepen zijn die, zeg maar...
2: De minste bekendheid heeft. De laagste waardering of zo.
1: Ja, hij zegt, die zijn keigoed. En ze zijn eigenlijk nooit verder gekomen. Maar ik heb het album Kimono My House, onder andere. En Propaganda en Indiscreet. En het zijn best leuke nummers. En dit zat op Propaganda.
0: En dat is met een mannetje toch, hè? Met dat gekkensnogetje.
1: Ja, heerlijk. Gebroeders Neil, we gaan luisteren. Never turn your back on Mother Earth.

0: nou, nou.
1: Ik vind het echt een mooi nummer. Ja, ja, hij heeft een mooie stem.
2: Ja, hij heeft een hele mooie stem. Het is de zanger is de man met de snorretje. Dat is zijn broer. Die zit achter de keyboards. Maar ze hebben in 2019 hebben ze nog een keer een album uitgebracht. Wat Nederland ook gehaald heeft. Maar weinig bekendheid bij de meeste muziekliefhebbers. Maar het is een behoorlijke groep. Of vergis jij dan zeker in Amerika?
0: Maar het is wel een heel onbekende groep toch, Robert?
2: Nou ja, ze zijn doorgebroken met This Town Is Not...
1: Ik wil nou zeggen, dat was een very big hit.
0: Ja, wel, ja. Die
2: en
0: was
2: Amateur Hour, dat waren de grote. En Lux. Ja. Maar dit is Never Turn Your Back on Mother Earth.
0: En ik heb even een vraag aan jou, en ook aan Leo trouwens. We hebben het al hier gehad op de derde dinsdag van september. Hè? Prinsjesdag.
2: Ja.
0: En wat is nou de eindconclusie, Bert? Wij gaan naar 0,1% op achteruit. Wat is hier op uw antwoord?
2: Ja, dat valt me nog
1: Doet mij geen pijn, in ieder geval.
2: Nog niet. Maar ja,
1: als je er niet op achteruit gaat en we hebben zulke grote uitdagingen, dan vind ik het nog meevallen, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Nou, oké. Okay.
1: Wat vindt u ervan?
0: Ik snap al lang heel dat gedoe niet. Ik snap het al lang.
1: Nee, maar het is een kwestie van snappen. Jij vraagt gewoon wat vind je daarvan? Dus daar zul je zelf toch ook een mening over hebben?
0: Ja, ook denk je wel. Ik weet er niks van, denk ik.
1: Nee.
2: Nee, maar dus, ja, we geven eigenlijk veel te veel geld uit. En ze weten begot niet waar het blijft. Ik hoorde van de week een verhaal, Leo, dat wil ik toch wel even kwijt. Dat was een Turkse moeder die hier in Nederland was. Die is teruggegaan naar Turkije. Die was natuurlijk 67, die kreeg AOW, maar die overleed. Alleen de zoon had dit niet gemeld en die heeft 13 jaar AOW gekregen vanuit Nederland. Die moeder was al lang dood. Dus,
1: maar het feit dat ze erachter gekomen zijn, betekent dat die zoon nou een probleem heeft.
2: Ja, die moet terugbetalen. Ja, dacht je dat hij daar komt?
0: Dacht je dat hij dat deed?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Nee. Jongens, wij hebben het hier heel vaak over nummers die bekend geworden zijn. En die uiteindelijk, daar zit dan een raar verhaal aan. Het was niet voor hem of voor haar of het kwast per ongeluk. Dat is dit eigenlijk ook weer. Want we hebben het over het nummer wat ik aangevraagd heb van Tom Jones. It's Not Unusual. Wat oorspronkelijk bestemd was Bert voor...
2: Ja, zeg het maar.
1: Sandy Shaw. Ja. En Sandy Shaw, die kreeg het te horen. Tom Jones, die was toen nog niet zo bekend. En die heeft het ingezongen als een soort demo. Om Sandy te laten horen van, nou, zo kan het ongeveer klinken.
0: Zo moet het klinken.
1: Precies. En toen Sandy dat gehoord had, zei ze van, nou, ik weet niet wie dit zingt, maar het is zijn nummer. Ik raak het niet meer aan. Tom Jones.

0: Ja, Tommy Jones. Eerlijk, in Nederland doorbrak met de Green.
1: Ja, ja,
0: Watch Now, Pussycat. Maar je kunt, ja, je kunt van dit charme, kan ik me voorstellen dat je er niet van houdt. Maar je kunt niet ontkennen dat dit een van de mooiste stemmen aller tijden is.
2: Dat wil ik ook zeggen. Dat heeft hij nog steeds, heb ik
1: ja, prachtige stemmen. Ja, want je ziet hem nog steeds in de Voice Engeland. En daar, ja, daar doen ze toch wel slim dat hij regelmatig natuurlijk uitgedaagd wordt om een keer mee te zingen. En ja, dat is elke keer. En dat doe je alleen maar natuurlijk als je nog goed kunt zingen. En het is nog steeds een eerste klas chameur.
0: Ja, zonder meer.
1: Ik denk dat hij er voor jou afgekeken heeft, Bert.
0: Ja, terwijl hij 14 jaar ouder is. Hè?
1: Ja, daarom.
2: Dus je hebt nog kans, Bert.
0: Ja, de volgende heeft ook een geweldige stem.
2: Ja,
0: en
2: nee,
0: zeker
2: nu,
0: met dit nou.
2: Maar nu niet meer.
0: I am, I said.
2: Neil Diamond.

0: no, Bert. Is dat van het album Hot August Night, denk ik? Maar dat weet ik niet zeker.
1: Nee, dus Hot August Night was alleen live. En dit was niet live natuurlijk. En daar staat wel een heel mooi nummer op. En misschien kun je daar een keer aanvragen, Tom. Cantalibre.
0: Ja, zeker.
1: Dat is een geweldig nummer. De volgende nummer heb je ook aangevraagd, Tom. Leg uit.
0: Omdat ik dit gewoon een hele fantastisch mooi nummer vind. Met hem kan ik er helemaal niks mee.
2: Er is niks mee.
0: Want nee, ik heb er wel wat mee.
2: Maar je hebt geen leuk weetje over zo? Of iets wat wij nog niet weten deze groep?
0: Nou, ze hebben op een bepaald moment in dat nummer, vind ik wel leuk, dat ze eventjes alles stilleggen en dan nog een keer beginnen. Dat vind ik dan weer leuk. Dat vind ik dan weer fijn.
1: Nou, gaan we gauw luisteren dan.
0: Young Rascals. Good loving. One, two.

0: Ja, wat een energie, Daar was het toen nog.
1: De Young Rascals.
0: Jazeker wel, de Young Rascals.
2: En waar kennen ze nog meer van?
0: Ja, dat zeg je nou.
2: Groovin,
0: ja, natuurlijk.
2: En How Can, how can I be Sure is het ook van hun?
0: Too Many Fish in
2: How
0: the
2: Can
0: Sea.
2: I Be Sure, ja, dat is ook van hun volgens mij.
0: Ja.
2: Nou, dan wordt het nu tijd voor de primeur van Bert. Want wij gaan naar de schakel luisteren. De muzikale schakel die Bert voor ons deze week heeft samengesteld.
3: De ene plaat brengt ons naar de volgende. En die brengt ons weer verder. Drie nummers. Eén verrassend verhaal. Ontdek de link. De muzikale schakel.
1: Ja, en we hebben het over Stevie Nicks. En Stevie Nicks, ja, is trouwens de enigste Amerikaanse dame die twee keer in de Hall of Fame staat. Eén keer als lid van Fleetwood Mac en één keer als soloartiest. En ik ga dadelijk de link vertellen tussen deze drie nummers die we gaan draaien. Maar we beginnen met Fleetwood Mac, Landslide.

0: Ja, dit was Stevie Nicks en Matt Fleetwood Mac. Het nummer wat ze zelf schreef. En ze had een onstuimige periode met Fleetwood Mac. En daar stapte ze heel even uit, want ze zat in de Betty Ford Kliniek voor haar verslaving van drugs en alcohol. En toen kwam haar vriend Tom Petty bij haar en vroeg haar bij Tom Petty en de Heartbreakers mee te toeren. Dat heeft ze gedaan. En vandaar ik het nummer van Tom Petty ga draaien.
1: En dat heet?
0: Free Falling.
1: Free Falling.

Ja, dit was Free Falling van, natuurlijk, Tom Petty. We gaan even door met Stevie Nicks. Die had in deze turbulente periode ook een relatie met Joe Walsh van Toto en Don Henley. Maar Don Henley, wat die relatie duurde iets langer. En daar raakte ze zwanger van. Tot het moment dat Fleetwood Mac weer een wereldtournee wilde gaan doen. En ze was zwanger van Don Henley. En toen heeft ze gekozen voor een abortus om toch met Fleetwood Mac op tour te kunnen gaan. En om Don Henley toch een beetje te waarderen, draai ik een nummer van hem. The Boys of Summer.

0: Stevie Nicks, ja, wat die allemaal mee heeft gemaakt. En een leuk feitje is nog dat zeg maar, de president van Amerika zich bemoeide met het doorgaan van, van de groep Fleetwood Mac. En Bill Clinton heeft er alles aan gedaan.
1: Tegen een kleine vergoeding.
0: Tegen een kleine vergoeding.
1: Maar als ik het goed begrijp, heeft
0: het leven van Stevie Nicks.
1: Heeft Stevie Nicks dus 3 verslavingen gehad?
0: Ja, die dat heb ik niet genoemd.
1: Nee, mannen. Dat was een beetje gewoon een sletterbak.
0: Ja,
1: of niet?
0: Ja, drugs en alcohol, hè?
1: Ja, drugs en alcohol. En de derde verslaving was mannen.
0: Ja, zonder meer.
1: Oké, nou, daar hebben we gehad. Een mooie Drieluik.
2: Nee, maar Bert, ik heb nog een vraag over die Drieluik. Want ik word altijd een beetje stil als ik hoor de naam van Tom Petty.
0: Ja?
2: Die is toch ook overleden? Overigens snelle leeftijd toch, hè?
0: Ja, die is ook jong overleden, Tom.
2: Ja, weet je wat hij had? Die had een overdosis van aan medicijnen of zoiets.
0: Ja, dat is
2: ik had het
0: geval.
2: Absoluut niet aan zien komen.
0: Ja, nierfalen had hij, geloof ik. En ook nog, dus kreeg hij het ook nog bij. Maar Stevie Nicks heeft bij zijn tour alle backing vocals gedaan. Vandaar dat Tom Petty erbij was.
1: Ja.
2: Heel goed gedaan, Bert.
1: Goed, dan gaan we dit afsluiten. We gaan naar een nummer van Star. En dat die zingen namelijk over... Wat kijk je?
0: Nee, Steeler's Wheel.
1: Ja, we gaan nou gaan. Sorry, het nummer heet Star en de groep heet Steeler's Wheel. En die zingen eigenlijk over hun eigen ondergang.

0: Herbert, een hele goede analyse van de heer Van Ees net. Steelers Wiel beschrijft hier hun eigen ondergang. Zo zei hij dat. En dat klopt.
1: Ja, dat is... Volgens mij is dit nummer geschreven, nog hun grootste hit. Stuck in the Middle of the Show. En dit liedje gaat eigenlijk star gewoon over van, ja, maar wat gebeurt er nou als je een ster bent en het houdt op en ja, dan word je zelf teruggevallen. En nou, dat klopt ook wel, want deze band die hebben ze ruzie gekregen, zijn een beetje uit elkaar gevallen en was één grote puinhoop.
2: Ja, maar Gary Rafferty heeft zichzelf boven
1: gekregen. Ja, die wel. Maar
0: ja,
1: wij
0: dat was één ding,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Ja. Maar wij hebben het over Steelers Wiel, hè?
2: Ja,
0: dat is goed.
1: We gaan ook naar zo'n klein groepje nou. Toch, zeg het maar.
0: Ja, het zijn de Rolling Stones, dames en heren. Dit zijn eind de beginjaren van de Rolling Stones.
2: Dat is wel door.
0: Wat? Nou, het kan me niet schimmen. Ik vind het een heel mooi nummertje. En vooral vind ik het leukste als ze nog een keer gaan fluiten. Bert, let maar eens op. Om de hond. Walking the dog.

0: Ja, dit was uit hun beste periode, vond ik nog.
1: Ja, maar ik vond het... Ja, ik vind... dit zijn de Stones wat mij betreft op zijn best.
0: Oh. Dat vind ik ook. Nog nog steeds.
2: Het eerste uur zit de bekant weer op. En ja, we gaan naar de grootste artiest van Amerika.
1: Ja. Even niet zo snel. Ik wou even vragen hoe jullie het golven gevonden hebben. Zijn we daar naartoe geweest?
0: Nee, ik heb het wel gevonden.
1: En waarom niet? Oh, hoe heb je het gevolgd?
0: Ik heb het gevolgd, ja, want ik vind het altijd leuk.
1: Het was op Psycho, hè? Er werd volgens mij live uitgezonden.
0: Ja.
2: Ik heb er niks van gezien,
0: hoor. En grote reputatie.
1: Ik heb begrepen dat ik ben de Sondheim Cup, is dat?
0: Sondheim, ja.
1: En dat is tussen Amerika en Europa. Dat heb je ook voor de mannen. En dan heet het Ton.
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, je bent van de golf.
0: Nee, dat weet ik echt niet.
1: Sorry. Nou, dan ook in ieder geval een naam. En Europa heeft dit dus gewonnen. Ze stonden op een gegeven moment...
0: acht achter.
1: Ja, ze stonden iets achter. En nou hebben ze geloof ik met 3 verschil alsnog gewonnen. En er is enorm veel publiek op afgekomen.
0: Dat heb ik gehoord, ja. En namelijk Grombo.
1: En er zaten... Bert, het is een tip en ik mag het niet zeggen op de radio. Maar er zaten hele mooie golfsters bij. Het waren de dames, hè?
0: Ja, maar het was Chinees.
1: En jij houdt van de hoes, dus...
2: De foto's hebben we.
1: De foto's hebben we. Nou, oké, dan gaan we naar het laatste nummer. Ja, jongens, ik heb net gezegd, ik ga eens wat artiesten erin gooien... die we eigenlijk niet zo vaak draaien.
2: En ik hoop dat je Elvis kiest.
1: Ja. Viva Las Vegas met Elvis. En daar gaan we ermee uit. Ton mag naar huis en Bert en ik blijven zitten. Tot.
0: Hartstikke fijn. Viva Las Vegas.
3: I said it, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women, they're all living, the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing all those holes down the drain. Viva Las Vegas turning day into night, time turning night into daytime if you see it once.
4: Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
5: Voor een zak of een pak, wel bijna de voor je gemak.
6: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
5: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
6: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek één route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
9: Vier nog één keer met mij dromen.
10: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
9: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
10: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
11: Pro 3. Dit is het nieuws.
12: Lieslotte Thomas met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijk Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit rekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen

0: tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Ja, dat zat erbij.
1: Zonder meer. Ja. Maar het was eigenlijk 50% Beatles.
2: Ja, klopt.
1: Uit 1969. En ja, een aardig nummertje. En het ging eigenlijk over het, ja, de totstandkoming van het huwelijk van John en Yoko, hè?
2: Ja.
1: En wat ze gedaan hebben, hè? En dan, wij weten Anna Hilton, hè?
2: Ik zou bijna zeggen boeien.
1: Het volgende nummer dan.
2: Leo. Nou, dat interesseert me weer wel. Spooky.
1: Ja, het is eigenlijk een half Nederlands, Engels duo, hè?
2: Ja.
1: Kwam uit Engeland en hij kwam uit Nederland.
2: Ja.
1: Zo was het, hè?
2: Dat klopt.
1: Wel luisteren. Swinging on a Star.

0: Ja, en dan abrupt einde bij het nummer, hoor. Dat verraste jou een beetje, hè?
1: Ja, nee. Ik vergat iets te koppelen, dus sorry.
0: Vandaar.
1: Komt-ie aan.
0: Dit was natuurlijk Kate Perry, waar ze mee doorbrak met het nummer I Kissed a Girl. Ja, toch wel een beetje confronterend eigenlijk, dit nummer. Sommigen vonden het tot niet kon. En sommigen dachten, we leven in 2008, toen dat nummer uitkwam natuurlijk. En we hebben het over Catherine Elizabeth Hudson. Dat is haar goede naam eigenlijk.
1: Ja.
0: Ze is 41 jaar, ziet er voortreffelijk uit, Leo.
1: Ik zeg het niet.
0: Jij zegt er niks over.
1: Nee.
0: In het vorige uur hadden we Steeler's Wheel. En daar wil ik even iets over zeggen. Dat Steeler's Wheel is natuurlijk bekend geworden met een aantal hits. Maar daarvoor hadden ze een andere naam en andere leden zaten erbij. En ik heb het natuurlijk over de Humble Bums.
1: Zo natuurlijk is dat toch niet?
0: Gary Rafferty zat erbij.
1: Nee, ik weet het hoor, maar ik denk dat heel veel mensen het niet weten.
0: Nee, maar dit was in ieder geval het debuut eigenlijk van Gary Rafferty met de Humble Bums.
1: Ja.
0: Ze hebben één hitje gehad, is in Nederland in de top 40 gekomen. Ik geloof tot de 38e plaats, één week en toen weer weg. Maar we gaan luisteren. Shoeshine Boy. Ja.

0: Ja, Roxette. Het best verkochte groep na ABBA uit Zweden. En ik heb het natuurlijk over... toen zat ze er nog in. Marie Fredriksson, die vroegtijdig is overleden door een hersentumor en alle complicaties die erbij waren. En Peer Gessel. En 2014... dit kwam trouwens van het album Look Sharp. Het was de vierde single. Debuutsingle trouwens in Nederland. En maar sinds 2024... Dus ik heb er nog weinig van vernomen, maar in ieder geval... Er is een nieuwe zangeres bij je, Leo. Peer Gessel is verder gegaan met Lena Philipsson. Philipsson uit Zweden. En ze zijn weer aan het opnemen. Dus binnenkort misschien...
1: krijgen we even zelf een verzoekje of ze in dit programma mogen komen. Hè?
0: In de lijst. Dus
1: dat is mijn lievelingsgroep. En af en toe komt hij weer eens een keer langs. En in het eerste uur mag het bijna niet meer. In het tweede uur hebben wij gewoon de vrije hand. Dus we zetten hem maar weer eens een keer op uit de beurs met Going Back.

0: Ja, dit was natuurlijk Natasha Bedingfield. Haar broer kent hij misschien ook wel, Daniel. Die heeft ook een paar hitjes gehad. Als je ze opzoekt, dan staat ze Engelse zangeres. Maar ze is geboren in Nieuw-Zeeland. En haar broer trouwens ook, ze heeft van 1981. En ze heeft opgetreden. Pukkelpop is toch in België, heb ik, hè?
1: Pukkelpop is België.
0: Ja, en Pinkpop, daar heeft ze opgetreden onder andere met dit nummer. Maar in ieder geval...
1: Maar ik denk niet dat ze daar het hele grote gospelkoor bij had, hè?
0: Denk het ook niet.
1: Nee, op die plaat trouwens ook niet. Daarom zeg ik het namelijk. Want ik lees hier namelijk net dat ze ons een beetje belazerd heeft. Want ze wilde heel graag een gospelkoor op het einde. Dat zit er dus ook bij. Dat dacht ik ook te horen. Maar daar blijken maar gewoon 3 mensen te zijn. En die hebben 100 keren allerlei melodietjes en toonsoorten hebben ze dat gospelkoor nagedaan. Samengevoegd en een soort tensie, hè. Die waren ook elke keer aan het experimenteren met geluidjes. En zo hebben wij toch het idee gehad dat we een heel gospelkoor hadden. Maar dat was niet waar.
0: Maar zo maak jij ook je pianostukken. Dus,
1: ja, absoluut, absoluut. Ja, en dan klinkt het toch niet zoals het moet horen. Dus nee, zij zijn beter erin, moet ik zeggen.
0: We gaan een van de groepen, ja, de grootste groepen uit de jaren 80, 90 en begin jaren 70 drongen ze door in Nederland. Ik heb het natuurlijk over Queen. En we gaan luisteren naar het mooie nummer. Leo, zeg het even.
1: Oh, ja, het is het nummer Innuendo. En dat duurt maar liefst 6,5 minuten. Dus blijf er maar even bij.

0: Ja, dit was natuurlijk Bram Ferry van zijn derde solo-album Let's Stick Together, na het uiteenvallen van Roxy Music. En ja, sommigen die denken dat zijn vriendin op de achtergrond die gillende stemmen deed, maar dat was een ingehuurde achtergrondzangeresje die toevallig daar aanwezig was. En die heeft die gil ingezongen van rrr, en ja, komt veel over met haar, met zijn ex-vriendin.
1: Oh.
0: Dus met dit even voor de luisteraar zelf.
1: Het is ongelooflijk wat je allemaal weet, Bert.
0: Ja. Hey, de volgende nummer heb ik een keer aangevraagd, Leo. Omdat ik heb twee albums van die groep. Ja. Ik vind het, ja, het is eigenlijk geen hitmachine. Maar David Gates zit erin. En ja, die hebben toch wel leuke muziek gemaakt. En ja, er komt eigenlijk te weinig aandacht voor deze groep.
1: Ik ben het helemaal met jou eens, hoor. Het is een goede groep.
0: Ja, en ik heb gekozen vandaag voor het nummer Lost. Without your
1: ja,
0: love.
1: Volgens mij is dat het nummer wat ze weer als eerste opgenomen hebben nadat ze weer een keer uit elkaar geweest waren. Hè? Want er was regelmatig volgens mij ruzie tussen de mannen.
0: En de grootste if, hè?
1: Ja, de grootste, maar in ieder geval...
0: Guitarman,
1: oh, ja, ja, ook, ja, een hele bekende in ieder geval.
0: Maar nou, we gaan luisteren naar Lost Without Your Love.
1: Yes.

0: Dit nummer heb jij aangevraagd.
1: Ja, ik ga er weer niet veel over zeggen. Het is het enige nummer van Julio wat ik leuk vind.
0: Oh.
1: Maar ik vind het een bepaalde sfeer hebben. En we hebben hier net een gast binnen die binnenloopt. Ook een soort gangster. En ja, die vond het ook een prachtig nummer. Dus geen reden dus verder.
0: Nou, het volgende heb ik wel iets mee. Laat me gauw luisteren naar Amy Winehouse.
1: Met?
0: Back to Black. Yes.

0: Ja, dit was natuurlijk Lois Lane. En die twee zussen, ik moet wel zeggen, Leo, ze hebben geweldige stemmen. Je kunt zeggen, je kunt ervan houden of niet van houden van de muziek. Maar...
1: Ik vind het lekkere muziek. En ze zijn destijds een beetje doorgebroken, of niet doorgebroken. Ze zijn met dit nummer eigenlijk doorgebroken. Maar daarvoor hadden ze al een titelsong van Amsterdam, geloof ik. Die film was leuk. De platenmaatschappij vond het niet interessant om met die dames door te gaan. En uiteindelijk zijn ze met dit nummer gekomen. En dat is toch wel een beetje een ultieme wraakactie geweest. Want de platenmaatschappij wil het niet. En de DJ's van onder andere Radio 3, die hebben het opgepakt. En daardoor is het zo'n hit geworden. En zijn zij toch wel redelijk bekend geworden.
0: Ja, maar ze hebben ook geweldige stemmen. Dat,
1: absoluut.
0: Ja, kijk, je kunt van de genre niet houden misschien. Maar om de stemmen, daar gaat het meestal wel om. Die vind ik geweldig.
1: Ah, jij kiest op de foto.
0: De
1: maar,
0: foto de van precies. De vorige artiest ook trouwens. Ja. Hè? Amy Winehouse, 27 jaar geworden, helaas. Die is al 15 jaar overleden, Leo. Ja. En zonde van die meid, maar die had geweldige muziek. En helaas is ze niet meer. We hebben een gast. En die gast die bracht een nummer in, want dat moest er per se tussen gezet worden. Ja.
1: Anders zou die nooit meer komen.
0: Nee, want hij is zijn hoed afgedaan. Hè?
1: Ja, hij is zijn hoed afgedaan. Hij is een groot fan van Joe Cocker. En we zijn verplicht dit nummer te draaien als laatste nummer. Dan gaan we er daarna uit.

0: jammer voor onze gast, maar wij zitten bijna tegen het...
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757 of kijk op anfietcare.com. Anfietcare, verwen je voeten, verfris je geest.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op

0: belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
5: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
4: En Ronnie Flex en de fam.
6: Kaarten vanaf 29,95.
7: Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
9: Lieslotte Thomassen met het NOS Short. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught genieten van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijkheid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio en TV-reclame.

0: kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel bij de Buff voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, op Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september.
5: Jan Smit.
3: Route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vier nog één keer met mijn zomer.
4: En kom naar Ein Live. Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september.
5: Jan Smit.
6: Frans Bauer.
7: Yves Berensen.
6: En Emma Heesters.
4: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was NOS Journaal.
8: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en Onzeke. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en...
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. De auto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Of een zak, of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught, 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van is. Of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstof inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die innovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed door een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. Get it, get it, get it. That's it, that's it, that's it, baby.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India ver te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in het met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekening 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.